Sinner vreest dat Zverev ook snel van hem zal winnen als hij zo blijft spelen. En verliezer Zverev zei dat Sinner de beste ter wereld is. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en wordt het 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog. En dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: De beste muziek aller tijden.
2: Wat een lekkere muziek, jongens.
3: Veronica. Radio Veronica, join the club.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het Veronica Weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizen zoals Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het Veronica Weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die daarover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is wel om water verstandig te gebruiken. Bij een brand in een bar in Bangkok, hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand komt. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten nog weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. Het kan zomaar een najaar vol stakingen gaan worden in het OV, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker. Het AD schrijft er vanmorgen over. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goed afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. En ook onrust in makelaarsland, en dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog doen. En daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. Het weer dan. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. Wel weer verschillende temperaturen. 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Lieslot, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Alle verf super voordelig.
20: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je MBO of HBO diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
22: Let's go!
23: Dit is Radio Veronica.

0: maandagochtend is het Pet Shop Boys alarm. En wat betekent dat nou, Gerard? Helemaal niet. Behalve dan dat er een Pet Shop Boys plaat gedraaid is. Of gedraaid wordt. Nou, dat was hem, hè. Met Dusty Springfield en What If I? What If I? What If I Don't Deserve This? Is het nu alweer maandag?
1: Gerard Ekdom.
0: What If I? What If I?
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Ja, het is hartstikke vroeg. We zijn er wel bij. Het is Radio Veronica tot 10 uur. Zoals u nu gids vermeld staat. Bestaat het nog? Een gids eigenlijk? Ik denk het wel, hè? Ja. Een nieuwe editie van Ekdom.

0: mysterieuze pianootje. Waardoor je bijna gehypnotiseerd raakt. Harry Styles en American Girls. Dan een goede plooi is het ook. En daarvoor, als je dan toch de hele nacht wakker hebt gelegen. Ik bedoel, traditioneel gezien is de nacht van zondag op maandag altijd die nacht dat je niet kan slapen. Dus I Can't Sleep Without You, dacht ik maar even draaien, van Golden Earring. Want dat zou je zomaar in je hoofd kunnen hebben. Samen met Paranormia van The Art of Noise of Insomnia van Fatalus.
1: Ja, misschien zitten die mensen allemaal wel te luisteren die dat allemaal hebben meegemaakt vannacht, hè?
0: Zondag op maandag altijd vreselijk.
1: Ik weet niet wat, moeilijk, hè?
0: Het is altijd iets. Ik weet niet wat er dan is.
1: Je komt niet in slaap. Dat is het probleem.
0: Het is gewoon even die terugschakeling. Van, je hebt vrijdag doe je klik. En dan, want weekend. En dan zondag moet je weer klik doen. Want het is weer door de week. En dan die klik. Die andere kant op werkt niet.
1: Die klik die
0: daar moet even wat WD 40 doorheen.
1: Ja, precies. En ik hoop dat mensen nog snappen waar we het over hebben.
0: Ja, gewoon de omschakelingsklik. Van weekend naar door de week. Dat is het waarschijnlijk. Vandaar Golden Earring heb ik hem even gedraaid. Het is maandagochtend 13 juli. Hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het, jongens?
2: Goedemorgen.
1: Heel goed.
0: M&M, Marijke en Max.
1: Ja. Hoe was je weekend, Marijke?
2: Nou, heerlijk. Ja hoor, veel feestjes gehad. Veel leuke dingen. Ik vind het wel jammer dat Haaland eruit is. Voetbal.
1: Ja, dat is inderdaad jammer.
2: Ik zit toch in een Haaland-fuik.
1: Ja, zit jouw hele Instagram vol met Haaland?
2: Ja, ik weet niet of jullie dat herkennen.
0: Nee, dat is die man met die trommel, toch?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: De spits van Noorwegen.
0: Ja, die waarbij een grapje mee hebben gemaakt op Veronica Instagram.
1: Ja, precies.
0: Ja, die heeft ook een hoop haar ook wel, hè? Jij houdt daar wel van ook, denk ik.
2: Mannen met een hoop haar?
0: Met een hoop haar, vind je dat niet interessant?
2: Nou, niet per se. Hij heeft geen gezichtsbeharing. Vind ik wel jammer.
0: Nee,
2: ik vind het geen knappe vent.
0: Nee, maar hij kan leuk met trommels op weg.
2: Dat zeker.
1: En het is een hele goede spits natuurlijk.
0: En natuurlijk vergis je daar ook niet in. Nee, best een goede spits natuurlijk.
2: Vergeet mijn weekend. Jij hebt heel Rotterdam op zijn grond laten schudden.
0: Ik was even een weekendje Rotterdam aan doen, hoor.
2: Ja.
0: Altijd feest.
1: Nou, vertel eens even, hoe was het dan?
0: Ja, het was top. North Sea Jazz Weekend was daar. Dus ik ben daar vrijdag meteen naar Stennis en Ekdom als een achtelijke naartoe gegaan. Alleen vrijdagmiddag in de auto naar Rotterdam vanuit Amersfoort.
1: Ja.
0: 2:15 staat er dan op de teller.
1: Oh.
0: Dus mijn vaginatie leidde mij door werkelijk de complete polder. Ik heb Nederland gezien van werkelijk alle andere kanten die ik dan nooit eerder heb gezien. Ik heb volgens mij wel 70 kilometer over een dijk gereden.
1: Je hebt echt Nederland gezien.
0: Maar echt een mooi, jongen. We reden echt, waar zijn we in godesnaam? Maar ja, uiteindelijk kwam ik dus wel, hobbelde ik Rotterdam in. En was het wel weer heel gezellig. En North Sea Jazz stond weer in vuur en vlam.
1: Ja, en we moeten dit wel even uitleggen. Dat doen we in principe elk jaar. Maar deze set, zoals je dat dan noemt, dat is dan 2 uur aan
0: DJ-partij. Ik moet daar ook altijd werken. Ja, ik moet even bij zeggen, ik werk er ook.
1: Ja, precies. Want het is net altijd even bijzonderder dan andere setjes die je draait, hè?
0: Want ik sta daar echt... ik ga wat dieper de materie in. Ik bedoel, waar ik normaal Cool in the Gang met Celebration draai... draai ik nu Hollywood Nights van Cool in the Gang. Om het zo maar even uit te leggen.
1: Ja.
0: Dus ik ga gewoon... ik mag funken. Echt gewoon frieken.
1: Het is
0: op de dak.
1: Voer voor de nerds,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
0: Dus in plaats van 1999 van Prince, draai ik Housequake.
1: Oh ja, nee, die ken ik al niet.
0: Nee, dus daar gaan we al. Dus je kunt lekker frieken en er is een publiek voor die dat fantastisch vindt.
1: Ja, en dat is mooi, want wij als team merken dat ook. Dan zeg maar zo een maand voordat North Sea Jazz is.
0: Ja.
1: Horen we al, ik heb nu deze plaat gevonden in mijn platenkast. Ik denk dat ik hem misschien ga draaien. Ja. En dat is dan elke week, elke maand een paar keer.
0: Ja, dat is mooi.
1: En jij maakt je daar zenuwachtig voor, hè?
0: Nee, ik vind gewoon ik ben daar gewoon altijd heel druk mee. Ik begin nu eigenlijk al niet van volgend jaar, zo moet je het zien.
1: Mm.
0: Dus dan heb ik weer een hele bak platen en dan ga ik ze aan elkaar lassen en kijken of dat loopt, of dat mixt. Of het goed is en of het dak uit zijn dak gaat.
1: Of het dak uit zijn dak gaat,
0: ja,
1: hè?
0: En dat is gelukt. Het hoogtepunt was, denk ik, Rock With You van Michael Jackson. Dan wel Average White Band met Pick Up The Pieces.
1: Oh, maar Rock With You is redelijk...
0: Die viel goed.
1: Ja.
0: Dat heb je wel eens gedacht, oh, dat is fijn. En ik heb de hele set opgenomen afgelopen zaterdagavond. En hij komt vandaag online.
1: Oh,
0: ja, ik ga hem vandaag online op... ik zal hem op Instagram plaatsen. Dan kan je een linkje, dan krijg je Mixcloud.
2: Leuk.
0: En dan vind je mij wel.
1: Dus via Instagram. Als je dat in de gaten houdt...
0: Dan komt de link. Ik ga ook twitteren. Ja. Ik twitter 1 keer per jaar en dat is dit.
1: Okay.
0: Dat heet X, hè, natuurlijk. Moet ik zeggen. Ik moet dat ik er rondloop. Maar goed. Maar Rotterdam, wat een leuke stad is het toch.
1: Nou, wat heerlijk.
0: Ik heb zelfs de watertaxi hier ben ik nog op geweest.
1: Echt?
0: Dat is echt leuk.
1: Waarom ben je een watertaxi op geweest?
0: Nou, we hadden een tafel bij een restaurant. En dan kon je ook met een watertaxi naartoe. Dus Nicole en ik zeiden tegen elkaar, waarom doen we dat niet? Want de watertaxi was ongeveer naast ons hotel. Dus we zijn gisteren op de watertaxi gesprongen en...
3: daar gingen we heerlijk.
4: Dat is mooi, je ziet de stad al, dat nemen we net even
2: ja,
4: van
2: nee, zeker.
3: Ja, maar op de Maas, dat is mooi hoor. Ik vind Rotterdam heeft ook echt, vind het echt een leuke stad om een weekendje. Heb je vorige week
2: ja,
3: gedaan?
2: Ja, zeker met de tram. Iets minder chic misschien dan de watertaxi.
3: Met de tram is ook leuk.
2: Erasmusbrug. En ik vind alleen die Nationale Nederlander bij het station al heel mooi. Ja, het is een gebouw, het is gewoon een vierkant gebouw, maar ik vind
3: ja,
2: het gewoon...
3: Ja, je bent in ieder geval verzekerd van een leuk weekend.
2: Ja, ik vind het echt een vette stad, ja.
3: Maar goed, het weekend is voorbij en het is weer gewoon Radio Veronica. Zoals u had gehoopt dat u het zou ontvangen, hè? Had ik het net al over Cool in the Gang.

0: alweer 41. Het was jong talent. Tegenwoordig heeft ze een skaterman. Dat is gewoon allemaal veranderd. Complicated, en zo valt het ook ooit mee. Zo ingewikkeld is het ook weer niet. En daarvoor, Get Down On It. Cool and the Gang. Het nieuws komt eraan van 6:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Grote OV-stakingen op komst en het advies om scheetjes te laten in het vliegtuig.
2: Hè? Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf volgende week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
10: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
0: Radio Veronica Verkeer. Het zijn de eerste vertragingen van deze week. Het zijn de 11. Dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhoofdbrug. Door een ongeval een hele lange file van 1 uur en 11 minuten. Bij A15 is ook niet best natuurlijk. Ridderkerk Oostvoorne bij de havens 4000 tot en met 5200. 21 minuten. En de A16, het dagelijkse spektakel voor het Terbrechtseplein. Sta je nu namelijk 19 minuten. 6:55. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Reizigers moeten na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuwe CAO en hebben allebei maar weinig vertrouwen in een deal. Dat schrijft het AD. In de hoofdstad van Thailand, Bangkok, zijn tientallen doden gevallen bij een grote brand in een pub. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten, waar ze waarschijnlijk naartoe waren gevlucht. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand bij Parijs. Het vuur heeft al zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog altijd niet onder controle. Meerdere woningen zijn inmiddels ontruimd. En ik heb een

0: opmerkelijk advies gevonden in de Telegraaf vanmorgen. Laat scheetjes in het vliegtuig.
1: Ja. Wat een opvallend onderzoek wat je hier hebt.
0: Toch? Ja, ze zeggen, eigenlijk geven ze tips voor het opgeblazen gevoel dat je kan hebben in het vliegtuig. Ik weet niet of jullie dit überhaupt herkennen.
1: Nou, ik weet wel, één vlucht ooit naar Griekenland. Ik zat een keer achter iemand die echt een serieus darmprobleem moet hebben gehad.
2: Oh.
1: Ik heb de hele vlucht heb ik gewoon alleen maar stront geroken.
0: Oh, wat vies.
1: Ik weet niet wat die man aan het doen was voor mij, maar dat was niet best, hoor.
0: Hoe weet je dan dat het die man was?
1: Oh, het kan ook de vrouw ernaast zijn. Ja, iemand voor of achter of naast mij, maar
0: dat
1: ik werd
0: Nicole.
1: Nee, dan had ik het wel geweest.
0: Nee, precies, okay.
1: Nee, maar dit was echt heel...
2: Een hele specifieke geur.
1: Dat was niet goed.
0: Niet goed.
1: Niet goed.
2: Maar ik denk dat jij dacht gewoon... Ja, dat ziet eruit als een man die op dit moment darmproblemen heeft.
1: Dat is die man.
2: Heeft.
1: Ik weet zeker, jij bent
2: geselecteerd.
1: Jij met dat hoofd.
2: Ja.
0: Het schijnt een ontzettend veel voorkomend probleem te zijn. Waardoor de krant nu dus ook zegt van... Nou, ik geef wat tips. Veel mensen hebben in het vliegtuig last van hun maag en van hun darmen. En hoe dat nou komt is... Omdat we die scheetjes met z'n allen ophouden.
1: Is dat, oh, echt waar?
0: Dat is echt de meest voorkomende reden dat we last hebben van onze maag.
2: Terwijl als je erover nadenkt, ergens... Nou, is het vliegtuig misschien wel een goede plek? Je hoort veel minder, toch? Ik bedoel, je oren zitten vaak dicht.
1: Iedereen heeft zijn eigen gehoorbescherming op, namelijk. Iedereen loopt met die van die geluidsdichte koptelefoons op.
2: Ja, en er is veel minder zuurstof in dat vliegtuig. Dus je ruikt ook veel minder. Je reuk is echt...
1: Ja, of het komt door al die noedels met tomatensap die iedereen bestelt.
2: Ja.
0: Dat naar urine ruikt
1: dat
0: dan ook.
1: Nee, dat je daar... Dat drink je of eet je normaal gewoon niet zo gek van.
0: Nee, ja, dat helpt misschien ook niet mee.
2: Dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben het er wel mee eens. Laat ze daar. Als ergens,
0: laat ze lekker
2: dan
0: in
2: daar.
0: Het vliegtuig. Nou goed, zijn er wel tips worden er gegeven, want eigenlijk gemiddeld laten we zo'n 20 binden per dag. Als jij inderdaad naar, nou, wat jij laatst hebt gedaan, Curaçao vliegt, ben je al gauw 8 uur onderweg. Nou, hoeveel scheetjes zou je dan laten?
1: Nou ja, had een enorm darmprobleem, dus precies. Ik weet niet...
2: Dat is niet eerlijk, hoor.
1: Dat is geen goed vergelijking.
0: Nee, oké, dat is geen goed voorbeeld. Maar goed, wat ze wel zeggen, ga even wandelen tijdens de vlucht. Dan
1: even
0: kun
1: wandelen.
0: Je het eventjes laten lopen. Dan hebben de buren hebben er geen last van. En dan kun jij eventjes, zonder dat iemand het door heeft, de boel laten ontsnappen.
2: En je verspreidt het ook meer dan, hè?
0: Ja.
2: Dan
1: hebben de mensen... Gelijkmatig in de lucht, ja. Ik heb op een gegeven moment toch het gevoel van... Oh!
2: Ja.
0: Eerlijk verdeeld. Nou, het weer nog even de ochtend start op veel plekken bewolkt. Maar daarna wordt het snel zonnig en ook weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
1: Dat is een weerbericht met een luchtje.
3: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Gerard Ekdom. Met de

0: is er voor jou.
1: Je bent en blijft een topper.
0: Het niveau is om te janken. Maar het is wel gezellig.
2: Oh, wel lekker dan. Nu begin je.
0: Elke werkdag vanaf 6 op Radio Veronica.

0: daarvoor In Excess en Mystify. Wij duiken weer eens even lekker.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, even de platenkast in. En ik kwam gisteren bij de afdeling Motown terecht. Niet zo gek ook als je heel weekend toch een beetje soul en funk hebt gehoord op het North Sea Jazz Festival. En velen met mij kom je toch een beetje in die soulhoek uit. En bedacht ik mij ineens dat we afgelopen donderdag in dit programma een persleuk nummer hebben gedraaid. Misschien dat je het nog weet. Het was Money Love met It's a Shame. It's a shame. Grote hit in 1990.
2: Ja, leuk. Het was een beetje een verrassing.
0: Verrassing, hè? Leuke plaat. Leuke plaat om eerst te horen. Maar natuurlijk is daar een origineel van. En die kwam ik tegen op een prachtige verzamel-LP van Motown Records. Het is geschreven en geproduceerd door Stevie Wonder. Het was de eerste niet door hem zelf gezongen productie van zijn hand. En ook zijn ex-vrouw inmiddels trouwens, want die is al een tijdje niet meer. Sarita, die heeft er ook op meegezongen en ook meegeschreven. Het gaat om de band die eerst de Detroit Spinners heette. Maar ja, Detroit, daar zat Motown sowieso al, dus dat konden we wel af. Uiteindelijk werden het gewoon de Spinners. Dit is origineel uit 1970.

toch wakker worden met een stukje Motown Soul. Het lang vervlogen tijd. Dietwart Spinners. Of de spinners wat je wil. Ze hadden vele andere hit ook. Could it be I'm falling in love? I'll be around. Dacht je van de Rubber Band Man. Working my way back to you. Allemaal grote hits voor de spinners. En deze hoor je niet zo gek vaak. Daarom zo fijn. It's a shame. En later een hit voor Money Love. Zo, het is maandagochtend. En de brilstand staat op de teller.

0: sensitieve tijd voor een nieuwe editie van Je Raadt Het Nooit. En daarin schotel ik onze nieuwslezeres Marijke Ketel een fragment voor. Het is aan haar om de daaropvolgende vraag goed te beantwoorden voor een punt. Nou, vorige week won ik met 3-2. Dat is al de 6e keer op rij trouwens.
1: Dat is heel erg, ja.
0: Ja, de analen worden bijgehouden door onze 5e Beatle Luc. Dus dat is mooi. Maar het fragment van vandaag, het is weer 0-0. Ja. Het is weer gewoon lekker. We beginnen met een frisse stand. Sorry, maar het is weer afkomstig uit de podcast van Rox en Dre.
1: Oké. Okay.
0: Oftewel Roxan en André Hazes. En daarin vertellen ze gewoon best lollige dingen. Ze vertellen erin eigenlijk alles wat ze meemaken in het leven. En elke aflevering komt er wel weer een of andere hilarische anekdote voorbij. Dus ja, het is weer gewoon zover. En nu ook weer wanneer André vertelt over de begrafenis van een wat oudere man genaamd Piet.
2: Rox, ik had een keer een uitvaart. Piet. Die was overleden en er komt dus de beste vriend van Piet, die speecht. En die wil nog zijn laatste eerbewijs en die slaat op die kist.
0: Nou, tot zover niks geks natuurlijk, maar er gebeurt vervolgens iets met die beste vriend, waardoor ze niet meer bijkomen van het lachen.
2: En wij zitten zo... lachen te houden. En tante Els, die keek ons aan, als jullie gaan lachen, zo boos. En we zaten echt zo... We konden het niet inhouden.
0: En jou de vraag, Marijke. Wat gebeurt er met de beste vriend van Piet? A. Zijn mouw komt in de kaars terecht, waardoor die man in de fik komt te staan.
1: Oh nee.
0: B. Hij laat tijdens zijn laatste groet bij de kist een hoogwindje.
1: Ja.
0: Of C. Terwijl die wegloopt, valt hij over het afstapje.
1: Oké. Ik heb een theorie. Ik denk dat tante Els heeft zich natuurlijk omgedraaid en naar Rox en André gekeken van jullie gaan nu niet lachen. Ik denk dat er als iemand in brand komt te staan tijdens een uitvaart, is er te veel paniek om achterom te kijken naar kinderen en dit te doen. Dus ik zet een streep door antwoord A.
3: Goed bedacht hoor.
1: Dankjewel.
0: Intelligente vrouw ben je toch?
3: Ja, dat is een mooie analyse, laat je erop los.
1: Ik zal het zien dat het antwoord A is, maar goed, we gaan het zien. Nee. Dan hebben we nog het afstapje waar iemand van valt en de mouw tussen de... Dat zou wel heel goed.
0: Nee, de laatste groet met een windje.
1: Oh, sorry.
0: Dus hij doet...
1: dat zou ook nog wel kunnen. Hè? We hebben het net ook geleerd. Ja, we laten er 20 per dag.
0: Ik dacht dat hij in het vliegtuig zat, maar het bleek een begraafd.
3: Dat is ook gevaarlijk, hè? Als er dan een kaars bij is.
0: Ja, dan helemaal. Oh.
1: Ik denk dat het scheetje is, ja. Want ik denk ook dat als iemand valt, dat vind je misschien ook wel grappig. Maar een scheetje vind je echt heel grappig. Als kind al helemaal. Dus ik ga voor antwoord nummer B.
0: Jij gaat voor antwoord nummer B.
1: Ja.
0: Okay. Ja. Dan gaan we dat neerzetten. Hè? Ik voel me net Robert en Brink altijd. Ja. Zetten we dat neer?
2: Ik wil het nu van je weten.
0: Ik wil nu een antwoord van jou hoerie. En dan gaan we eens luisteren wat er nou precies heeft plaatsgevonden daar.
2: En die wil nog zijn laatste eerbewijs en die slaat op die kist. Maar zijn mouw gaat door die kaars.
4: Ja, dat zou mij ook pakken.
2: Hey, dus iemand staat heel snel op en die slaat op die man zijn arm. Roos. Die man van 80 stond in de fik.
1: Nou,
0: die man van 80 stond in de fik
3: helemaal
0: stuk gaan.
1: Ook wel een beetje sadistisch hoor, maar goed.
0: Ja, zoals verdorie, crematie, dat is een begrafenis. Dus dat klopt ook niet helemaal. Maar goed, in ieder geval betekent dat de eerste punt van de week alweer bij mij staat.
3: Gefeliciteerd, Geer. Goed gedaan, jongen.
0: Het is al niet te geloven, zeg. Maar we hebben wel weer gelachen.
1: Ja, dat wel.
0: En het muziekje is voorbij. Kijk, dat is echt wat een timing allemaal, hè. Och, en dat voor een maandag, hè. Oei. You're the

0: iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Even bollen. Iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar.
5: Ja. Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 7 uur.
12: Marijke Ketel.
13: Goedemorgen. Slecht nieuws voor mensen die veel reizen met het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuwe cao. Maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt nu stuk te lopen. Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Ook een grote bosbrand vlakbij Parijs. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder meer blusvliegtuigen. Ongeveer 15 huizen in de buurt van de brand zijn ontruimd. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in het bezit had, die zegt in de Telegraaf dat hij het lang geleden bij het huisvuil heeft gevonden op straat. En dat vond hij zonde.
12: Nou ja zeg, wat gebeurde toch met die schilderij allemaal?
13: Het is weer nog. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en ook weer warm. Temperaturen verschillen wel en nogal. 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
12: Dit is al de hele week, hè?
13: Het is alsof je een ander land heen rijdt als je naar het noorden
12: kan
13: gaat.
12: Kan dat nou?
13: Ja, heel bijzonder.
12: Raar. Heel raar. 21 vertragingen, dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. Het wordt alleen maar erger en erger en erger met de minuut. Nu sta je er 1 uur en 34 minuten. A15 Ridderkerk, Oost-Voorne bij Benelux, een half uur. De A16 Ridderkerk, Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein. 21 minuten. En ach, we pakken de A27 ook nog even mee, want ook daar is het gezellig. Breda Gorkum bij de Merwedebrug. Daar is de afrit opgesloten. 19 minuten.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Deze week in de bonus. Verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Radio Veronica. Join the-

0: staat nummer 1 met haar album. Dus dat is wel knap dat ze in de vijf decennia nummer 1 staat. Doe hard dat maar eens even. Doe dat wat dom maar eens na.
1: En dus nog wel boven Rolling Stones.
0: Ja, maar die komen er wel aan.
1: Ja, ja,
0: die release was afgelopen vrijdag. Ik heb hem gisteren op vinyl gekocht ook. Ja.
1: Hij is goed, hè?
0: Wat een goede plaat. Ik ken er niks aan doen. Ik vind het een goede. Ik zal straks wel weer even iets draaien van die Rolling Stones. Maar dit was Madonna, voor alle duidelijkheid. En deze was dan wel al 36 jaar oud. Ook. Het is maandagochtend 13 juli 2026. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hier is Radio Veronica. En Marijke en Max zijn erbij en zitten helemaal onder de krant. Hè? Want jullie op zoek naar komkommernieuws?
2: Ja, lekker.
0: Marijke, wat heb je gevonden?
2: Ik heb hele leuke inspiratie gevonden voor onze lieve Max.
0: Oh, oeh. Want ja, nog een week of een paar. En dan is het zover, hè?
1: Twee weekjes is de afgesproken datum, noemen we het dan.
0: Oh, jongens.
2: Spannend.
0: Ja, komt er een kind. En dat is wel mooi. Max heeft een hele mooie foto gepost op zijn Instagram met allebei een zwangere buik. Ik bedoel, één zwangere buik.
1: Nou zeg!
0: Nee, geitje.
1: Ik hou hem nog in op de foto.
0: Je houdt hem inderdaad in.
2: Lieverd. We gaan snel naar het nieuws. Nee, ik heb in Peru is namelijk een traditie. Het loopt volgens mij helemaal uit de hand. Daar zijn de afgelopen tijd honderden baby's vernoemd naar Erling Haaland.
0: Oh, Erling Haaland.
2: Er zijn honderden baby's. Jij die Noorse voetballer?
0: Met die trommel.
2: Met die trommel, met dat haar.
0: Met dat haar, ja.
2: Vooral met het lange haar.
0: Maar voor- en achternaam?
2: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. 468 baby's die Haaland heten en 91 Erling Haaland.
0: Oh.
2: Dus Erling Haaland Ekdom.
0: Maar het is gewoon, die hebben het naar de voetbalwedstrijd gekeken en die zagen die man, die dacht, oh, wat een leuke naam.
2: Ja. Ja.
0: Dus dat is geen toeval, dat komt gewoon echt daardoor.
2: Het komt echt daardoor. Nee, sowieso. Ja, ik dacht nog, waarom dan juist in Peru? Wat is het nou voor geks dat het juist daar gebeurt? Ja. Maar dat is dus echt traditie. Er leven daar ook 34.000 Neymars. En 1185 Cristiano Ronaldo's. Dus ook inclusief voor- en achternaam. Het is daar een traditie dat je, als je fan bent van de voetballer, geef je kind die naam. En dat is nu met Erling Haaland ook gebeurd.
0: Maar voor- en achternaam.
2: Voor- en achternaam.
0: Ik heb mijn zoon George Michael genoemd.
2: Bijvoorbeeld, ja, precies.
0: Gewoon George Michael.
2: Ja, George Michael.
1: In de jaren 90 werden er ook heel veel mensen Jari genoemd, hè, in en rondom Amsterdam.
0: Jari Liedman, hè?
1: Ja, precies.
0: Goh.
1: Maar voor een Nederlander kan dat nog wel. Maar zo'n klein Peruaans jongetje die dan zegt, ik ben Haaland. Ja. Dat is toch ook wel apart, hè?
2: Ja, het is wel heel bijzonder, ja.
0: Ja, dat is appelen en Peru is dat met elkaar.
1: Jezus.
0: Vergelijken, hè? En Max, wat heb jij gevonden in de krant?
1: Nou, het zijn een beetje James Bond-achtige praktijken, kan ik het wel noemen. Maar wel echt waar. De Finse geheime dienst die wil namelijk burgers aantrekken die als geheim agent ingezet kunnen worden.
0: Oh, dat is wel heel erg 007, hè?
1: Vet, hè? Nou, opvallend is ook dat ze eigenlijk juist niet op zoek zijn naar echte James Bond-achtige types, maar juist doodnormale mensen. Er loopt een hele campagne waarin ze dus oproepen van, nou, juist niet die stoere waaghalzen of iemand die doet denken aan James Bond. Die zijn eigenlijk niet welkom, nee. Het wordt nog opvallender. Ze zijn vooral op zoek naar mensen op leeftijd. En zelfs 80-plussers zijn welkom.
2: Wat moeten ze doen dan?
1: Ja, dat is de grote vraag. Dat is misschien wel geheim.
0: Dat is geheim, hè? Dat mogen ze. Dat is juist geheim. Als was wel een openbare agent geweest.
1: Maar wat doet James Bond? Die gaat op geheime missies. Ik denk dat het met infiltratie te maken heeft. En,
2: maar die mensen moeten toch zelf ook weten waarvoor ze solliciteren? Dat staat niet in de vacature.
1: Nee.
2: Oh.
1: Geheim agent.
2: Interessant.
1: Maar er hebben zich wel al 3000 mensen aangemeld.
0: Dan bleek het gewoon toch weer agent in burger te zijn.
2: Ja, inderdaad.
0: Nee, maar ik zag twee agenten in burger langs de weg staan.
1: Ja.
0: Ik wist dat het agenten in burger waren, omdat ze geen uniform aan hadden.
1: Kijk aan. Nou, dat vind ik al heel doortastend van jou, Geer.
2: Je moet jou ook solliciteren.
0: Dat is gewoon een Herman Vinkerschap, jongens.
1: Oh, sorry. Maar stel je nou voor dat jij 80-plus bent straks. Je zit al lang niet meer op de radio. En de AIVD die roept op, wij zijn op zoek naar 80-plussers.
0: Geheim agent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat zou je doen?
0: En dat je dan alles mag zeggen behalve shake and not stir. Dat is, misschien, het klinkt wel spannend.
1: Ja, toch?
0: Het is wel een spannend iets, denk ik. Ik ben benieuwd. Waar kun je ons aanmelden of is het alleen voor buurland?
1: Nou ja, het is belangrijk dat je Fins, Chinees en Russisch wel kan.
0: Oh ja, nee, die cursus heb ik pas morgenmiddag. Dus helaas doen we niet meedoen. De hele weekend heb ik mij verbaasd over een bericht. Ik kan er niet bij.
1: Oh,
0: er is iets gebeurd, er staat iets in de krant, het staat er ook nog steeds. Ik ga het er zo over hebben.
1: Oké.
0: Ja, ik moet er nog heel even op in laten werken. Ik geloof het nog steeds niet.
1: Heet hangijzer.
0: Ja, heet hangijzer. Ik ga je er zo iets meer over vertellen. Maar ik moet het eerst nog even op een rijtje zetten allemaal.

0: 11. Ja, dat is gewoon 15 jaar geleden. Ja, ja, ja. Kimbra, somebody that I used to know. En daarvoor Hungry Like the Wolf. En we hebben er nogal wat rondlopen in het land. Oei, oei. En in Nederland zijn ze het hongerigst, want hier zijn ze het agressiefst. Het was Duran Duran. Het is, ik moet het heel even hebben over het onderbericht. Ik zit gisterochtend de krant te lezen. Nog even in bed, hè. Ik zat in Rotterdam met een festivalletje en zo.
1: Tuurlijk.
0: Even serieus nieuws. Want er is een hoop aan de hand rondom de band. Even serieus. Aanstaande zaterdag staan zij dus in de dampende megatent van de Zwarte Cross. Maar het lijkt er dus op dat ze dus hun grootste hit niet mogen spelen. Ik wist niet wat ik las.
2: Nee.
0: Mocht je nou geen idee hebben over welk nummer het hebben, nou, je kunt er eigenlijk omheen. Als je überhaupt een feesttent huurt, dan krijg je dit nummer er gratis bij vorig jaar. Bijna, bijna, bijna, bijna. Dit nummer. Hele intelligente teksten, dat maakt verder niet uit. Dit is gewoon, hier kon je niet omheen. Vorig jaar, monsterhit, even serieus. Elke zaal werd plat gespeeld. Als dit nummer werd gedraaid. Baila de Gasolina. Nou, dit ga je dus niet horen. Komend weekend. De organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat ze dat nummer dit jaar niet mogen spelen. De reden daarvoor is dat er afmeldingen zijn van vrijwilligers van het festival door iets wat is voorgevallen vorig jaar. Wat dat voorval is, laten ze even achterwege. Het enige wat er in het bericht staat is dat de organisatie het nummer vorig jaar zo godschuwelijk vaak heeft gehoord. Er was zelfs één tent die het nummer meer dan 33 keer achter elkaar heeft afgespeeld.
2: Hè?
0: Ze werden er gek van.
1: Maar
0: gek van!
1: Dit moet toch gewoon een soort marketing stunt zijn? En zo. Maar anders boek je die band toch niet?
0: Nee, maar het gaat nog veel verder hier.
1: Oh.
0: Verder worden ook andere DJ's en acts, dus ook Wouter van der Goes en Frank van het Hof, worden vriendelijk verzocht om dit nummer niet te draaien. Of uit een setlist te halen. Het is toch bizar? Dit kan toch niet waar zijn?
1: Nee. Nou, ik wens je er heel veel succes mee. En dit is nu zo opgeblazen. Ik weet zeker dat straks uit elke tent gewoon dit nummer klinkt, hoor.
0: Ja, maar ik kan toch niet anders? Dit kan niet echt waar zijn. Dit moet een... Want ik zit ook even te kijken op een Instagram. Daar staat dus dit hele verhaal. We hebben nog met de organisatie gepraat, zeggen die gasten van Even Serieus. Maar... Het mag niet. Ze mogen het niet spelen. Maar hetzelfde dat je Duran Duran boekt. En je zegt, oké, jullie mogen alles spelen. Maar de Reflex, nou, dan worden jullie helaas verwijderd van het festivalterrein.
1: Ja, maar ja, die hebben tenminste nog meer hits.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Ik heb even gekeken op de Spotify pagina van Even Serieus. Ze hebben alleen Baila de Gasolina. En één ander nummer, dat heet Fiesta Escalada. Is ook Spaans.
0: Ook Spaans natuurlijk.
1: Maar ja, dat is het enige.
2: En dan gaan ze dat nu 33 keer spelen. Dan krijg je hetzelfde probleem.
0: Ik zag wel een goede suggestie van iemand die daaronder had gereageerd. Die zegt, is die tijd voor een kleine cursus Duits, weet je? Als je er gewoon in plaats van baila, baila, gewoon dansen, dansen, dansen, dansen. Ja. Gewoon dat hele nummer voor Duits. Een verduistering.
1: Een song voor Duits.
0: Een song voor verduistering. Maar ik heb geen idee. Maar ik heb het gevoel dat vanmiddag bij Wout en Frank hier nog wel aan onderzoeksjournalistiek wordt gedaan. Tenminste, mag ik hopen.
1: Oké. Okay. Ja, want die zijn wit heet, denk ik nu.
0: Dat, kijk,
1: dit is een live lied.
0: Wout en Frank zitten stiekem ook als bandleden in deze band. Dus ik denk dat zij hier iets meer van dreigen te gaan weten. Maar hoe kan dit nou? Maar het moet wel een goede... Als het een grap is, en dat zeggen zij, ontkennen in alle kleuren dat het een grap is. Als het een grap is, moet het wel een hele mooie... een mooi einde hebben, vind ik.
1: In muchos colores zijn ze aan het ontkennen, hè?
0: Diferentes colores.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Colores diferentes. Dus ik ben benieuwd. Dus even serieus. Ik heb geen idee of het zo is. Maar we gaan het binnenkort meer daarover. Maar ik denk vanmiddag al bij Wout en Frank dat daar over gebeld gaat worden. Maar ik heb me hierover verbaasd.
1: Ja, snap ik wel.
0: Ongelooflijk. Lieve mensen, het is 6:06. De temperatuur kan ergens vandaag de 30 graden aantikken. Dus is het tijd voor...

0: Loving is easy. Billy Stewart bij Veronica. Lekker. Summertime. Poeh. Dat was mooi, dat kon je gewoon doen in een plaat doen. Maakt helemaal niet meer uit. Tegenwoordig is dat lastiger. Zo meteen komt het nieuws eraan van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Een enorme bosbrand bij Parijs. En wat is jouw ultieme lifehack?
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu...
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger.

0: nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hi, Veronica Verkeer. 32 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 Den Bosch Utrecht Bessel Bommel, 38 minuten. De A16 Ridderkerk ter Bersenplein voor...
4: Oh ja.
3: Ja, dan staat hij nog steeds hoor. 34 minuten. Hij is de hele weekend niet weg geweest ook.
4: Nee.
3: Gewoon die mensen staan er al vanaf vorige woensdag.
4: Ach.
3: En daar 27 Breda Utrecht bij Noorderloos. Daar is de oprit afgesloten. 38 minuten. Dat is 30 seconden voor 7:30. Nou, dat is mooi. Tot laatste nieuws het eerst. Het Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand bij Parijs te blussen. Er is al veel natuur verwoest en het vuur blijft zich verspreiden. Frankrijk gaat gebukt onder de derde hittegolf van dit jaar. Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Op beelden is te zien dat een grote steekvlam uit het café komt. Waardoor de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Mensen die zich hebben aangemeld voor zwemles moeten geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en de wachtlijsten zijn lang. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.
3: Nou, dat weer. Is er geen badmeester meer te vinden?
5: Nee, ze willen het niet meer doen, het werk, denk ik.
3: Nou ja, zeg.
5: Nee. Ja,
3: bizar, oké.
5: Het lijkt me best wel een leuke baan.
3: Ja, het lijkt me ook leuk.
5: Ja, nou, goed.
3: Vroeger was de dood van mijn zwemleraar. Die heette Bert. Heette die.
5: Bert?
3: En die had zo'n grote haak. En ik was altijd een lul. Altijd ging ik kopje onder. Altijd, jongen. Eén grote ellende. En altijd, ja, boven water blijven. En dan met die haak.
5: Haalde die jou eruit?
3: Ik moest die haak vasthouden. En ik vond die haak eng. Dus ik was dan zo zenuwachtig voor zwemles dat ik al dat hele gekke bek ging trekken vlak voordat we weggingen van de zenuwen.
5: Oh nee, wat zielig.
6: Arme schat.
3: 1984 was niet makkelijk voor mij.
5: Nee.
6: Ik heb je ook nog nooit zien zwemmen.
3: Nee. Nee. Nee. Zie je daar maar op?
6: Ja.
3: Het komt door bed met die haak.
5: Ach.
3: Ja, maar goed. Mensen zoeken dus nu badmeesters zonder haak.
5: Ja, misschien wat voor jou. Dan kun je deze angst overwinnen.
3: Ja, misschien wel. Ja.
5: Ik heb iets leuks gevonden, namelijk een lijst met lifehacks. Dus dingen in het leven die je jezelf misschien hebt aangeleerd, een soort gewoonte, maar die een beetje jouw geheimtje is, maar die het leven wel makkelijker maakt.
3: Ja, er zijn er een hoop op het grote internet, wat nog best groot kan worden.
6: Jawel.
3: Daar staan er een hoop.
5: Heb jij er één?
3: Heb ik er één? Dat is een goede vraag. Ja, er zit dus in de vaatwasser een standje waarbij het rekje wat verder naar beneden kan doen, waardoor je de glazen, de wijnglazen, schuiner en beter kunt plaatsen.
5: Heeft iedere vaatwasser dat?
3: Elke vaatwasser heeft zo'n ding. Weet je niet. Maar je kan hem vlot naar beneden doen. En dan staat hij schuiner. Dat is een lijfhek.
6: Oké, maar wacht even. Mag ik dan even een kritische kanttekening plaatsen? Ik weet dat we er hier misschien nu heel erg diep op ingaan. Maar eigenlijk gebruik jij gewoon voor het bedoeld is.
3: Ik gebruik eigenlijk het apparaat waar het voor bedoeld is.
6: Is het dan een lifehack?
5: Nou, wel.
3: Dat is een goede vraag. Als je het niet weet, is het een lifehack.
6: Dagmar zei dit weekend tegen mij: oh, je hebt zulke lekkere douchegel van de Lidl gehaald. Echt een lifehack.
3: Dus de lifehack is in aanbieding deze week?
6: Ja.
3: Dus staat gewoon bij de impuls aankomen.
6: Ja.
5: Inmiddels zijn de lifehacks een beetje de geheimpjes des levens. Dus als iedereen zeg maar dure shampoos koopt en jij hebt bij de Lidl de perfecte shampoo of badgel gevonden die je heel lekker vindt, maar die is eigenlijk maar 1,50, dan vind ik het eigenlijk wel een soort lifehack.
6: Oké. Maar dit zijn ander soort lifehacks.
5: Ja, ik heb een paar dingen gevonden die ik wel oprecht wel heel erg handig vind. Bijvoorbeeld, als je iets koopt online en dan heb je soms een soort bedrag, een x-bedrag dat je moet uitgeven omdat je dan anders verzendkosten krijgt.
3: Ja, precies.
5: Toch?
3: Ja.
5: Maar dan kom je net niet aan. Koop een cadeaubon.
3: Oh.
5: Want dan heb je wel het bedrag behaald.
3: En dan kun je de volgende keer weer iets bestellen met die cadeaubon.
5: Ja, nou, precies.
3: Briljant.
5: Ik vond het heel erg handig. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd, een 100% pindakaaspot. Dus altijd onderin is het droog.
6: Ja.
5: Zet hem op de kop. Dan komt de olie, wat eigenlijk onderin de pot zit, druipt door je hele... En als je hem een tijdje op de kop, dan is de olie overal.
3: Is dat met haagslag ook?
5: Dat ga ik proberen. Altijd een vuilniszak onderin je prullenbak leggen. Er zijn twee redenen voor. De een zegt omdat je dan altijd weer een nieuwe zak bij de hand hebt. Maar de ander zegt omdat je dat keltje afvalvocht.
6: Dat keltje afvalzuur.
5: Zo vies.
3: Afvalzuur, dat is het ergste zuur. Hè? Er komen al

0: Die fluitvliegjes op af.
1: Oh.
2: Echt zo vies. Nou, en deze, ik wist niet wat het betekende, maar we hadden het net even over hier in de studio. Bakpapier oprotten, zodat het niet oprolt.
1: Dat doe ik. Ja, dat is,
0: nou ja, als je bakpapier hebt, vind je dat dan ook weer niet thuis heel erg vervelend. Als hij dan die zijkanten weer zo naar binnen vouwen, omdat het in een rol zat.
3: Het wordt warm en dan gaat het krullen, bedoel je?
0: Nou, niet per se als het warm is, maar het komt natuurlijk van zo'n rol af. Dus als je het neerlegt, dan vouwt hij weer naar binnen toe. Maar als je eerst een prop van maakt en daarna weer uitlegt, dan blijft hij gewoon vlak.
2: Ik heb hier nooit over nagedacht.
3: Wat, ik ga dat vanmiddag onmiddellijk
2: proberen. Ik ga het gewoon even proberen en dan ga ik ook die wijnglazen in. Dat
3: doe dat maar eens. En zijn er nog meer? Er zijn vast heel veel luisteraars met heel veel lifehacks ook.
2: Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, Radio Veronica luisteren is ook echt een lifehack.
3: Dat is een lifehack.
2: Ja.
3: Het is gewoon kant en klaar.
2: Maar ze kunnen melden in de app. Dan gaan we zo nog
3: even een opsomming van lifehacks die wij nog niet weten. En misschien steek je er nog wat van op, behalve je haar.
2: Het weer nog. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en ook weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
3: Dat is een flink verschil, zeg.

zometeen weer zover, want misschien ben jij wel. Met het verkeerde been uit bed gestapt, lig je nog met je linkeroor op je rechterkussen. Of met je rechteroor op je linkerkussen. Of zit je lekker te slurpen aan je bakje koffie. Het maakt niet uit hoe jij de dag start. Wij zorgen ervoor dat het hoe dan ook een succes wordt. En dat doen we met het meest fantastische taalspelletje van de Nederlandse radio. Het woordenboekspel! We gaan het zometeen spelen. Je krijgt een woord uit het woordenboek en jij, lieve luisteraar, moet raden welke definitie daarbij hoort. Doe je dat goed, dan win jij 2 kaarten voor de gloednieuwe documentaire Wham! 10 Days in China! Woo!

0: We hebben een probleem, Maxie. Oh. Het is vakantie, het land is leeg, iedereen is weg.
1: Ja.
0: Dus ik doe net een ongelofelijke filmtrailer oproep voor het woordenboekspel. Maar niemand wil meedoen.
1: Of willen mensen gewoon niet naar Wham?
0: Dat zou ook kunnen.
1: Ja.
0: Ja, kaarten voor Wham, documentaire over hun optreden wat ze deden. Als eerste destijds achter het ijzeren gordijn. Zij hebben dat gewoon gedaan. Er is een mooie documentaire over gemaakt.
1: Dat is toch leuk?
0: Kun je kaarten voor winnen? Niemand wil.
1: Mm.
0: Dus wij hebben die kaarten en we hebben een woordenboekspel. We hebben een heel mooi woord ook. Het is best te doen. Dus wil je meespelen? Is dit?
1: Er komt er al een binnen.
0: Oh, heb ik het gewoon niet goed verteld?
1: Nee, eentje. Nee, nu dat jij deze oproep doet, komt er net eentje binnen.
0: Dus wil je meespelen met het woordenboekspel? Dat is echt een leuk spel, vinden wij natuurlijk. We doen dit thuis de hele dag.
1: Ja.
0: Dan is dit het moment. Gewoon appen, woordenboekspel naar de Radio Veronica. Meer hoef je niet te doen. Dat is het hele verhaal. Misschien dat ik het iets te enthousiast bracht. Dat zou kunnen.
1: Dat je de mensen een beetje af hebt gezien.
0: Dat is mijn fout, sorry. Gaan we even bijkomen dan met de nieuwe Rolling Stones.
1: Jealous Lover.

nog af en toe de nieuwe LP van de Stones gedraaid. Front Tongue, zo heet hij. Afgelopen vrijdag kwam die uit. En als je een hekel hebt aan de Stones, ja, dan sorry, dan moet je hier even doorheen. Maar ja, ik vind het gewoon echt goed. Dan echt waanzinnig goede tracks op. Er is één, ja, toch wel favoriet de laatste tijd. Back in Your Life. Wat een plaats. Wel lang, duurt 6 minuten, maar wel echt heel erg goed ook. Dit was Jealous Lover. Het is gelukt. 100.

0: We hebben weer een woord, een moeilijk woord. En alle drie een andere definitie. En wie van ons spreekt dan toch de waarheid? En we hebben er ineens heel veel mensen die mee willen doen. Zie je, ik heb het gewoon verkeerd aangepakt. Kom geformuleerd. Aan de telefoon hebben wij iemand die wekelijks een konijn uit de hoge hoed tovert. En het lokale nieuws verzorgt. Aan de telefoon, het is ongelooflijk. Stan!
1: Ja,
0: Stan! Uit Dongen! Hey.
1: Yes.
0: Hoe is het, Stan?
1: Klopt als een bus. Ja, hartstikke lekker, joh. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik ben blij dat ik je aan de lijn heb, want je had het de eerste keer misschien gedacht, wat gebeurt hier? Dat filmtrailer. Maar ineens dacht je, oh, wacht, dat woordenboekspel. Ja, natuurlijk wil ik meedoen. Ja.
1: Ja, nou, zo is het precies gegaan, joh. En elke dag heb ik woordenboekspel, maar het lukt nooit.
0: Ja, Stan, maar dit is jouw dag. Ik voel het. Ik voel dat het gaat plaatsvinden. En we hebben dus die kaarten voor die WHAM-documentaire 10 Days in China. Die ga je in de bioscoop. Ga je die ga lekker bezoeken. Maar dan moet je eerst wel even weten of je de juiste betekenis van het woord weet te ontrafelen. Zit je goed?
1: Ik zit goed.
0: Minuut. Jouw woord is...
2: Venus.
0: Wat?
2: Venus.
0: Venus, ja. Nou, Marijke. Wat, weet jij wat een Venus is?
3: Ik weet zeker wat een Venus is. We kunnen met z'n allen de Venus wel even aanraken. Wel even vastpakken.
0: Moet ik mijn Venus vastpakken?
3: Ja, ga jij maar even je Venus vastpakken.
0: Ja?
3: Het is dat lekkere, gevoelloze stukje vel op je elleboog.
0: Oh! Maar je altijd op land ook, als je.
4: Hij is weg, hoor ik.
0: Stan is weg.
4: Oké.
1: Okay. Nee, ik ben er nog.
0: Oh, je bent er wel. Hij is helemaal stil van. Hij pakt ook
1: Ik luister eerst even naar de antwoorden, maar ik moet er tussendoor ook praten.
4: En de ruis was ineens weg. Dus je hebt gewoon je raam dicht gedaan, denk ik.
1: Ik was op een parachute springen. Ik denk, nou ben ik geland.
0: Nu ben ik al geland. Ja. Als man ben je al jaren geland natuurlijk. Maar, wat is de Venus volgens jou dan?
4: Nou, wel een lichaamsdeel hoor. Maar wel een ander soort lichaamsdeel. Het is namelijk de specifieke eelt onder je voet. Sommige mensen hebben veel Venus. En de ander weer wat minder.
0: Minder Venus?
4: Ja.
0: Nou ja, de Venus is dat is die stofborstel waarmee je krijt van het bord veegt. Dat is de Venus. Pak even de Venus erbij en maak het bord even schoon.
1: Ja, ik vind het echt een heel lastig. Die elleboog is al een paar keer voorbij gekomen. Die valt voor mij af.
0: Oh.
1: Elke keer een dingetje van dat iets met de elleboog is. Dus die dacht ik niet. Maar een Venus. Pak even de Venus erbij om het bord uit te vegen. Ja. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dus ik ga voor antwoord B.
0: Jij gaat voor Max.
1: Ja.
0: Is dat je definitieve antwoord, Stan?
1: Ja, dat is zo'n Robert en drinkvraag is dit. Maar ik ga het is antwoord B, denk ik. Ik ga er gewoon voor.
0: We gaan eens even luisteren of je gelijk hebt. Ik ben benieuwd. Was Max degene die de waarheid sprak?
2: De Venus is dat gevoelloze stukje vel op je elleboog.
0: Oh nee!
2: Marijke heeft gelijk.
0: Nee! God, non nu. Het was potverdikke, maar toch Marijke. Het is wel dat stukje vel op je elleboog.
1: Ja, hij komt er tussen mij, denk je wel, joh, die elleboog. Oh. Jammer.
0: Nooit meer vergeten dat je denkt, goh, ik heb een muggenbult op mijn Venus.
1: Ja, maar ik heb veel ellebogenwerk, moet je zo,
0: heb je
1: los
0: van
1: je Venus.
0: Die man heeft het achter de Venus, heeft hij het.
4: Ja.
0: Hoe dan ook, je krijgt van ons een bemoedigend applaus, Stan.
1: Nou, dankjewel.
0: En een fantastische maandag. Toch wat geleerd.
1: Ja, thanks,
0: en Stan, dat hoor je meteen, die is working now.

0: deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
1: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo, 18 plus speelbewust.
2: Ja. Serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Proef wat aandacht met smaak doet.
0: De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee! Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
23: Het Marijke Ketel.
24: Goedemorgen. Er zijn zorgen om grote tekorten van drinkwater. In de Telegraaf staat dat de waterschappen bezorgd zijn over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit de sloten pompen voor hun oogst. Lijkt misschien een oplossing, maar het is niet goed voor de natuur en vissterfte. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. De extreme hitte in Frankrijk zorgt daar opnieuw ook voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. Amerika en Iran vallen elkaar opnieuw aan nadat Amerika vannacht tientallen militaire doelen in Iran had bestookt, zegt Iran nu Amerikaanse bases in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de VS waren de aanvallen bedoeld om nieuwe Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz te voorkomen. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. En dat komt door
25: een gebrek aan zweminstructeurs, maar ook aan zwembadwater. Financiering is niet altijd mogelijk.
24: Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. Het weer nog. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het zonnig en ook warm vandaag. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
23: Omgekeerd, 23, 32.
24: Ja, dat klopt inderdaad.
23: Geinig zeg.
24: Scherp zeg.
23: Bizar. 39 vertragingen staan er. Dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. Wederom feest daar, 3 kwartier. De A16, daar gaan we weer. Ridderkerk, Terbrechtseplein.
24: Voor het.
23: Terbrechtseplein, 42 minuten. En de A73 Maasbracht, Nijmegen bij Belfast.
24: Belfast?
23: Dat kan niet.
24: Het gaat niet best.
23: Belfeld is het.
24: Oké.
23: Okay. Ik denk wel, ik krijg nou wat. 25 minuten.
26: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
27: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
28: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
29: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
28: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
30: Waar ben jij?
31: Ik zit nog in de trein.
32: Het volgende station is station Antwerpen.
31: Ik denk dat het wat later wordt.
30: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
31: Nee.
30: Ja?
31: Ja, oké, sorry.
33: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Let's go!
6: Dit is Radio Veronica.
5: Join the club.

0: Mix draaien. The US Mix en There Must Be An Angel Playing With My Heart. Met inderdaad op mondharmonica. Ja, Stevie Wonder. Die hadden ze niet verwacht. Kom nog binnen ook ineens. Het is maandag 13 juli. Hartelijk goedemorgen.
1: Join the club.
0: Zijn je vrienden.
2: Once again back to the incredible.
0: Vrienden van Veronica. Ik doe de morgen op deze maandagochtend. Terwijl het weekend nog... Als een mistige kater voor ons hoofd bungelt.
3: Is het zo erg hier?
0: Nou, valt wel mee hoor. Het was een lekker weekend, gaat toch?
3: Nou ja, zeker wel.
0: Eigenlijk, festivaletje. Nosty Jazz.
3: Je hebt lekker op het dak staan draaien.
0: Ik op het dak staan draaien. Voor de liefhebbers en de freaks. Ik ga hem vanmiddag op Mixcloud knallen.
3: Ah.
0: De hele 2,5 uur. Dus dan kun je nog eens de nuchter beluisteren als het niet bij was. Kan ik me eens maar voorstellen. Half uur geleden, wel leuk trouwens, we hadden het even over lifehacks die jij had gevonden, Marijke.
4: Ja.
0: Lifehacks die je nu ook gewoon bij de winkel kunt bestellen. Dat is gewoon een product. Maar er komen ook een hoop lifehacks binnen via de app. Max van de Vax, wat heb je allemaal gezien?
3: Nou, Bianca die zegt, als ik moet tanken, weet ik bij elke auto waar de tanktop zit. Dat komt namelijk door dat benzinepomptekentje in je dashboard. Daar staat altijd bij een pijl of naar links. Ja, afhankelijk waarvan die zit.
0: Het is ook handig als je straks weer in het buitenland bent en je huurt een auto. Dan kun je dus gewoon op het dashboard zien waar die tank zit, de dop.
3: Pijl ze naar links is, dan zit hij links. Pijl ze naar rechts, je raadt het nooit, dan zit hij rechts.
0: Dat is ongelooflijk.
3: Dat is mooi.
0: Dus zijn ze een Belgische rare grap willen uithalen met je, dan hebben ze hem omgewisseld.
3: Oké, alleen in België niet. Nou, Paul die zegt, een ui is een klassiek huismiddel om verfluchten te neutraliseren. Hij doet altijd meerdere uien, snijdt hij dan. Die legt hij door de kamer heen als hij gaat verven. En dan ruikt het niet naar verf, maar wel naar ui.
0: En er is er ene die verstopt.
3: Ja.
0: En niemand weet waar die ligt.
4: Nee.
0: En na een half jaar moet je hem zien te vinden. Ook leuk.
3: Laatste van Miranda dan nog. Die zegt, ja, een lifehack. Iets uit de vriezer snel ontdooien zonder magnetron. Leg het in een grote koekenpan. En het metaal dat voert dan de kou af.
0: Echt?
3: Ja, die geleidt de kou. En daardoor ontdooit je eten dus sneller.
0: Dus een metalen pan?
3: Ja, gewoon daarin leggen. Niks meer aan doen.
0: En na 3 jaar is het dan ontdooid?
3: In feite wel.
0: Wat een fantastische lifehack zegt. Ja. Nou, dat is mooi. Dank u wel daarvoor. En zometeen worden we weer bijgeklet over het hele sportweekend. Want er is weer een hoop gebeurd natuurlijk.

0: Het hele sportweekend heeft hij weer alles heeft hij opgeroteerd op zijn klapblokje. En dat is een mooie samenvatting, het kan niet anders. Hij is op locatie, maar toch dichtbij. Ik voel het gewoon. Frank Evenblij!
1: Ah, goedemorgen, Ger. Goedemorgen, Ger.
0: Goedemorgen, wat ben je nou toch?
1: Ja, ja, ik ben onderweg, want ik ga zo ook richting het buitenland. Wordt ook wel eens tijd.
0: Ja.
1: Dus ja, dan ren ik het niet om nog even langs de studio te komen. Dus vandaar even op locatie.
0: Ik snap het. Nou, voor deze keer wordt het geaccepteerd, Frank.
1: Nou, mooi. Ja, goedemorgen, Ger. Wat fijn om jou weer te spreken. En dat ook allemaal op de 48e verjaardag van Eva Jinek.
0: Oh, is dat vandaag?
1: Dat is vandaag, ja, de grande dame van de Nederlandse talkshow natuurlijk. En dan is er maar een kleine stap naar de grote meneer van de Nederlandse radio, Gerard Ekdom. Dan
0: zijn we eindelijk even oud, dat is ook fijn.
1: Dat is ook wel eens leuk, ja. Het is een bijzondere dag vandaag, Geer, want dit is de laatste van het seizoen. En daarom staat deze geheel en al in het teken van het beste van dit jaar.
0: Oh.
1: Zoals je weet wil ik het niet meer over het WK hebben sinds Oranje eruit ligt. Dus dit is eigenlijk de enige optie. Op 5 staat mijn all-time hero, Raymond van Barneveld.
0: Tuurlijk.
1: Mijn favoriete tv-programma van afgelopen seizoen is Sterren op het Doek met Barney. Drie schilders die proberen het hoofd van de meest zagrijnige sporter aller tijden proberen te vereeuwigen. En natuurlijk vond hij het allemaal helemaal niks. Hij wilde zichzelf recht in de ogen kijken. De tijger op het schilderij. Of het had de verkeerde kleur. Of de kunstenaar die keek even boos naar Van Barneveld. Maar het mooiste van alles was dat hij zelfs onderweg naar een tv-programma waar de B100 uithing. En ik heb ook altijd pech.
2: Ik moet vandaag naar een heel belangrijk televisieprogramma en mijn auto start niet. Ik heb die auto al 1,5 jaar, er is nog nooit iets geks gebeurd.
3: Heb je meer van die voorbeelden of voor mij om het beter te begrijpen?
2: De talloze in mijn huis bijvoorbeeld. Alles gaat stuk of werkt niet. Ongelukken die er gebeuren in huis. Mijn huis is een keer in elkaar gestort. Dan werken mijn speakers weer niet of dat weer niet. Of,
3: ja.
2: Of ook als wateroverlast. Ik denk van nou, wat overkomt me allemaal, joh.
0: Deze man is echt...
1: Maar ik kan er niet vaak genoeg naar luisteren. Barney die heeft altijd pech, die arme man. En zijn speakers werken ook weer niet. Nou goed, het is wel allemaal echt heel heftig goed. Maar goed, dat heeft alleen de Raymond van Barneveld. Hij heeft verder niemand heeft dat.
0: Nee.
1: Niemand. En op 4 staat de man die zo mogelijk nog zagrijniger is dan Barney. En helemaal dit jaar. Max Verstappen. Ja, zijn auto die rijdt als een soort Lada in de ronde. En ja, tegenwoordig is het zelfs de vraag of hij de finish haalt. Ja, en er zijn NS-treinen die minder vertraging hebben dan Verstappen. Dus ja, soms is het dan bij hem berusting. Maar dit jaar is eigenlijk vooral kwaad, is hij. Ik kan daar intens van genieten als hij dan weer helemaal leegloopt bij Viaplay.
3: Ja, helemaal ruk. Hoef ik niet over te hebben. Ja. Ja, gewoon geen balans, geen grip, banden naar de kloten.
0: Eigenlijk, als er dit soort dingen plaatsvinden, vinden wij het weer leuk, hè, of zo. Dan
1: verzamelen we dit.
0: Ja.
1: Die quotes zijn gewoon heerlijk om naar te luisteren. Ja, dan valt het leven namelijk allemaal reuze mee, hè.
0: Precies.
1: Goed, dan op 3 een Ajax-hooligan. Ook dit seizoen was het huilen met de pet op voor de Amsterdammers. Daar weet Max alles van.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat kwam met name tot uiting bij de play-offs. Ajax die moest gewoon uitwijken naar Volendam om deelname aan de Conference League af te dwingen. En dat allemaal omdat Harry Styles in de arena stond. Ja, nou, Ajax in de Conference League, dat is echt alsof Bruce Springsteen moet optreden in openluchttheater Cabrio in Soest. Maar er was één Ajax-fan die had gekozen voor Harry Styles en dat had een bijzondere reden.
4: Echt een hooligan ben jij?
5: Absoluut. En mijn dochter schaamt zich helemaal kapot. Hey, wij zingen lekker mee, we gaan lekker genieten, we hebben er ontzettend veel zin in. Dit zal ongetwijfeld beter worden dan Ajax.
4: Ja. Wat vind je nou het leukst aan Harry?
5: Lekker jong dan mijn man die hier aan de lijn hangt. Gewoon lekkere jonge fans. Ja, die heb ik al 30 jaar, daar kom ik niet meer vanaf. Ja,
4: maar wel een lieverd.
5: Nee, wel een lieverd. We hebben ook zijn creditcard bij ons, dus ja.
0: Oh man.
1: Ja, ik weet niet of ze die creditcard ooit nog weer meekrijgen, maar goed. Ja. Op 2 staat de heldin van Radio Veronica Club Telstar. Want het was natuurlijk echt een geweldig jaar voor hen. En dan met name voor de allerleukste supporter van Nederland, namelijk Tante Dikkie.
0: Oh, ja.
1: Ja, als elke voetbalfan zo vrolijk was als zij, dan zou het op de tribune een stuk gezelliger zijn. Ja, en ze wordt verwend. Niemand had vertrouwen in Telstar. Maar ze hebben zich gewoon gehandhaafd in de Eredivisie. En dat komt niet in de minste plaats door de steun van Tante Dikkie. Die graag gezien de gast is bij het lokale NH Nieuws. En helemaal toen Telstar tegen Volendam moest.
6: De kaaskoppen tegen de viskoppen. Hm. Nou, dat wordt een prachtige mooie wedstrijd, hoor. Dit is toch schitterend mooi? Hier ga je toch heen? Of fixeer je op 2 keer 3 kwartier dat het snot uit je neus vandaan komt?
0: Gadverdamme. Lekker, de kaaskoppen tegen... Ja, heerlijk.
1: Ja, en dan opeens staat een winnaar van de gouden bal... die toch gewoon een jongen van de straat is gebleven, Ruudje Gullit. Hij is gelukkig zijn platte Amsterdamse accent altijd gehouden. En dat komt helemaal van pas als hij een heel smerig verhaal vertelt. Want als er bij de Ziggo Sport Talkshow Rondo wordt gevraagd... wat het leukste is om te doen, terwijl het eigenlijk niet kan... dan is Ruud daar als de kippen bij om dat te vertellen.
6: De kaas...
7: Oh, dat is niet helemaal goed gegaan.
0: Oh jee, verkeerd fragment. Oh jee, het is maandag, hè? Je merkt het aan alles. Ja. Dat is helemaal mis hier.
7: Oh jee, ik heb hem hier. Waar, joh?
8: Als ik heel eerlijk ben... als je een hele... Nee, zachte scheet laat dat anderen hem ruiken. Dan is die. Dan heb ik de grootste lol.
9: Iemand moest het doen. Iemand moest het doen.
8: Dat is toch het leukste.
0: Het is ook echt inderdaad precies, ook met dat accent, ja, wat jij zegt, ja, dat is dan Ruud Gullit, hè.
1: Ja. Nou, dit is gewoon een man die dan de lotingen doet voor de Champions League, hè, die praat met de hoogste politici, maar ik vind het echt heerlijk om te horen. Ik zou zeggen, Ruud, blijf vooral jezelf. Hm. En jij trouwens ook, Geer, ik ga even lekker vakantie vieren en jij ook, dus we zien elkaar in augustus weer, hè.
0: Nou, maar dan zijn we ook wel hard terug, hoor.
1: Hoe.
0: Keihard, maak er een mooie vakantie van. Frankie, even blij. Bye bye, mannen. Genieten.
1: Bye bye. Jij ook.
0: En dan zal ik vast een hele...

0: Samba. Ja, lach maar. Bolivie was dit en Samba de Janeiro. Vanwege de zomerse toestanden vandaag. Zing. En het is weer zover. We gaan het weer spelen zometeen. Zing naar de Ping. €150 ligt hier in de kassa laden op jou te wachten. En misschien dat het een beetje mee zit, allemaal gewoon voor jou zou kunnen zijn. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf even kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen naar de Ping. Nou,
1: ja, probeer dat maar eens met een stalen gezicht te zingen, inderdaad.
0: Zeg. Ik zal de joker inzetten, hoor.
1: Nou, zeg.
2: Leuk. Heel creatief.
0: Zing het in en stuur het via de Radio Veronica-app. Zal ik, om verwarring te voorkomen, hem nog één keer laten horen?
1: Nog één keer dan maar, hè.
0: Nou, hoe gaat het verder? Zing het in, dan stuur het via de app. En dan spreken we elkaar zometeen in. Zing na de Ping. En het nieuws van 8:30 komt er zometeen ook aan. We rijken. Wat zit er allemaal in?
2: Grote zorgen om ons drinkwater. En is het wel echt het einde van Soldaat van Oranje?
3: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica-app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het. Switch Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.

0: Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf volgende week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hi, Veronica Verkeer. 34 vertragingen, dit zijn de grootste problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoofdbrug, 39 minuten. En dan de Ridderkerk ter Westerplein, voor dat plein, 23 minuten nog steeds. En de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Tiglia. Olé, 25 minuten. Het is 21:30, het allerlaatste nieuws is hier. Gewoon in eigen persoon. Ketel.
8: Goedemorgen. Er zijn steeds meer zorgen over de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En op steeds meer plekken mogen boeren geen water meer gebruiken uit de sloten en beken. En het advies is om gewoon zo kort mogelijk te douchen. Er is een massaclaim gestart tegen de koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens een consumentenclub gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet.
7: Zie je nou hoe ze zijn?
8: Zie je nou hoe ze zijn? Zijn jullie Klarna-gebruikers?
7: Nee.
8: Helemaal niet?
7: Nee, ik heb daar. Ik heb die site voor je pasjes.
8: Oh!
7: Als je bijvoorbeeld je bonuskaart zoekt, ja? Of je kruidvatkaart, of weet ik van, die kun je allemaal samenvatten daar. En dan dat is de enige manier waar ik. Dat is heel stom. Heb ik het. Maar voor de rest, nee, ben je gek.
8: Als het werkt, ik doe het wel hoor.
7: Jan Pieper de Klaan.
9: Klarna, ja?
8: Ja, zeker, best wel veel.
9: Ik vind dat niet ook zo'n onheilspellend gevoel dat er dan nog een rekening aankomt?
8: Nou, een beetje, maar ik vind het dus juist ook leuke zekerheid. Dat ik koop een broek of zo. En ik vind hem niet mooi. Ja, heb ik hem ook nog niet betaald. Of hij komt nooit aan, dan heb ik hem ook nog niet betaald.
9: Oh, ja.
8: Ik ga hem dan wel altijd meteen betalen. Maar goed, dat is een beetje. Zit in mijn hoofd. Bewoners van een dorp bij Parijs zijn hun huizen uitgehaald vanwege een grote bosbrand. Het vuur heeft al heel veel natuur in de as gelegd. Het zit ook nog steeds niet onder controle. Er zijn meerdere blusvliegtuigen ingezet. Ja, je gelooft het bijna niet, maar na 16 jaar, na 4000 voorstellingen, was het dit weekend toch echt het einde van Soldaten van Oranje?
7: Oh my god.
8: Doek is echt gevallen.
7: Ik geloof het niet.
8: Eigenlijk geloof je het niet.
7: Nee.
8: Hebben jullie hem gezien?
7: Soldaten van Oranje?
8: Ja.
7: Nee, ik heb de afgelopen 16 jaar ik geen tijd gehad.
8: Je bent nooit naar die musical geweest?
7: Ik ben nooit in de musical geweest.
8: Meer Max?
9: Ja, het is mijn enige musical ook.
8: Ja, dat
9: heb
8: ik ook.
9: Het is de enige die ik gezien heb.
7: Ja. Echt waar?
8: Ja.
7: Okay, bij mij ontbreekt dus een stuk cultuur.
8: Nou, nu kan het ook niet meer.
9: Nee. Het kan niet meer.
8: Nee.
9: Alhoewel.
8: Maar je hebt wel wat gemist.
9: Ja, ze gingen natuurlijk wel heel lang door. En dat je dacht dat ze gingen stoppen en dat ze toch weer doorgingen.
8: Ik ging net proberen uit te zoeken hoe vaak ze hem hebben verlengd. En er staat overal gewoon tientallen keren. Er is niemand die het geteld heeft. Niemand die het echt heeft bijgehouden. Gewoon tientallen keren.
7: 16 jaar lang verlengd.
8: Dus ik geloof ook eigenlijk. Het is maar de vraag of het nu niet nog alsnog verlengd.
7: Nou, ik heb een promo gevonden waarin misschien blijkt dat het inderdaad. Soldaat van Oranje. Het verhaal over kameraadschap en strijd houdt na anderhalf decennium definitief op. Met de verkoop van papieren kaartjes. Ja. Je komt er vanaf nu alleen nog maar in met een digitaal toegangsbewijs, want Soldaat van Oranje kapt. Geen bomen meer voor de kaartjes. Haal je entree nu in huis voor dit muzikale meesterstuk over verzet en vriendschap. Want 2026 wordt het jaar van de allerlaatste voorstellingen. In het Hangartheater in Katwijk. Het draaiende podium wordt verplaatst naar Dronten. Waarna de gehele cast van deze inspirerende musical

0: wordt ontslagen. Van haar verantwoordelijkheden om na afloop van de voorstelling mee te helpen met opruimen.
1: Oh, zie je wel. Ja.
0: Dat hoeft niet meer. Want Erik Hazelhoff-Roelsema geeft na 16 jaar vechten voor vrijheid en rechtvaardigheid toch echt voor de allerlaatste keer de pijp aan Maarten. Maarten Heijmans, die de rol van deze heldhaftige verzetstrijder vanaf maart definitief op zich neemt. Soldaat van Oranje, de musical. Morgen is vandaag. Een afscheid. Of een begin. Boek nu, want op is op. Tot de voorraad strekt in principe voorlopig beschikbaar.
1: Ja, dus het kan nog alle kanten.
2: Nee, het kan niks, jongens. Nee, we weten nog helemaal
1: niet. Het kan nog alle kanten op.
2: Ja, Dronten hoorde ik net, hè. De Dronten maakt zich op voor.
1: Ja, hoor.
2: Fantastisch. Het weer nog. In de loop van de ochtend lost de bewolking op. Volgt een zonnige dag. 25 graden in het noorden, 31 in het midden en zuiden.

0: Want je weet maar nooit, hè. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat je ergens van afspringt vandaan. Something happens. En take your parachute and jump. En daarvoor even wakker worden. Dat hadden we even een beetje nodig. Waarom ook niet? Met uw eigen rock DJ, Robbie Williams. Zing! Het is weer zover. Wij spelen 3 rondes. Zing naar de ping. Met elk goed antwoord wil je €50. Je mag na elke ronde stoppen. Maar besluit je door te gaan en heb je dan fout of een complete blackout, dan is al je geld weg. In één klap. Maar hebben we altijd een troostprijs. In de vorm van de Acto in de Morgen. Kurkentrekker! En die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we het met Claudia uit Born.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Claudia. Hoe gaat het?
1: Hallo. Ja, heel goed. En bij jou?
0: Nou, uitstekend, hè?
1: Super.
0: Voor een maandag, zeker wel.
1: Precies.
0: Wat staat er te gebeuren bij jou, Claudia?
1: Vandaag ga ik lekker uit eten.
0: Oh.
1: Vanavond.
2: Wat is dat lekker, hè?
0: Met wie ga je uit eten dan?
1: Met mijn prachtige zoon en mijn vader en zijn vrouw.
0: Nou, wat gezellig.
1: Yes.
0: Even een lekker bistrootje.
1: Ja.
0: Hoewel, het wordt een terrasje misschien wel, hè, denk ik.
1: Nee, nou, eigenlijk gaan we naar de plaatselijke Chinees. Daar lekker eten.
0: Oh, dat is ook lekker. Heerlijk.
1: Ja.
0: Heb je al een favoriet die je altijd neemt?
1: Nee, eigenlijk wisselt het elke keer.
0: Ja, dat zijn van die mensen die bestellen altijd hetzelfde bij de Chinezen. Omdat gewoon een favoriet getal, die zit gewoon in hun hoofd. En dat staat bijna op hun voorhoofd.
1: Ja, nee, bij mij niet hoor. Maakt niet veel uit. Nee.
0: Nou, misschien kunnen we de kosten nog een beetje dekken voor je. Want €150 hebben wij hier in kas. En jij gaat het hopelijk met elkaar zingen. Want je hebt jezelf in ieder geval op de kaart weten te zetten. Op de menukaart. Zit er lekker in de termen. Want je moest dit afzingen naar de ping. Wat kan er allemaal binnen?
3: Pokerface.
0: Beetje bang van. Ja, ik ben ook een beetje bang, ja. Maar Claudia deed het als volgt.
4: Pokerface. She's got it like no one.
0: Ja, Pokerface is eigenlijk genoeg. Maar daarna kwam dat verschilde eigenlijk per persoon. Dus dat is ook alweer geinig. Maar, ben je er klaar voor, Claudia?
1: Yes, kom maar door.
0: Dan komt hij aan voor €50.
1: Do the walk of life.
0: Kijk, die zing je er ook nog even bij. Wat goed. Heel goed. Dire Straits, €50. Ga je door.
1: Absoluut.
0: Dan komt hij aan voor €100.

0: Fred, ga je door?
1: Jazeker.
0: Oeh, spannend. Voor 150 euro. Zing naar de ping. I'm coming now, follow my lead. I'm in
1: love with the shape of you. We pull and pull like a body through. Oh my god, nee, dat is niet.
0: Oeh. Jezus. Zal ik het nog één keer laten horen?
1: Ja, doe maar.
0: Ja, kijk, ik kom nu nog een keer. I'm coming now, follow my lead. I'm
1: in love with the shape of you. We pull and push like... Nee, ik weet hem niet.
0: Oh, je zit wel in de buurt, hè? Je zit zo in de buurt,
1: ja. Ja, ik weet het.
0: Je zit echt in de buurt, zeg.
1: Kijk je.
0: Oh, nee. Push and pull like a magnet. Push and pull, like a magnet. Ja, ai, ai, ai. Het is lastig.
1: Nou ja.
0: Je laatste
1: dat wordt afwassen vanavond, hè?
0: Dat wordt afwassen vanavond, ja, ik ben er ook bang voor.
1: Ja.
0: Maar één ding kun je wel doen, de fles openmaken. Want je krijgt de act van de morgen. Kurkentrekker!
1: Oh, super bedankt.
0: Ja, zie je? Ik hoor dat je toch blij bent ermee, dus dat komt dan mooi uit.
1: Heel, ja.
0: En dan sturen we die naar je toe en dan moeten we deze maar draaien. En dan vergeet je nooit meer.
1: Nee, inderdaad.
0: Fijn dat je mee bent. Bye bye, Claudia.

De Bautha. Magnetic, zometeen na 9 uur. Ja, we staan er weer helemaal klaar voor. We gaan iemand stemlijstje erbij pakken voor de top 3000. Wat heeft diegene allemaal in zijn of haar lijstje staan?

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlinepeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van die droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit de sloten. En door de lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. De grote bosbrand bij Parijs zorgt voor steeds meer problemen. Inmiddels zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en is een deel van de snelweg A6 naar Zuid-Frankrijk afgesloten. Dat is een populaire route voor vakantiegangers. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen daar. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruise control zou zijn blijven hangen. En acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dino-film Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill na een succesvolle behandeling juist kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. Het weer nog. In de loop van de ochtend lost de bewolking op. Volgt er een zonnige middag. 25 graden in het noorden en 31 in het midden en zuiden.
10: Dat is een flink verschil, hè?
11: Nou, behoorlijk, ja.
10: Jawel. En 29 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Kerensheide door een auto met pech. 18 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug. 3 kwartier. En we hebben ook nog te maken met de A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens. De weg is afgesloten. Een kwartier vertraging.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken, zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
17: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1+1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis.
6: Zoals alle Sega Fredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
19: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal

0: hoe ziet jouw cd-kast eruit? Of heb je geen cd's meer?
1: Ik heb nog steeds cd's, ja.
0: En ook platen en zo?
1: Ook nog singeltjes en platen.
0: Oh, heerlijk. Oké, Arjan, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Want ja, dan maak je een mooie lijst. Is er dan één band waarvan je zegt, die moet er sowieso altijd in staan?
1: Ja, wel meerdere, maar sowieso ABBA altijd wel.
0: ABBA altijd wel. Ja, en Queen, hè, zie ik hier.
1: En Queen natuurlijk ook.
0: Ja. Zullen we de stadion klassieker er maar gewoon in knallen?
1: Ja, en We Will Rock You.
0: We Will Rock You is precies wat er gaat gebeuren vandaag. Dankjewel voor je lijst en je geniet van dit uur, Arjan.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, fijne maandag. We Will Rock You.

uiteraard is de LP Rumors legendarisch. Maar vlak Tango in the Night ook niet uit, hè? Uit de 80's. Fleetwood Mac and Everywhere and Over Queen and We Will Rock You. Het is Arjan Alders, die verantwoordelijk is voor de muziek dit uur. En we gaan even terug naar de jaren 90. Als je dan toch wakker moet worden, de koffie heeft nog niet helemaal zijn werk gedaan, is hier Rainbow in the Sky. I want

0: en Refugee. En daarvoor zijn we wakker. We hebben alle ledematen nog. Ja, ik geloof het wel. Het was Rainbow in the Sky. DJ Paul Elstak in de top 3000 uur.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Odido. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
16: Cute.
15: Maar financieel ben je...
13: Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis. Je kocht de hele winter- en zomercollectie.

0: Algemeenweg is zo sexy. Ongelooflijk. I'm bringing sexy back. Het was Justin Timberlake.
1: Hey, this is Justin Timberlake. Ja. And you're listening to Gerard Ekdom.
0: Dat klopt. Is geen woord aan gelogen. En Timbaland deed het uiteraard ook mee. Sexy back. En daarvoor, ja, ze is ineens weer heel veel op de radio, hè. Heb je het in de gaten? Ze was onlangs in het land. Volgens mij komt ze ook snel weer terug. Alanis Morissette in de top 3000 uur. Isn't it ironic? We zijn er druk mee bezig. Top 3000 uur. Vandaag van Arjan Aalders. En die heeft me er een in staan. Ik waarschuw vast, want hij komt er straks weer aan. Het moment dat je bij jezelf moet bedenken, oké, pak ik de rotonde voor mij of ga ik luchtdrummen? Het wordt vaak luchtdrummen met Phil Collins in the air tonight.

En meteen het vrolijke gevoel van Supercrash daarbij met We're All Right. En daarvoor Phil Collins. En In The Air Tonight. En dan probeer je dat na te spelen en dan klinkt het toch altijd weer als... Ja. Maar in de lucht klinkt het fantastisch, toch? Gewoon in de lucht drummen. Maakt niet uit waar je ook was. Het was In The Air Tonight, het top 3000 uur bij Radio Veronica. Brengt ons toch weer richting vakantiebestemmingen. Ja, want dit is er zo eentje, hoor. Raffaella Carrà. En A Far L'Amore, comincia tu. Bij Veronica.

0: lieve, lieve meid. Elke dag met je benen wijd. Het is toch ongelooflijk?
1: Hè? Ja. Nou wordt het toch nog gezellig.
0: Ja, dat wel, ja.
2: Het Top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Ja, Raffaella Cara was dit een affare l'amore, comincia tu. Maar hij werd in Dr. Popper eens gezocht naar... Ik zoek het nummer, lieve, lieve meid, elke dag met je benen wijd. Dat zou je erin kunnen verstaan, maar een slecht verstaan heeft een half woord nodig. Misschien jij ook wel. Het was het muzikale Top 3000 uur van Arjan Aalders. Is daar al voor geapplaudiseerd eigenlijk? Ik wil dat even doen, ja. Dankjewel, Arjan. Het was leuk. En samenstellen kan al, want we hebben de tool al stiekem geopend. Dus als je gewoon even gaat naar radioveronica.nl... kun je alvast aan de gang gaan. Nodig ik je van harte vooruit. Zo, met Dennis Marisa hier. En tot besluit van dit uur stijgen we tot ongekende hoogte. Tot level 42 en de Lessons in Love.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland... en is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM-bannen. Nu al zin in morgen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 10:00.
10: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, zo weet RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. En ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. Een consumentenclub wil koop nu, betaal later dienst Klarna gaan aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen een €500 miljard. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zijn lening wel kan terugbetalen. En dat zou dan wel moeten. En we zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars. 5 jaar na de watersnoodramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed. Maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Het weer dan. Nou, het blijft wel droog vandaag. Het wordt veel zon. 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 in het binnenland. Vanavond is het nog een lange tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking.
11: Zal ik even wat vertragingen voorlezen?
10: Nou, doe dat.
11: Ik zie hier bijvoorbeeld 17 stuk staan. En dit zijn de 3 langste. De A2 Sint-Michielskerstel, knooppunt Empel. Bij Empel door een auto met pech. Een kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Ook een kwartier daar. En een afgesloten weg op de A76 Geleen-Keulen. Ook bij de Duitse grens. 17 minuten.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
15: Allsafe geeft ruimte.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Denk, laat of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Hey.
18: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
17: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
18: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
19: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
20: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
21: Iedereen begrijpt elkaar.
22: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
24: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
27: Oké.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
29: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.

0: Ja, zo hoor je een liedje echt jaren niet. En zo ineens twee keer in twee dagen. Ik was afgelopen zaterdag bij echt een te gek feest bij mij in Twente. De Tropical Night in Hengelo. En toen hoorde ik hem ook voorbij komen. De Summer Jam van The Underdog Project bij Veronica. En dit is nog zo'n zonnige van de Beatles.
1: Ik

0: Lisa, deze had ik lang niet gehoord. Dat heb Sjoerd en Barend heeft hem zelfs nog nooit gehoord. Spandau Ballet, Fight for Ourselves. Is wel leuk, toch? Je kan natuurlijk altijd wel die grote hits draaien. Maar het is ook wel eens leuk om te horen dat Spandau Ballet natuurlijk gewoon nog veel meer gemaakt heeft. Je hoorde ze hier bij Radio Veronica. Ja, zometeen echt een rammer, jongens. Zet je schrap.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
7: Oh, ja, nee, ben alweer!
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen. 1 plus 1 gratis. Alle Vivera,

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Goedemorgen, je luistert naar Radio Veronica. Het is bijna 2 minuten voor 10:30. En dit is het verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen op dit moment en dit zijn de langste 3. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 14 minuten extra over. En de A28 Assen-Hogeveen bij Assen-Zuid, daar staat de auto met pech. Jij ook pech, nou best dikke pech ook. 22 minuten extra reistijd. En de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg, daar is de weg afgesloten. De vertraging daar is 21 minuten.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Marissa met de

Zo. Gevoelstemperaturen ineens 4 graden omhoog hier in de studio. Je hoort de moestie. Ja, dat moest wel even, ja. Want ja, weet je, horny. Ja, dan moet je wel natuurlijk. Hey, even de hamvraag du moment. En dat is, waar luister jij naar Veronica deze maandagmorgen? Ben jij misschien fysiek ingecheckt op je werk, maar lig je mentaal al ergens op een strandje? Of ben je net terug van de bakker met verse croissants op de campagne? Ben je heel benieuwd hoe jouw ochtend is? Spreek een bericht in via de gratis Veronica-app. Mag ook een fotootje zijn of een berichtje. Vind ik leuk. Dit ook. Dit is Direct.

The Police, Walking on the Moon. En veel van de beste luisteraars ter wereld die zijn weer ingecheckt bij Veronica. Zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Dat is leuk om te lezen. Roland is aan het schilderen bij zijn zoon in Leverooi. En Bendy is ook aan de klus. Keukentje aan het tegelen hier in Apeldoorn. Lekker warm. En Veronica door de speakers. Gaat prima zo. Leuke app van Milou ook. Hey, goedemorgen Marisa. Aan het bijkomen van mijn 45e verjaardagsfeest gisteren. Het was fantastisch. Alleen jammer van die rimpels. Ja, Milou, dat is nog even een kleine tip. Ben je een 40er en wil je dat je er jonger uitziet? Ja, luister goed wat je dan moet doen. Dan moet je zeggen dat je 50 bent. Weet je, dat helpt gegarandeerd. Matthijs die zegt, voor mij nog geen vakantie helaas. Niet lullen maar poetsen. Maar met Veronica aan gaat dat gelukkig wel. Ja, en dan krijg ik een mooie foto van Erik Kos in een prachtig Veronica-shirt. Hij zegt, ik lig op bed bij te komen van mijn derde chemokuur. Ach, lieve Erik, jeetje. Dan zit je toch ook in een flinke rollercoaster op dit moment. Heel veel succes, heel veel sterkte. Je krijgt een dikke knuffel van ons allemaal hier bij Radio Veronica. Ja, en dan een goede reis voor de familie Sterken. Hey, we zijn onderweg naar Zuid-Frankrijk. We luisteren onderweg naar jullie. Dat maakt de reis een stuk fijner. Nou, fijn dat we de soundtrack van jullie vakantie mogen zijn. En dan nog een leuke app van Jobbe die er zojuist binnenkomt. Jobbe die zegt, ja, ik heb echt een topweekend gehad. Ik heb namelijk lekker geraved in Amsterdam. Maar Marisa, hoe was jouw weekend? Nou Jobbe, ik heb lekker gewinkeld gisteren. Ik heb mezelf getrakteerd op een nieuwe zomerjurk. Omdat ja, mooi verhaal. Het zou gisteren mijn verjaardag zijn geweest als ik dan geboren zou zijn. Ja,

Mika, Radio Veronica met Grace Kelly. Ja, ik weet dat we allemaal gewoon netjes onze tanden poetsen en flossen en zo. Weet je, alles om toch gaatjes te bestrijden. Maar dan hoor je ineens zo'n liedje op de radio waarbij het glazuur spontaan van je tanden springt. Dit is Prince and the most beautiful girl in...

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
0: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen erboven. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. Ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, dan is het nog goedkoper. Veronica weer nog. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 32 graden.
11: Holy F. Joost, dank je wel. En laten we even gaan tanken straks dan in Spanje.
12: En dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 18 vertragingen, ik doe de langste 3 voor je. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Weert-Noord. Dat doe je er een half uur extra over. En de A7 Westerbroek-Bremen, Ouderschans, 22 minuten in de rij. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg. Daar is de weg afgesloten. Je doet er daar 20 minuten langer over. En sta jij nu ook vast en denk je, ja, potverdikkie, waarom doen ze mij file niet? Nou ja, dat betekent gewoon dat jouw file, dat de vertraging korter is dan een half uur. Maar mocht je hem nu toch zwart op wit willen zien, kan je natuurlijk gaan naar de app van Flitsmeister.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Serieus?
14: Wat een geld.
16: 18.000.
17: Wat verdikken me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
20: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
21: iWish. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

Veronica met de man die grossiert in Tophit. Zijn naam is Douwe Bob. Slow down, en ja, laten we wel zijn. Dat is natuurlijk gewoon uitstekend advies in een week waarin het kwik weer flink gaat oplopen. Ja, wat doe je als je R&B-zangeres bent, maar je eigenlijk van Led Zeppelin houdt? Dan mix je de genres en dan scoor je een dikke vette hit als Janet Jackson.

een bazen track blijft dit, hè? Everybody needs somebody to love. Ik hoop dat je ervan genoot. En dat je hem net zo hard hebt meegezongen als ik hier. Zo vals als de gemiddelde karaokebar hier aan deze kant in de studio. Maar gelukkig stond de microfoon dicht.

0: we moesten het stof er even afblazen, hoor. Maar dan heb je natuurlijk wel echt gewoon een hele fijne klassieker die toch extra lekker is op zonnige dagen als dit. The Beach Boys, Radio Veronica, Surfing USA. En ja, zometeen kan je gewoon lekker de kantoortuin weer in met je luchtgitaar, want ik ga deze draaien. It's too bad.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
7: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Energie.
7: Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.

0: van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Zet je koffer maar vast klaar.

0: auto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Goedemorgen, het is 11:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. En het is druk op de weg. 21 files op dit moment. Dit is de top 3 van de langste. De A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans. Daar doe je er een half uur extra over. En de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. Daar is de oprit afgesloten. 25 minuten extra reistijd. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg. Weg afgesloten, 23 minuten extra.
3: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
0: En nu,
3: Marissa.
0: Met de muziek aller tijden.

Viva la Vida hoor je. Oh, prachtig toch, bij Veronica. Op deze tot nu toe zonovergoten maandag. Nou, op de kalender zien we 13 juli. En op de playlist zie ik Alison Moyet. Vrouw met die heerlijke warme soulstem die je zo lekker bij je nekvel grijpt.

0: Ja, met Gert. Heerlijk aan het lopen langs de Strandhorst. Trainen voor de Vierdaagse, luisteren naar Veronica.
1: Oh, nou, dat is wel heel fijn voor jou dan toch dat Mr. Blue Sky zich laat zien vandaag. Heel veel plezier met trainen. En ja, het is bijna zover. Dat is ook zo, die Nijmegen.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
4: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Waar ben jij?
14: Ik zit nog in de trein.
15: Het volgende station is station Antwerpen.
14: Ik denk dat het wat later wordt.
13: Je zat zeker weer je serie te kijken.
14: Nee.
13: Ja?
14: Ja, oké, sorry.
16: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Kleurzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met twee moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalig slagerij, waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit hun kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zat daar vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten probeerden hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekiept. Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. Veronica Weer tenslotte, vanmiddag wordt het met veel zon 23 tot 32 graden.
8: En dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Er staat een file op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leendeheide en Knoopert Batadorp. 25 minuten door een auto met pech. File voor de Keteltunnel. Dat is via de A4 Den Haag Rotterdam. Voor de Keteltunnel 26 minuten vertraging. En de A7 Westerbroek-Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens ook nog eens 24 minuten extra.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
16: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
17: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
4: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Youfone.

0: from another mother. Of sister from another mister. Dit is Veronica Sander hier.
1: Veronica.
2: Sander Hogendoor.
0: Lekker 4 weken vakantie gehad, maar onwijs blij om er weer te zijn. Ik was voor het eerst eigenlijk op vakantie met mijn kleine Mickey. Die inmiddels geen kleine Mickey meer is, maar al dik 2. Dus die is aan het lopen en aan het rennen en zo. En het was de eerste keer dat we echt langere tijd met z'n drieën dus met de camper weggingen. Dus ik wist ook niet zo heel goed wat ik kon verwachten. Maar wat ben ik niet uitgerust van mijn vakantie, zeg. Ik heb alleen maar gewoon elke dag achter een kind aangerend. En we hebben dan ook nog eens niet een kind wat gewoon lekker voor de camper gaat spelen met de Duplo en zo. Nee, op een gegeven moment hadden wij, ja, we gewoon letterlijk op Ameland hadden wij 2 voetbalvelden aan ruimte voor onze tent. Wij dachten, nou top, dan kunnen we het lekker in de gaten houden en zo. Maar nou, zij rent uitgerekend naar de drukste weg toe. Of links richting het water. Dus alleen maar achter mijn eigen kind aangerend. Alsnog een hele bijzondere vakantie. Maar ik ben blij dat ik weer even gewoon 2 uur uit kon gestieren zo. Met muziek van Radio Veronica. Zometeen Damiano David, Bon Jovi komt eraan. En mocht je denken, hey, wie is die beautiful stranger? Aangenaam.
1: Sander Hogendoorn.
0: En dit is me dan.

Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. Zometeen de Rembrandts. Ik ben bij je tot 2 uur. I'll be there for you. En ook een liedje voor de kinderen onderweg. Altijd denk aan de kinderen. Robbie Williams en Kylie Minogue zometeen.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
9: Nee, niet die ober.
8: Zullen we deze zomer weer?
9: Ik vind het hier veel lekkerder.
10: Grand'Italia. Thuis in Italië.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn.
7: .nl/zakelijk.
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.

0: Stabiel internet, nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Radio Veronica, verkeerde flitsmeister, file op de A50 Os Apeldoorn tussen Renkum en knooppunt Waterberg, een half uur vertraging. Ook een half uurtje op de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os Oost en Ravenstein door een ongeluk. En de weg is afgesloten tussen op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en de Duitse grens, daardoor een half uur extra.
3: Dit is Radio Veronica.

0: Vol met Robbie Williams en Kylie Minogue. Op Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Dat was even mijn dikke worstenvingertje wat de knop niet helemaal goed indrukt. Dat ga je nog veel horen. Ik heb gewoon mijn vingers en deze mengtafel van Radio Veronica is gewoon geen match. Dus ik druk gewoon altijd net naast dat knopje, waardoor het dan weer net awkward wordt. Welcome to my life. Moet je maar een beetje doorheen kunnen luisteren als je nou luistert naar de lunchshow van Radio Veronica. Fijn dat je er trouwens weer bent. Het is 1:50. Je kunt meedoen met de Radio Crypto. Dan maak je kans op de Radio Veronica platentas voor al je platen en boodschappen en alles wat je erin wil stoppen. Middels deze cryptische omschrijving. Wat ga ik draaien als ik zeg vanuit Den Haag naar Berlijn en terug? Dat is de cryptische omschrijving. Dus beeld je die route even in. Vanuit Den Haag ga je naar Berlijn en weer terug. Welke twee kanten ga je dan op? Dat liedje, dat hoort erbij. Stuur het even door via een Veronica WhatsApp als je enig idee hebt.

0: Shira, Elton John, Dua Lipa en Cold Heart bij Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: We gaan naar Mirjam uit Gorkum en die stuurt voor het eerst een berichtje naar Radio Veronica. Dat vind ik superleuk, Mirjam.
2: Ja, goedemiddag Sander, leuk.
0: Goedemiddag. En dat er nog maar velen mogen volgen, hè? Welkom bij de club.
2: Ja. Nou, het is voor het eerst dat ik hem weet, hoor. Dus dacht te weten.
0: De Radio Crypto bedoel je?
2: Ja, de Radio Crypto, ja.
0: Hey, wat was je voor de rest aan het doen? Je zit volgens mij gewoon thuis met alle deuren en ramen dicht, toch?
2: En de ventilatoren aan. En het is mijn vrije dag altijd op maandag. Dus ik zit gewoon een beetje te chillen en Radio Veronica te luisteren.
0: Ja. En wat is jouw tactiek dan om die warmte straks ook weer weg te krijgen? Vanaf wanneer gaan, laat maar zeggen, ramen en deuren weer open?
2: Helemaal niet. Morgenochtend vroeg. Ik sta eigenlijk bijna elke dag om 6 uur op.
0: Oh, lekker.
2: En dan gaan de deuren open en dan is het heerlijk buiten.
0: Ja. Ja, mijn vriendin is altijd van 's avonds dan de ramen en deuren open. Maar dan koelt het op zich wel lekker af. Alleen dan krijgen we weer de hele familie muggen naar binnen. Dus dat verlegt het probleem eigenlijk alleen maar.
2: Ja, maar ik moet je zeggen dat ik het 's avonds toch best nog wel lang warm vind eigenlijk, hoor.
0: Dus, ja, bizar. Het blijft zo hangen. Echt verschrikkelijk.
2: Ja, dus ik hou gewoon lekker alles dicht. En morgenochtend gaat de hele boel weer open.
0: Ja, en dan hopen dat er gewoon 's nachts genoeg zuurstof is.
2: Daar ga ik
0: zelf
2: vanuit, ja.
0: Ja, precies. Hey, de Radio Crypto, daar gaan we eens even lekker aan beginnen. Vanuit Den Haag naar Berlijn en weer terug.
2: Ja, ik dacht Klein Orkest of Harry Jekkers met Over de Muur.
0: En waarom dacht je dat?
2: Nou ja, Harry Jekkers komt uit Den Haag. En Berlijn is, daar gaat het nummer over, hè, Over de Muur.
0: Ja, en als je vanuit Den Haag naar Berlijn gaat, dan ga je naar het oosten. En als je weer terug gaat, ga je naar het westen. Dus dan krijg je oost en west. En daar gaat natuurlijk het hele liedje van.
2: Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, die leg jij dan. Die had ik even niet gelegd.
0: Nou, dat maakt niet uit. Dat was al genoeg voor het goede antwoord. Over de Muur van Klein Orkest. Ook een beetje natuurlijk om ook een beetje eerbetoon aan Harry Jekkers. Hij heeft gisteren zijn laatste show gedaan.
2: Klopt.
0: In de Koninklijke Schouwburg. Hij is benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Ja. Dus daar kunnen we natuurlijk als Radio Veronica ook niet achterblijven om even een dikke shout-out te doen naar deze grote baas.
2: Prachtig nummer ook.
0: Zeker. Ja. We gaan hem lekker draaien, geniet ervan en hou die deuren dicht, hè?
2: Ja, ik hou de deuren dicht. Jij ook, hè? Dankjewel. Fijne dag.
0: Jij ook. Oei.

blijft een enorme klassieker dit. Radio Veronica met Klein Orkest en Over de Muur. Ik was nog even vergeten dat Mirjam trouwens natuurlijk ook gewoon de platentas heeft gewonnen. Want iedereen die de crypto goed heeft en die komt op de radio, die wint natuurlijk de Radio Veronica platentas. Maar ja, eerste dag na de vakantie. Dus het zit allemaal nog niet helemaal hardwired. Maar ik doe mijn best.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie!
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja?
15: Echt serieus?
14: Wat een geld!
16: 18.000, tot verdikken me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
23: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
25: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
26: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
27: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
28: Simpel klantenservice met Els.
29: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
28: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
29: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
30: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
27: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
31: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan. De
0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in de vuilniswagen gelegd, met de man er dus nog in. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink, en daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brandweer moeilijk blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen, en dat kan nog wel weken duren. De aap wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. Veronica weer tenslotte. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig, en dat blijft het ook tot laat vanavond, met temperaturen tot boven de 30 graden in Zuid-Nederland.
4: We hebben dus in Nederland één wilde aap inmiddels.
3: Eén wilde aap, ja.
4: Gaat niet zo goed met de apen in Nederland. We hebben er één. Maar hij leeft in het wild. En hij maakt het goed.
3: Hij maakt het goed.
4: Oké. Nou, ben benieuwd hoe dit afloopt. Dan, Veronica, verkeer door Flitsmeister. File op de A4 daarna Rotterdam tussen het Gage Aqueduct en de Keteltunnel 25 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 1,5 uur. En de A59 Zonzeel richting Os tussen Os en knooppunt Paalgraven 27 minuten extra.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
20: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
33: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
34: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
33: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
35: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
36: Oh, nu al zin in zaterdag.
35: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
37: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
38: Als je Vodafone Mobiel
39: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
38: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nou, zullen we die ouwe doen?
1: Veronica.
2: Sander Hogendoorn.
0: Bad joke. Nee, een bad joke was het. Michael Jackson bij Radio Veronica. Welkom bij de lunchshow. Sander Hogendoorn hier, terug van vakantie. Fijn om weer samen met jou lekker 2 uur op Radio Veronica te lunchen. Tenminste, jij luncht en ik serveer daar wat plaatjes bij. Wat dacht je van de beste muziek aller tijden? Met King zometeen, This Is The Last Time. Ook The Babies hoor je zometeen. En Taylor Swift komt eraan. En later vandaag natuurlijk ook nog het top 3000 millisecondenspel. En de Radio Veronica Bonanza met Rob en Carolien weer. Reden genoeg om Veronica lekker aan te houden vandaag op je werkdag. Of misschien ben je wel lekker vrij.

0: Zometeen op Radio Veronica weer een nieuwe ronde van het top 3000 milliseconden spel. Je maakt kans op een fantastisch Veronica prijspakket. Maar dan moet je jezelf wel eerst kwalificeren voor het spelletje. En dat kan middels deze proefopgave. Welk liedje is dit?
1: 1000 milliseconden.
0: En wat komt er dan? Nou, dan zit je al heel erg dicht in de buurt van de titel van het liedje. Zet er nog even de artiest bij en app het door via de gratis Radio Veronica app. Dan bellen we misschien zometeen terug en dan ben jij mijn kandidaat. Dan mag ik dit gaan proberen voor al die prijzen.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app en maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kast.

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweede. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en

0: van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
10: ANWB en gaan.
11: Radio Veronica Verkeerde Flitsmeister vielen op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht. Vanaf Rosmalen doe je er 27 minuten langer over. Rij je op de A4 Den Haag-Rotterdam, dan kom je vanaf Den Hoorn in 23 minuten file. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 13 minuten. Oh, ik ga nu alle files voorlezen. Nou, prima. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 16 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 21 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Belfeld 18 minuten. En de laatste de A76. Richting Duitsland voor de grens 21 minuten extra.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
12: Sander Hoogendoorn.

0: 1000 milliseconden spel.
1: Ja, het is er weer tijd voor. Je kunt weer lekker meedoen met vrienden en collega's. Of gewoon live op de radio meespelen voor al die prijzen. Dat gaat in ieder geval Sander van Vliet doen. Hij is 52 en hij komt uit Bergen op Zoom. Sander, welkom in de show.
2: Ik ben Sander.
1: Hey, en wat hoorde ik nou? Volgende week ook al mee willen doen. Ook een stukje meegedaan, maar het ging helemaal mis.
2: Ja, ik had Jaap aan de telefoon en hij stelt mij de vraag van wat was het goede antwoord. Maar ik hoorde hem wel en hij mij niet. Tenminste, daar leek het op. Dus ik denk een technisch probleem of zoiets.
1: En toen heeft hij uiteindelijk met iemand anders verder gespeeld.
2: Ja, ik heb proberen terug te bellen, appen, maar toen was er ondertussen iemand anders aan de lijn. Want het programma gaat gewoon door.
1: Ja, de show must go on natuurlijk. En reed je een tunnel in of zo? Wat gebeurde er?
2: Nee, ik zat gewoon thuis op de bank. Dus,
1: Oké. Nou, ik hoop dat het dan bij deze wel goed gaat. En dat ik niet na één goed antwoord ook met iemand anders verder moet.
2: Ja, ik hoop het ook.
1: Oké. Ik hoor jou niet meer, hè? Ja, grapje. We gaan beginnen. Ik hoor nog iemand anders op de achtergrond. Met wie speel je mee?
2: Mijn vriendin, Carlijn.
1: Kijk, goed. Nou, met z'n tweeën weet je natuurlijk altijd meer. En dat is alleen maar leuk. Jullie eerste opgave. Voor welke prijzen spelen we eigenlijk? Onder andere de hoofdprijs Remember the Music natuurlijk. Dat is een fantastisch bordspel. Een soort van bordspel waarbij je lekkere muziek kan raden en zo. Dus dat is de hoofdprijs. We spelen voor een Veronica platentas. Die hebben jullie sowieso al, want jullie doen al mee. Wat is de eerste prijs ook alweer? Oh ja, ik doe in de morgen kurkentrekker. Daar gaan jullie voor spelen. Sorry, ik ben net terug van vakantie. Dus ik moet nog even een beetje warm draaien.
2: Ik doe me nog. Na de vakantie valt altijd tegen.
1: Ja, dat valt altijd tegen. We gaan lekker beginnen voor de kurkentrekker voor dit fragment.
0: 3000 milliseconden.
1: Titel of artiest, wat is dit, Sander?
2: Ik zat te denken aan Texas, maar titel kom ik even niet op.
1: Maakt niet uit, Texas is goed. Inner Smile was het.
2: Ja.
1: Dat gaat al lekker. Ik doe me in de morgen kurkentrekker in de tas, maar die had je vorige keer ook al, dus dat is mooi. Heb je die uiteindelijk
2: al? Vorige keer kwam ze er niet eens. Dus.
1: Oh nee, precies. Dan gaan we naar het fragment van 2000 milliseconden en het Veronica t-shirt voor deze.
0: 2000 milliseconden. Do you have the
1: time? Nou, het is 2:15. Titel of artiest, wie of wat hoorde je?
2: Green Day.
1: Ja, Green Day, zeker. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Het liedje heet Basket Case.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we naar de hoofdprijs. Het fantastische gezelschapsspel Remember the Music. Voor 1000 milliseconden, als jij weet wie met wat dit is.
0: 1000 milliseconden. Hey.
2: George Michael.
1: Oké. Ik wou zeggen, je krijgt hem nog een keer te horen, maar ik denk niet dat dat nodig is. Weet je ook welk liedje het is? Mag het ook heel zachtjes zeggen?
2: Careless Whisper.
1: Ja, Careless Whisper. Hey. Voor de fans van dit liedje, hij komt er zo meteen aan. Maar eerst moet ik je natuurlijk feliciteren samen met Carlijn. Want jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Dat hele prijzenpakket is binnen. Dus dit is de comeback van de eeuw.
2: Ja, de eeuw duurt nog even, maar...
1: Wat zei je?
2: Nou, de eeuw duurt nog even.
1: Ja, de eeuw duurt nog even, inderdaad. Maar dit was een lekkere comeback van inderdaad halverwege de verbinding kwijt... naar gewoon de hele tas met prijzen bij elkaar. Een Ekdom in de Morgen kurkentrekker, Veronica t-shirt... en het gezelschapsspel Remember the Music.
2: Nou, dankjewel.
1: Goed zo, Carlijn. En fijne dag, Sander.
2: Ja, jij ook een fijne dag.

echt een beetje vakantieradio dit, hè. Lekker. George Michael. En zometeen ook nog Lady Marmalade op Veronica. Maar niet voordat ik heb gezegd dat je zometeen weer kunt aanvragen wat je wil. Deze laatste die is nog van ons. En daarna ben jij aan de beurt met je platenkast en jouw favoriete muziek. Wat mag het zijn tussen 2 en 4? Laat het weten en Dennis gaat het voor je draaien.

0: zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus,
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met

0: Discounter.nl.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avonturen. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De grote bosbrand ten zuiden van Parijs is nog niet onder controle. Volgens de Franse brandweer dreigt het vuur zich uit te breiden. Het lijkt erop dat de brand is aangestoken, zegt de Franse binnenlandminister, die het heeft over meerdere brandhaarden dicht bij elkaar. In 2 dorpen moesten mensen hun huis verlaten. De belangrijke en drukke snelweg tussen Parijs en het zuiden is dicht. Tientallen boeren hebben vannacht op allerlei plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en in Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. En na een wekenlange vermissing is shorttrekker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. Het weer dan zonnig, dus 21 graden in het noordwesten tot 30 in Limburg. Morgen zon en nog warmer.
16: Dankjewel, Siets. Vind je me goed?
17: Ja, top.
16: Fijn dat je bent, Dennis.
17: Dank je.
16: Het Radio Veronica verkeer. Op dit moment 33 vertragingen. Totale lengte 106 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen het Gage Aquaduct en de Keteltunnel. Daar doe je er 25 minuten langer over. A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Door een auto met pech daar bijna een half uur. En de laatste, de A15 Gorkum Nijmegen. Tussen Geldermalsen en Tiel West. Er is een ongeluk gebeurd. En daar is de vertraging op dit moment 23 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
18: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
17: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
20: 18 plus, speelbewust.
12: Ja. Serieus? Wat een geld.
21: 18.000. Godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
27: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
28: Kia, movement that inspires.
7: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
29: Even bollen. Idee.

0: meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

Even een kleine buiging met de gom erbij. Alphen Phil hoorde je en Big in Japan. Ja, die werd aangevraagd door Jorik van Kessel. Dankjewel, goede suggestie meteen. Hij wilde zich forever young voelen, maar uiteindelijk koos hij toch voor Big in Japan. En dat is een leuk verhaal wat daarbij hoort. Want ja, het is een verhaal uit de jaren 80 dat bands die eigenlijk niet zo heel succesvol waren altijd in het thuisland vertelden. Ja, maar we zijn wel heel erg Big in Japan. En ja, er was geen internet, dus niemand kon het controleren. Dus dat is een verhaal waar ik altijd aan moet denken als ik deze hoor van Alpha Film Big in Japan. Het is 2:10. Het is maandagmiddag. Rob Stennis is op vakantie, maar dat betekent niet dat de lijnen niet wagenwijd voor jou openstaan. De Bonanza is er en dat betekent dat jij mag gaan aanvragen waar jij zin in hebt. Wat zou je graag willen horen? Dat kun je doorgeven via de Radio Veronica app. En ja, als je met een leuke reden komt en misschien een leuk verhaal daarbij, dan kun je doorgeven welk liedje dat zou moeten zijn. Het is vakantieperiode zoals gezegd, dus misschien leuk om daar ook een beetje rekening mee te houden. Muzikaal gezien, zomerliedjes, liedjes die je meeneemt op vakantie, liedjes over covers, covers zelf natuurlijk. Dat zou ook hartstikke goed kunnen. Nou ja, laat me weten via de Radio Veronica app. En wie weet kan ik wat voor je draaien. Marije de Bruin die had zich al gemeld. Die had ook meteen een lekker zomers liedje in haar hoofd. En dat is een liedje van Ginger Nina. Hartstikke lekker natuurlijk. Wel even insmeren, hè. Dit is Sunshine.

wordt er toch weer een beroep gedaan op mijn Spaans. Ja, ga proberen. Demasiado corazón. Van Mick DeVille. Ja, ook wel Willy DeVille genoemd, want zo heette hij echt. En die man die heeft een behoorlijk bewogen leven achter de rug, hoor. Oh, als je denkt, we gooien er even wat drugs in. Nou, dat heeft hij allemaal al voor je gedaan. Ongelooflijk. Maar ja, had wel af en toe gewoon een ontzettend goed liedje. En dit is daar denk ik een goed voorbeeld van. Theo Euverman had daar zin in en vroeg hem aan via de Radio Veronica-app. Dankjewel voor het doorgeven. En zo komen de zomerse liedjes wel binnen, hoor. Ik zie bijvoorbeeld ook Karin. Die zegt Summer Madness van Cool and the Gang. Helemaal lekker met deze warmte. Dat is inderdaad een liedje dat je niet heel vaak hoort. Het is volgens mij wel gesampled. En ik denk door Dr. Dre. Ik denk dat dat het liedje Summertime kunnen zijn van Jesse Jeff en The Fresh Prince. Maar het was in ieder geval een hip-hop liedje waar dit de basis voor was. Het is wel heel leuk om een keer te horen. Ik ga kijken wat ik voor je kan doen, Karin. En voor de rest veel vakantieliedjes die binnenkomen. En dat is ook wel heel erg leuk op een dag als vandaag. Het is mooi weer buiten. De temperaturen zijn hoog. Rob Stenders die is zelf vakantie aan het vieren. Wij hebben een soort vakantiebonanza voor je georganiseerd tot 4 uur vanmiddag. Dus ja, vakantieliedjes zijn toepasselijk. Maar het hoeft niet per se, hè. Shani bijvoorbeeld, die zegt, zouden jullie gewoon Tennessee Whiskey kunnen draaien van Chris Stapleton? Gewoon omdat het een heerlijk nummer is. Alvast bedankt. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets wat ik niet ga weigeren. Want Chris Stapleton is wel één van de grote artiesten in de country scene in Amerika. En ook hier in Nederland krijgt hij steeds meer voet aan de grond. En dat is terecht, want wat een stem, wat een liedje. Dankjewel voor het doorgeven, Shani. Tennessee Whiskey nu bij Veronica. Chris Stapleton.

Sowieso geen probleem om nieuwe dingen uit te proberen. Inmiddels 80 jaar, dat vroeg Bastiaan. Die zegt, hoe oud is Cher tegenwoordig wel niet? Nou, 80, dus inmiddels Believe hoorde je. Naomi van Laar, die vroeg hem aan via de Radio Veronica app. De Bonanza in volle gang. Leo Geerlings, die zegt, hey Dennis, misschien een idee om een lekker stukje Toto te draaien. En dan het liefst Rosanna. Geen enkel probleem, Leo. Komt-ie voor je aan.

Leo, je hebt gelijk hoor. Een dag als vandaag verdient dit nummer. Rosanna, Toto hoorde je hier bij de Bonanza. Even kijken, is het alweer zo laat, joh? Een dag als vandaag verdient dit nummer. Rosanna, Toto hoorde je hier bij de Bonanza. Even kijken, is het alweer zo laat, joh?

0: Ja, veel vakanties, veel mensen de weg op en veel werkzaamheden. Tientallen files al, meer dan 200 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Delft. 18 minuten extra door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A4 Den Haag-Rotterdam voor het Ketelplein. 22 minuten door een pechgeval. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan ook over de A13 en tot slot de A76. Geleen richting Aken, daar is het heel druk voor de grens met Duitsland. 41 minuten.
1: Nou, heel veel sterkte daar als je vaststaat. Iedereen even sterkte wensen, want...
2: Sta je in de file, geen verloren tijd. Koop de motor over, geen verloren tijd.
1: Komt ie aan, hè? Kutakken.
2: Maak je

Ja, Marjolein wilde hem horen met Katy Perry natuurlijk, die een nieuwe single uit heeft. Dat is wel grappig, want zij gaat tegenwoordig met die oud-premier van Canada, Justin Trudeau. En ze heeft dan zo'n filmpje gedeeld op haar Instagram, waarin wat mensen dansen op haar achtergrond eigenlijk. En daar staat die Justin Trudeau, staat daar gewoon te dansen. Dat is dus gewoon een voormalig premier. Moest ik wel om lachen, vond ik wel geinig. Marjolein, dank je wel voor het aanvragen. En er komt sowieso veel goeds binnen via de Radio Veronica app. Kan ook niet anders, hè. Veronica luisteraars zijn de beste luisteraars van Nederland, met een goede smaak. Zoals Maaike Nieuwenhuis, die zegt: draai even Brown Eyed.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

Ja, dat zegt Joost. Als ik deze hoor, dan is het vakantie. Of ik nou moet werken of niet. Kijk, dan heb je meteen de goede vibe te pakken. En ook Bart die laat van zich horen via de Radio Veronica. Bart Rijnen die zegt Buenos dias aan de grens. En dan met Spaanse muziek groetjes. Kijk, dat is wel de vibe die we willen hebben op deze maandagmiddag. Ja, het is vakantiegevoel. En het is ook vakantiemuziek. En dat betekent niet dat je uitsluitend tropische muziek kan doorgeven. Alles wat je leuk vindt, dat is welkom. Want dat is namelijk het idee van dit programma. De Bonanza, ook al is Rob er niet. We gaan wel dat principe vasthouden. En ja, je kunt je gewoon even melden via de Radio Veronica app. Waar heb je zin in? Wat is een goede plaat voor vandaag? Wat is nou lekkere muziek om uit jouw speakers te laten komen om je net even door die middag heen te helpen? Even kijken, Kees van Beemen, die wilde graag deze horen. Die zegt, ja, een beetje gitaren en dan het liefst uit Nederland ook. Kom je al snel bij de beste Nederlandse band ooit uit? Vindt hij in ieder geval, ja. En ik kan me daar best bij aansluiten. De scene hoor je, iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen hier bij Veronica.

0: Ja, Kees die stuurt nog een berichtje. Hij zegt lekker, dankjewel voor het draaien van deze The Scene. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. De Bonanza bij Radio Veronica. Ik zit even naar de inbox te kijken. De appjes die stromen binnen met eigenlijk alleen maar goede suggesties. Het wordt nog hard werk hier om een mooie selectie te maken van wat er allemaal binnenkomt. Jij zit ook mee te lezen, Siets. Jij ziet ook wat leuke dingen voorbij komen, zag ik al.
1: Ja, absoluut.
0: Dus we gaan keihard aan de gang. En we gaan zorgen dat eigenlijk alle suggesties die er binnenkomen opzoeken. En hopelijk zit jou er daartussen. Gaan we die zo meteen voor je draaien. Mocht je nog een bijdrage willen leveren, dan ben je van harte uitgenodigd via de Radio Veronica app. Wat zou je willen horen? Je kunt het gewoon even doorgeven. Zo simpel is het. We zijn een live jukebox voor je vanmiddag. En misschien ook wel een klein beetje verkoeling. Want het is warm buiten. En als je nou je speaker een klein beetje dichter bij je zit, dan kun je je radio ook gewoon als airco gebruiken. Ja, laten we dat ook gewoon eens proberen. Even kijken. Stefan, die zegt Phil Collins. Altijd goed. Je kan nooit te veel Collins hebben. En

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
21: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet meer.

0: de app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams. Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-banden. Nu al zin in morgen.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Het blussen van een grote brand in de binnenstad van Meppel in Drenthe gaat nog uren duren. Er zijn nu 2 NL-alerts verstuurd met het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het dak van het brandende pand is ingestort. Gebouwen om de brand heen, zoals een kinderdagverblijf en bibliotheek, zijn ontruimd. De verdachte van de moord op een vrouw in Nieuw-Vennep eerder dit jaar viel die dag meer vrouwen lastig. Dat zegt justitie tijdens de rechtszaak tegen de man. Het slachtoffer werd doodgestoken op een parkeerplaats. Zeker 4 andere vrouwen stapten naar de politie omdat ze waren lastiggevallen. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. En Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt voetbalbond KNVB. Hij was 38 jaar. Over de doodsoorzaken is niks bekendgemaakt. Dieperink zou als videoscheidsrechter naar het WK gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van aanranding van een minderjarige jongen. Vanwege een gebrek aan bewijs kwam er geen zaak van. Het weer dan zonnig bij 22 graden in het noordwesten tot 30 in Limburg. Ook morgen zonnig en dan 24 tot 33 graden.
3: Dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 44 vertragingen gemeld. Totale lengte 188 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen de Keteltunnel en Delft. Daar is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar bijna een half uur. A16 Rotterdam Breda tussen het Terbrechtseplein en Feyenoord door een auto met pech. 20 minuten vertraging. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Kundeberg en Duitsland door een ongeluk daar 40 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja. Van Jumbo.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
16: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Speciaal voor Lotte van Dongen, Avril Lavigne, of Avril Lavigne moet je eigenlijk zeggen. Complicated. Nou, ik moest wel lachen om haar motivering, want Lotte die zegt namelijk, ja, even voor mijn vriendje, want die vindt mij namelijk complicated. Die zegt dat ik moeilijk ben. Dus bij deze, misschien kunnen we hem even terugpakken door dit liedje te draaien. Nou, bij deze gedaan, Lotte. Wordt een mooi gesprek, denk ik, vanavond aan de eettafel. Veel plezier daarmee. Laat even weten hoe dat is afgelopen. Je bent welkom bij de Bonanza, tweede gedeelte tot 4 uur vanmiddag bij je. En dat betekent dat je nog steeds kunt aanvragen waar jij maar zin in hebt. Elk liedje dat je wil horen zou een goed liedje kunnen zijn. We kijken ernaar, we wegen het af en uiteindelijk kan het maar zo zijn dat jouw favoriete nummer op de radio komt. Siets zit er ook bij, gezellig natuurlijk. En Siets, heb jij wel eens dat je denkt van, ja, dat is een liedje wat ik zelf graag op de radio zou willen horen? Of ben jij zo professioneel dat je denkt, ja joh, alles is goed?
1: Alles is goed.
2: Ik ben neutraal.
0: Ja, ben jij zo, ja?
2: Ja hoor.
0: Nou, dan wordt het een makkelijke middag wat betreft jou tevreden houden. Ja. Ik ben eigenlijk ook wel een beetje zo. Ik heb ook wel zoiets van, als het goed is en het is goed gemotiveerd, dan is het al snel een goed liedje. Ja. Dus, nou ja, jij als luisteraar bent dus helemaal aan zet. Je bent de muziekbaas. Nog tot 4 uur. Laat weten, wat zou je willen horen via de Radio Veronica app. En even kijken, Gijs van der Meij, die meldde zich. Die zegt, Tim Finn, misschien een leuk idee. Ja, waarom niet? Ja. Broer van Neil Finn, hè, van Crowded House. Zaten samen in Split Ends, maar Tim had ook een solo hit. En dat was me er eentje, hoor. Oh, there's a fraction, too much friction. Misschien voor Lotte vanavond aan de keukentafel. Want die

0: Friction, Too Much Friction. Speciaal voor Gijs van der Bij die hem aanvroeg via de Radio Veronica app. En er komen veel appjes binnen. Superleuk om te zien wat er allemaal binnenkomt. Echt veel goede muziek. Ron Pepermans was een van de mensen die appte. Ik heb hem even gebeld. Ron, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent lekker afgelopen weekend naar een festival geweest, hè?
1: Ja, naar het North Sea Jazz Festival.
0: Ja, dat schijnt altijd weer een feest te zijn. Ik ben er zelf 1 of 2 keer geweest. Hoe was deze editie?
1: Ik ben alleen vrijdag geweest en de vrijdag was het helemaal top.
0: Ja, wie stonden daar behalve de artiest die jij aanvroeg?
1: De artiest die ik aanvroeg en waarvoor ik voor de rest ga, een nieuw talent, Sienna Spiro.
0: Oh ja, hoe is zij? Want zij wordt wel natuurlijk vooral in Engeland en eigenlijk daarbuiten ook wel behoorlijk gehyped. Zij wordt gezien als misschien wel een nieuwe Amy Winehouse. Heb jij dat ook zo ervaren of zeg je van dat is misschien nog een stap te ver?
1: Nee, ik verwacht zeker dat zij een waardige opvolger zal zijn.
0: Ja. Dus dat was een mooi optreden. Ja, en dan is er natuurlijk nog die andere supergroep die eigenlijk vooral hip-hop op hun manier op de kaart hebben gezet. En zij stonden er gewoon vrijdag.
1: Ja, maar echt, ze hebben een mooie, meeslepende show gegeven.
0: We hebben het over De La Soul, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, meest bekend denk ik voor de meeste mensen van Me, Myself en I, maar hebben veel mooie dingen uitgebracht. Wat was het nummer afgelopen vrijdag waarvan jij zei, toen had ik het gevoel dat ik bijna opsteeg?
1: Ja, toch Me, Myself en I.
0: Ja, toch wel. Ja, was dat wel. En wat gebeurde er in de zaal op dat moment?
1: Ja, iedereen is mee. Jong en oud, iedereen kende het liedje.
0: Ja, ook het rapgedeelte?
1: Ja, ja, zelfs die.
0: Nou, dat vind ik toch ook wel bijzonder. Toch, uiteindelijk is dat toch wel, vind ik altijd qua rap, vind ik dat vrij moeilijk. Dat je denkt om dat hele verhaaltje op te onthouden en dan ook nog mee te kunnen doen op de juiste maat.
1: Ja, daar hebben de zangers zelf een beetje voor gezorgd. Dat iedereen op de juiste maat mee ging doen.
0: Ja, precies. Nou, wij hebben gekozen voor een ander nummer van De La Soul, want er was nog zo'n fantastisch nummer. Hebben ze die gespeeld eigenlijk, een roller skating jam named Saturdays?
1: Ja, die hebben ze zeker gedraaid.
0: Nou, dan gaan we daarna luisteren, Ron. Dankjewel voor het aanvragen. En goed dat jij ervoor zorgt dat vandaag De La Soul te horen is hier bij Radio Veronica.

afgelopen vrijdag was dan eindelijk het moment. Eigenlijk een beetje donderdagavond al. Want toen was er namelijk die beroemde luistersessie. Het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Het is ongelooflijk dat deze mannen op hun leeftijd met zoiets goed komen. En eigenlijk was iedereen het er wel over eens. Iedereen die het gehoord heeft in de luistersessie, maar ook daarbuiten, recensenten. Iedereen zegt, ja, ze zijn gewoon nog steeds relevant. Ze zijn nog steeds actueel. En dat waren ze ook al in de 60s. Painted Black hoorde je van de Rolling Stones. Roel van Os, die vroeg hem aan via de Radio Veronica app. En zo zie ik heel veel dingen binnenkomen. Het is, de tijd vliegt. Het is nog maar ruim een half uurtje voor vandaag. Maar we zijn er natuurlijk ook gewoon morgen met de Bonanza. Dus heb je nu alvast een idee waarvan je denkt, ja, ik heb niet echt de tijd om het nu door te geven, omdat ik bijvoorbeeld onderweg ben of op mijn werk. Mag je het ook later appen. En dan kan het zijn dat hij gewoon morgen voorbij gaat komen. Ik wil even naar de suggestie van Milou. Want Milou die had namelijk zin. Die zegt, hey Dennis, misschien leuk om een keer wat van Alex Warren te draaien. Want ik vind die nieuwe single van hem zo goed, die Fear for Dream. En wat mij betreft kan die niet genoeg op de radio zijn. Dus Milou, meteen maar even doen dan. Want ik ben het wel met je eens. Deze is fantastisch. Een van de stemmen van dit moment. Alex Warren, Fever.

Milou, die vroeg hem aan, dankjewel voor het aanvragen met een stukje klassiek daarin. De Canto Ostinato, dat zit daar eigenlijk gewoon in, dat pianootje. Ik zou het je willen laten horen, maar ik heb hem toevallig even niet bij me. Maar wie weet zoek ik hem later nog even voor je op. Milou vond het in ieder geval fijn om Alex Warren te horen hier bij Veronica. En dit is Natalie Imbruglia en Torn.

0: Kansa. Zij heeft haar plekje weten te veroveren vanmiddag. En daar zijn we blij mee. Je hoorde Thorn. Inmiddels toch alweer 4:01. Hoogste tijd voor de headlines. Met Ziet, goedemiddag.
1: Goedemiddag Dennis. Het blijft onrustig rond de zeestraat van Hormuz bij Iran. Na dagen met aanvallen en explosies dreigt de Amerikaanse president Trump nu weer de controle over het stuk zee over te nemen. In gesprek met Fox News zegt Trump dat Amerika de straat van Hormuz zal gaan runnen en de reddende engel wordt.
0: Nou, dat lijkt me... Nou ja, Trumpiaans, ja, zou je inderdaad zeggen. Ja, grote woorden, maar daar kennen we natuurlijk van. Hoe is het eigenlijk op de weg momenteel? Jij hebt de actuele verkeersinformatie bij je.
1: Ja, het is echt ontzettend druk onderweg. Meer dan 300 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende vertragingen nu. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid nog 22 minuten. Na een eerder ongeluk, weg is wel weer vrij. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor op de Brechtseplein ruim een half uur. En op de A76 Geleen-Aken is het druk richting de grens met Duitsland. Er wordt daar gecontroleerd 33 minuten extra. Ah!

En Petra die reageerde er eigenlijk gelijk op toen hij werd ingestart. Die zegt, nou, misschien wel een beetje te warm voor een dansje. Maar ja, dat kan natuurlijk in de airco een prima oplossing zijn om dat alsnog voor elkaar te krijgen. In ieder geval, lekker om weer eens gehoord te hebben. Mando de Jouw bij Veronica, Dance with Somebody. En ILO hoorde je daarvoor. The Electric Light Orchestra en Turn the Stone. Tegenwoordig heten ze Jeff Lynne's Electric Light Orchestra, volgens mij. Want alle andere leden die zijn eruit geschopt. Die zijn met de werkeloosheidsverlof gegaan. En die mogen wat voor zichzelf gaan doen. En de grote meester bleef zelf over. Tenminste, ik weet niet of hij vandaag de dag nog optreedt. Maar dat was in ieder geval de laatste jaren het geval. Absoluut een grootheid. En muzikaal zeer interessante muziek, kan ik wel zeggen. ILO dus, Turn the Stone. En zo is het inmiddels 11 minuten over 4:30 alweer. Langzaam maar zeker ruimte maken voor Wout en Frank. Maar nog een paar suggesties te gaan, hoor. Want er komt genoeg binnen via de Radio Veronica app. Bijvoorbeeld Daan Jansen. Die kwam met een liedje waarvan ik dacht, hé, dat is wel lekker zomers. Tu e Visa. Hola.

Met een beetje Gypsy Woman van Crystal Waters. Ah, klein beetje maar. Toe Visa. En oh la la la, Daan Jansen die vroegen we aan via de Radio Veronica. Hartelijk dank voor het doorgeven. Ja, dit zijn toch wel van die liedjes die je denkt... leuk om weer eens te horen. Lang niet gehoord zou je het bijna kunnen noemen. Jens de Graaf die kwam met deze van Mr. Mister. Dit is Broken Wings.

Ja, niet alleen een hele goede stem, maar ze ziet er natuurlijk ook fantastisch uit, hè? Nou ja, dat brengt me meteen op de vraag van vandaag aan Wout en Frank. Als je nou iets van jezelf aan je uiterlijk zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn? Nou, daar mag je antwoord op gaan geven. Dus zometeen het antwoord bij Wout en Frank. Dit was de Bonanza voor vandaag. En morgen zijn we er weer rond deze tijd. Suggesties zijn morgen ook weer welkom. Maar hou die radio aan, want het gaat leuk worden. Ik zou het bijna willen samenvatten als het wordt helemaal...

0: deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is Station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
11: Ja, nee, ben alweer.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 4:00.
19: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag.
20: Het blussen van een grote bosbrand bij Parijs kan dagen en misschien zelfs nog weken duren, zegt de Franse brandweer. De brand ten zuiden van Parijs brak gistermiddag uit en het lijkt erop dat die is aangestoken. Er zijn namelijk 10 verschillende brandhaarden dicht bij elkaar. Zo'n 900 mensen zijn geëvacueerd. Ook is de populaire Route du Soleil, de snelweg tussen Parijs en het zuiden van Frankrijk, dicht. Een jeugdvriend van topcrimineel Ridwan Taghi heeft voor 2 moorden bijna 14 jaar cel gekregen. Bovenop een eerdere 13 jaar voor het voorbereiden van liquidaties. De moorden waren 12 jaar geleden. Justitie had levenslang geëist voor 5 moorden. Maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er te weinig bewijs is. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. Hij was 38 jaar en de afgelopen 9 jaar actief in de Eredivisie. Dieperink zou dit jaar naar het WK voetbal gaan als videoscheidsrechter. Dat ging niet door na een beschuldiging van aanranding van een minderjarige jongen die nooit is bewezen. Over de doodsoorzaak is niks bekend. En bijna geen enkel schip durft het nog aan om door de straat van Hormuz bij Iran te varen. De afgelopen dagen zijn er weer aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran geweest. Sinds een tijdelijk akkoord was de scheepvaart de afgelopen tijd juist weer toegenomen. De Amerikaanse president Trump dreigt bij Fox News de controle over de straat van Hormuz weer over te nemen. Het weer dan, volop zon en flinke temperatuurverschillen. 22 graden in het noordwesten tot 31 in Limburg. Vanavond vooral in het zuiden meer sluierwolken. Morgen is het weer zonnig, dan 24 tot 33 graden. Verkeersinformatie, het is druk onderweg. Een groot deel van het land is het nu zomervakantie. Daardoor gaan veel mensen de weg op. Er zijn ook nog steeds werkzaamheden. En meerdere files die opvallen van de 83 in totaal. Kijk, daar is de muziek, dankjewel. 400 kilometer, dit is de meest opvallende lijst van files. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg... Tussen Veghel en Waardenburg 21 minuten. A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen 24. Dan de A2 Eindhoven Maastricht. Voor Kelpen Oler 17 minuten door een pechgeval. Daar is de rechte rijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Plaspoel Polder. Ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook daar dicht. En tot slot grenscontroles aan de A76 Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en de grens met Duitsland. Een vertraging van 36 minuten.

0: meest getoonde prijs.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.

0: het al, maandagmiddag. Het is een mooie zomerse maandagmiddag. Het is een graadje of 28 door het ganse land. En dit is de middagshow vandaag, een bomvolle show.
1: Er is een grote rel rond deze plaat.
0: Dit loopt helemaal uit de hand.
1: Ja, dit gaat helemaal mis. Hoe dat precies zit en wat die rel is, dat hoor je zometeen in dit programma. Verder maak je deze week ook weer kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross. Hoor je het Radio Veronica ticketalarm voorbij komen? App dan zo snel mogelijk naar de Radio Veronica app en dan ben jij daar wellicht bij het hele weekend bij de Zwarte Cross. Verder spelen we woordenjacht, gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 15 mei 1993 in het hitarchief na 6 uur.
0: Maar eerst...
2: De vraag van vandaag.
0: Robbie is op vakantie, Dennis vervangt hem en heeft een vraag voor ons achtergelaten. En de vraag is, als je iets aan jezelf zou kunnen laten veranderen qua uiterlijk. Dus medisch gezien, of dansen met de chirurgie.
1: Ja, cosmetisch. Cosmetisch.
0: Wat zou je dan doen? Wat zou je aan jezelf willen veranderen? Frank, aan jou het woord.
1: Wout, wat zou jij aan mij willen veranderen? Wat denk jij? Nou, wat zou mij echt goed staan als het aangepast zou worden?
0: Die vraag zal ik heel eerlijk beantwoorden.
1: Ja.
0: En dan ga ik proberen om het een klein beetje compact te houden. Eigenlijk, alleen je handen zijn goed. Nee, ja, wat zou ik aan jou veranderen? Als ik jouw hoofd zou hebben...
1: Ja.
0: Ik zou mijn bril laten weglezen. Dat heb ik ooit gedaan. Ja, het leven zonder bril is veel beter.
1: Dat is heel heftig, toch, dat lezen. Dat voelt het echt alsof er zand in je ogen gestrooid wordt.
0: Dan moet je er een andere oog uitzoeken.
1: Ah, okay.
0: Ik zou ook een beetje haar laten bijschieten. Of helemaal kaal gaan.
1: Ja.
0: En dan ben je er wel. Verder vind je een hele mooie jongen.
1: Ach, wat lief.
0: En wat zou jij in mij veranderen?
1: Ik denk dat... jij bent wel echt opgeknapt sinds je geen haar meer hebt.
0: Ja.
1: Jij was echt met haar, dat was gewoon... Dat was gewoon echt niet best.
0: Dat was dood nylon, hè?
1: Dat was echt dood nylon.
0: Was niet goed, hè? Ik ga het ook niet meer laten bijgroeien, want dat is helemaal geen zin. Ik heb geen donorgebied. Het is allemaal dood. Het is allemaal dood.
1: Maar het is, jij hebt al zoveel aan je lichaam laten veranderen. Dat
0: is ook niet waar.
1: Je hebt nieuw ivoor in je gebit.
0: Nee, helemaal.
1: Je hebt allemaal nieuwe tanden.
0: Nee, is ook niet waar.
1: Je hebt dingen met je ogen gedaan, een beetje botox.
0: Nee, ook niet.
1: Brazilian butt lift.
0: Nee, is allemaal niet waar. Nee,
1: dat heb je allemaal laten doen, toch?
0: Ik heb alleen een spleetje tussen mijn voortanden weg laten halen. Meer niet.
1: Oh ja.
0: Maar ik zou er wel een paar dingen willen doen, ja.
1: Wat dan?
0: Nou, ik heb even een lijstje gepakt, wat je allemaal kan laten doen tegenwoordig. Ik zou er van een onderooglidcorrectie willen doen.
1: Het is gewoon alles een beetje...
0: Ja.
1: Dat het niet zo gaat hangen.
0: Ik zou echt wel een kilootje of 5-6 laten wegzuigen.
1: Ja, zou ik ook wel doen als
0: ik durf het allemaal niet. Ik wil minder jukbeen.
1: Nou, ik vind niet dat jij veel jukbeen hebt.
0: Hoe vind jij mijn jukbeen, Siets?
3: Je ziet er goed uit.
0: Dankjewel. Nou, dan ben ik klaar. En jij?
4: Wat zou jij doen?
1: Nee, ik zou inderdaad denk ik wel een beetje haar erbij laten zetten. Dus ik sluit niet uit dat er binnenkort een vluchtje met Turkish Airlines wordt geboekt.
4: Ja?
1: Ik zou denk ik ook wel wat jij gedaan hebt met die spleetjes tussen je tanden.
4: Ja?
1: Bij mij is echt mijn tanden, daar kun je een heel... Dat is een soort fietsenrek.
4: Ja.
1: Daar kun je echt 8 fietsen in parkeren.
4: Ja.
1: Ik zou dat misschien dat ik dat ook nog wel een keer recht zou willen laten zetten.
0: Ik hoor helemaal geen gekke ding, hoor.

0: jij weer de grap maken, het origineel van Tupac.
1: Nou, dat is zeker waar, ja.
0: Bruce Hornsby in The Range and It's Just The Way It Is bij Radio Veronica. Waar eigenlijk vandaag, zo in de aanloop naar de Zwarte Cross, bij ons koffiezetapparaat, de enige vraag die je wordt gesteld is: het is toch een grap of niet?
1: Ja.
0: Stel, in de app komen mensen nu met de vraag: het is toch een grap of niet? Of bijvoorbeeld Fred die zegt: ik zag nu ook dat ze het nummer niet eens mogen spelen. En waar gaat het dan over, Frank?
1: Ja, dan gaat het over die Baila de Gasolina, de organisatie van de Zwarte Cross. Die hebben gezegd: joh, we willen jullie graag laten weten dat naar aanleiding van de editie van 2025, we hebben besloten dat Baila de Gasolina dit jaar niet gespeeld mag worden tijdens de Zwarte Cross 2026.
0: Dit is één grote grap. Dit kan niet.
1: Maar Wout, je kan het je nog herinneren. Vorig jaar, als wij over dat terrein heen liepen, werkelijk overal vandaan kwam deze.
0: Ja, dit. Baila, baila, baila, baila. Het was fantastisch. Baila, baila,
1: baila, baila. Nou, de Zwarte Cross heeft nu gezegd: ja, wacht eens even, maar dat gaan we gewoon niet meer doen. Is klaar. Doen we niet. Dit jaar geen Baila de Gasolina.
0: Feitelijk iedereen is ervan overtuigd dat het een stunt is. Jij ook, hè, Siets? Jij bent wel de meest nuchter van. Jij denkt ook: dit klopt helemaal niet.
2: Nee, ik geloof er niks van.
0: Nee, ik heb datzelfde. Het punt is alleen, ze houden het wel heel lang vol. Sterker nog, wij ontdekten dat vorig jaar, meteen na de Zwarte Cross, is hier al discussie over ontstaan. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, zou het dan toch waar zijn?
1: Maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft ze wel geboekt.
0: Ja.
1: Dan denk ik, ja.
0: Dat is ook zoiets.
1: Je gaat toch niet, ja.
0: Nee, en dan hebben ze erbij gezegd: doe dan even een van jullie andere hits. Oh, die is er niet.
1: Nee.
0: Dus dat kan helemaal niet.
1: Je boekt ze vanwege die plaat.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, en verder, er is toch niks mis met het liedje, behalve dat je het irritant kunt vinden.
0: Nou ja, zij zeggen in de brief, zij zeggen, en dat is interessant: tevens heeft het nummer nogal wat lading binnen ons bedrijf.
2: De dat reden, zegt de Zwarte Cross.
0: Ja, dat zegt de Zwarte Cross. Ja. De reden is jullie bekend.
1: Oh. Maar ja, maar dat, ja.
0: Ja, ik vind het echt
1: ja, ik ben heel benieuwd wat voor reden dat dan is, inderdaad. Ja. We communiceren het ook met de DJ's die her en der op onze podia staan te draaien. Dus dat betekent dat er echt niemand mag dus ook die Baila de Gasolina draaien. Wij staan daar zelf ook te draaien.
0: Ik wil net zeggen, nou zijn wij daar toch echt wel best wel DJ-dingen aan het doen.
1: Resident DJ's van de Zwarte Cross.
0: Ik heb nog geen mail, niks gekregen. Nou goed. Toch even de vraag ook bij iedereen neerleggen: is het een grap of niet? Wat denk jij?
1: Ja.
0: Ik kan me niet voorstellen dat iemand nu gaat appen: ja, het is echt waar. Maar als het zo is, als je dat echt denkt, zeg het tegen ons. Maar dit is natuurlijk gewoon een grap. We hebben zo meteen, hebben we Stefan van de even serieus aan de telefoon.
1: Nou, die kan ons meteen even uitleggen wat dan vorig jaar is voorgevallen.
0: Ja.
1: Wat dan die reden is waarom dat liedje zo'n lading heeft.
0: Ja.
1: En we gaan hem natuurlijk wel eventjes. Dit wordt even een Jeroen Pauw interview, hoor.
0: Nou, dit wordt gewoon een.
1: We gaan hem even aan de tand voelen, hoor.
0: Echt, hè?

0: De lijst van 15 mei 1993. En Robin S. staat erin op 24 met Show Me Love.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Siets Roskam. En Siets brengt zometeen het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Branden in Frankrijk en Meppel. En het is te droog in Brabant.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: Radio.
1: Veronica. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
10: Hoi.
9: Of binnenkort vertrekt.
11: Adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Veronica Weerbericht.
15: Het is een mooi zomerweekje hoor. Volop zon vandaag en flinke temperatuurverschillen, dat wel. 22 graden in het noordwesten van Nederland tot 31 in Limburg. Vanavond vooral in het zuiden meer sluierwolken. En morgen wordt dan ietsje warmer, ietsje zonniger, 24 tot 33 graden. Het is inmiddels 5:01. Dit is het nieuws. Siets Roskam, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Veel nieuws over branden vandaag. Een grote bosbrand onder Parijs is nog niet onder controle. Waarschijnlijk is de brand aangestoken en het blussen kan nog dagen of weken duren. Ook een grote brand in de binnenstad van Meppel in Drenthe, waar tientallen huizen eromheen zijn ontruimd, en wordt nog urenlang overlast door de rook verwacht. 1,5 jaar cel voor een vrouw uit Woerden die een kwetsbare jonge vrouw 11 jaar voor haar liet werken in een paardenfokkerij, zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet en kon op het terrein van de vrouw slapen in een caravan. En op steeds meer plekken zijn maatregelen vanwege de droogte. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin- of landbouwgrond te besproeien. Waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Een tekort is er nog niet.
17: Radio Veronica, verkeer door Flitsmeister. Drukke avondspits, 103 meldingen, 468 kilometer op dit moment. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A4 Den Haag, Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Hofvliet. Daar een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. Er wordt aangeraden om te rijden. Via Wassenaar, N14, N44 en de A44. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Paspoelpolder. Daar ook een uur vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn er wel gaande. De rechterrijstrook is dicht. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikje door Ambacht en het Terbrechtseplein. Daar 26 minuten. A28 Utrecht-Amersfoort tussen Rijnsweert en Maarn. Daar 28 minuten. En de A76 Geleen-Aken tussen Kunderberg en de Duitse grens. 31 minuten vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
16: Sterkte en succes met het

0: dat hun ook.
1: Typical Mail bij Veronica. Het is 5:10 geworden. En het is tijd dat wij eens eventjes op onderzoek uitgaan, grote vriend van me.
2: Want er is een grote rel gaande rondom de Zwarte Cross. Die hebben namelijk besloten dit nummer niet toe te staan eigenlijk.
1: Dit liedje is verboden.
2: Eigenlijk gewoon verboden, deze plaat.
1: Voor het eerst in de geschiedenis van de Zwarte Cross is er een nummer verboden. Deze. De uitvoerende, even serieus, is wel geboekt. Waarom doe je dat dan?
2: Snap ik ook niet. We gooiden het net al even in de groep van, joh, is dit, klopt dit? Of is dit een PR-stunt? Of, nou, de meeste mensen denken dat het een grap is. Maar er zijn ook mensen die denken dat het echt waar is. Zoals Elba. Elba, goedemiddag.
3: Hallo.
1: Waarom? Waarom?
3: Omdat we het zelf op een site hebben gezet. Ik denk van ja, weet je wel, er was natuurlijk ook het verhaal, ging rond van dat het publiciteitspunt zou zijn. Maar even serieus, komt op de zaterdag en juist die dag is uitverkocht. Dus dat is ook niet logisch.
1: Ja, inderdaad. Waar ook mensen die zeiden van het is bijvoorbeeld zondag is nog niet helemaal uitverkocht. Dus dat doen ze om aandacht te vragen. Ja, ja. Maar ja, oké. Jij denkt dat dat echt serieus is?
3: Ja, en ik denk dat die grap anders te lang duurt. Kijk, als het alleen een statement vanuit even serieus zou zijn. Maar het staat ook echt op de site van Zwarte Cross zelf. Ja. En ze doen er heel lacherig over. Verwijzen naar frikandellen en zo, want ik heb het net gelezen. Maar ik denk van, ze zouden het wel te lang uitrekken als het echt een grap is. Dat is toch een gek?
1: Nou, weet je wat? Dan gaan we het eens even uitzoeken voor jou. Maar goed dat jij, ik voel je gevoel. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, succes met uitzoeken.
1: Ja, dankjewel. Hè. Doei, Alba.
3: Doei.
2: Doeg. We hebben ook heel eventjes, dat is leuk, iemand die redelijk diep in even serieus zit. Die luistert altijd naar dit radioprogramma, dat is Yvonne. En Yvonne is de zus van René. René is een van de zangers van even serieus. Yvonne die stuurde het volgende audio-appje via de Radio Veronica.
4: Hey, Wout en Frank hier, de zus van Baila, Yvonne. Ik denk dus dat mijn broer gruwelijk aan het naaien is. En dat het dus niet waar is. En dat het één grote stunt is van de Zwarte Cross. Maar goed, we gaan het zien. Joejoe.
2: Ja. Hoi. Maar toen dachten wij, hè, wij zijn goed met even serieus. Het zijn echt vrienden.
1: Ja.
2: En tegen vrienden lieg je niet.
1: Daar lieg je niet tegen.
2: Tegen vrienden ben je altijd eerlijk. Goud eerlijk. Dus wij dachten, we bellen heel even Stefan van even serieus. En die gaat ons nu het verlossende antwoord geven. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
5: Hallo vrienden van Veronica.
1: Het is tijd voor een serieus verhoor.
5: Ja, nou dat snap ik ja. Ja jongens, jullie maken het nou wel lastig, maar...
1: Waarom?
5: Ja, kom erop met de vragen.
1: Kijk, luister, jullie krijgen een brief of een mail of weet ik het wat van de organisatie van de Zwarte Cross. En daar stond eigenlijk...
2: Mag ik een passage voorlezen uit de brief?
1: Ja, tuurlijk.
2: Daarin staat, naar aanleiding van de editie van 2025 hebben wij besloten dat het nummer Baila de Gasolina dit jaar niet gespeeld mag worden tijdens de Zwarte Cross 2026. Tevens heeft het nummer nogal een lading binnen ons bedrijf. De reden is jullie bekend. Wat is die lading, Stefan?
5: Ja, nou, dat is een beetje lastig ook voor ons. Die is me niet helemaal duidelijk. Als dat heel veel mensen bij de Zwarte Cross hebben aangegeven die daar werken. Zo heb ik het begrepen. Het gewoon niet willen horen en anders misschien niet komen werken. Of in ieder geval geen plezier in hun werk hebben. En ze hebben ons gewoon uitgenodigd om onze show anders in te vullen.
1: Maar wat is zeg maar het probleem dan dat die mensen met jullie plaat hebben?
5: Nou, ik heb geen idee. Ik
1: ja, maar dat vraag je dan plaatje. Toch? Dit vind ik dus verdacht.
2: Ja, jullie hebben contact met elkaar neem ik aan, toch?
5: Nou, we hebben deze mail gehad en daarvoor hebben wij al een aantal mailtjes naar elkaar gestuurd... waarin we gewoon de accreditatie bespreken en welke shows en hoe laat we op moeten en waar we moeten zijn. En daar werd al een keer gehint van, jongens, let op, geen baan naar de Gasolina. Ja. En wij... Ja, daar hebben we niet eens op gereageerd. Ik dacht van, nou, als een goede grap, we gaan door met de voorbereidingen. Ja. En uiteindelijk kwam deze mail. En daar is ook een beetje het contact voor ons gestopt. Als dat we gewoon de hele showvoorbereiding aan het doen zijn. En zorgen dat we zaterdag een goed feestje kunnen bouwen.
1: Luister, en die bedoel ik met alle eerbied en alle respect. Maar laten we zeggen dat, zeg maar, dit is wel de hit van even serieus, Baila de Gasolina. Dus ik bedoel, als jullie die niet doen, waarom boeken ze jullie dan?
5: Nou, die boeking die stond natuurlijk al eerder. En wat zij wij staan al drie jaar op de Zwarte Cross. Ook op momenten dat wij Baila nog niet hadden. Hè, dat überhaupt die plaat niet hadden. En ze zeggen, jongens, toen ging het toch ook hartstikke goed. Jullie hebben een supergoed feestje gemaakt. Dus waarom nu niet? Ga gewoon aan de slag. Sla die plaat over en maak er een dik feest van. Maar... En Ja, daar steken we nu op in. We hebben net ook met de jongens gezeten en we hebben plan gemaakt. En,
1: maar jij hebt het al gewoon geaccepteerd. Wat is er met je gebeurd?
2: Ja, wat doet dit met je?
5: We vinden het natuurlijk ontzettend jammer. Hè? Bedoel, laat ik dat wel zeggen. Wij het liefst spelen we gewoon Wijlen de Casolina. En ik hoop echt oprecht dat we gewoon nog... of dat er een mailtje achteraan komt... of dat we zaterdag daar ontvangen worden. Zeggen, hier heb je een fles Nozem. En een groene brief voor Wijlen de Casolina. Nou, dat zou het allermooiste bericht voor ons zijn. En wij spelen niks liever als Wijlen. Wij zijn er in ieder geval niet bij. En wij gaan er heel lekker op.
1: Nee. Hij doet het wel goed, Stefan.
2: Ja, hij doet het fantastisch.
1: En je doet het wel goed. Stefan, even tussendoor, je doet het gewoon echt heel goed.
2: Ja. En nu het echte verhaal.
5: Nou, dus we moeten gewoon. Dus jongens, we moeten gewoon zaterdag daar zijn en een goed feestje maken. En wij gaan er helemaal, we gaan er 100% voor en we slaan Baila gewoon over.
1: Nou, weet je, we hebben nog wel een ideetje bedacht. Ja. Want we hebben daar een radiostudiootje staan ook.
2: En weet je wat het leuke is? Wij krijgen dus best wel veel berichtjes van mensen die bij de Zwarte Cross aanwezig zijn. En die willen wel Baila de Casolina horen. Dus we hebben het volgende bedacht. Wij kunnen melden dat komende zaterdag bij de Radio Veronica Studio er een silent disco zal plaatsvinden. En daarin zal non-stop Baila de Casolina ten horen worden. Dat is toch fantastisch. En daar heeft niemand last van. Dat is één.
5: Nou, en terecht. We vinden ook gewoon dat die gedraaid moet worden. En uiteindelijk, nogmaals, we hopen echt dat we nog gewoon een goed gesprek kunnen hebben. En nogmaals een biertje kunnen pakken. Want het is een fijne organisatie. En we werken er heel fijn mee. En nu gewoon zorgen dat we ook Baila mogen spelen.
1: Maar daarmee kom je er nog niet vanaf. Want we hebben nog iets bedacht. Kijk, luister, Stefan. Stel je voor... dat dit inderdaad echt is, zoals jij nu doet vermoeden.
2: Ja, maar ik geloof hem.
1: Ik geloof hem ook.
2: Nee, ik hoor hem praten. Ik geloof
1: hem wel?
2: Dit klopt wel.
1: Oké, ik geloof hem niet. Maar stel je voor dat het inderdaad echt is, dat die plaat is geboycott. Dan heb jij gelijk, dan heb ik me vergist in jouw eerlijkheid. Dan staan Frank en ik gewoon zaterdagavond bij jullie, hoe jij wil, een liedje te zingen op het podium, een compleet voor lul. Vinden we niet erg. Maar stel je nou toch voor dat het wel een grap is.
2: Ja. Dan wil ik het volgende voorstellen. Dat jij komende zaterdag bij ons voor de studio ijsjes uitdeelt.
1: Twee uur lang
5: ijsjes.
2: Ja.
5: Oké, okay, ja, ik weet niet of we 2 uur lang de tijd hebben, maar ijsjes uitdelen ben ik voor.
1: Gewoon 2 uur.
2: Je kan ons niet in het ijsje nemen. Nee.
5: Vanaf hoe laat?
2: Dit gaan we regelen.
1: Daar komen we uit.
5: Ja, goed. Ja, weddenschap ga ik aan in ieder geval. En laat ik vooral zeggen, stel dat het een stunt is vanuit de Zwarte Cross, dan weten wij het in ieder geval nog niet. Hè? Dan moeten ze ons daar nog wel in meenemen. En het allerliefst gaan we voor Roos spelen. En is al ophef voor niks.
1: Luister,
5: laat ik dat wel zeggen.
1: Als jij ook in de maling bent genomen, dan gaan we met tante Riki gooien. Weet ik het wel.
2: Tante Riki werpen.
1: Hoe dan ook, we zien elkaar voor het weekend.
5: Later. Ja, leuk man. Yo,
1: kijk, dat is het leuke van Radio Veronica. Wij mogen hem zo vaak draaien als we willen. Even

0: voor het eerst censuur bij de Zwarte Cross. Ik geloof er niks van. Ik geloof het nog steeds niet.
1: Ja, maar toch, ik geloof ook Stefan, hoor, wat hij net zei. Dat is gewoon allemaal zo...
0: We gaan het zien. Het kan de ene kant op, het kan de andere kant op. Hoe dan ook, Baila, de Casolina van Even Serieus bij Radio Veronica.

0: Aerosmith and Crying. Middagshow van Radio Veronica. Dit is, Wouter Frank. Dit is en wij zijn Wouter Frank. Dat klopt alle twee.
1: Ik zit heel eventjes nog dat statement door te lezen van Even Serieus, hè, waar we het net over hadden. Dat Baila de Gasolina, het mag dus niet meer gedraaid worden op de Zwarte Cross. Nee. Ze hebben dat ook op hun Instagram geplaatst. Ik zie daar heel veel droevige reacties van mensen die zeggen, nee, dit is niet echt toch. Wat is dit voor onzin? Ja. Blablabla. Maar ik zie ook een reactie van Wouter van der Goes. Ja. Eens, weg met dat nummer.
0: Ja, nee. Maar dat klopt, omdat ik dus serieus dacht, dit is een grap.
1: Oh, ja.
0: Dus ik denk, weg met die plaat. We hebben hem grijs gedraaid.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar vervolgens reageerden er ook mensen op. Ja, maar als jij het geen leuk liedje vindt, kun je toch ook gewoon eventjes bier gaan halen? Daar heb ik op gereageerd, ik lust geen bier. Als ze dan nog niet door hebben, toch?
1: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi.
0: Mensen, zometeen kans op serieus veel geld. Tenminste, als het een beetje mee zit. We gaan een spelletje spelen en dat werkt als volgt.
1: Een spelletje heet Woordenjacht. Stuur nu Woordenjacht naar de gratis Radio Veronica. En maak dan kans op serieus veel geld, inderdaad.
0: Even serieus veel geld.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Hey jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo. Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
23: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
24: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
25: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
26: En het nieuws dat krijg je van Sietz Roskamp.
27: Goedemiddag. Na dagen van aanvallen tussen Amerika en Iran begint Amerika weer een blokkade van Iraanse schepen. Volgens president Trump kunnen andere landen nog wel door de straat van Hormuz en gaat Amerika ze beschermen. Daarvoor moeten ze wel 20% van de waarde van de lading aan boord betalen aan Amerika, schrijft Trump op zijn sociale medium. De brand in het centrum van Meppel is onder controle. Er is geen risico meer dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. De blussen gaat al door en delen van het getroffen pand worden gesloten om overal bij te kunnen. Voor de zekerheid zijn tientallen huizen en gebouwen in de omgeving van de brand in Meppel vandaag ontruimd. De verdachte van de moord op een vrouw in Nieuw-Vennep eerder dit jaar viel die dag meer vrouwen lastig. Dat zegt justitie tijdens de rechtszaak tegen de man. Het slachtoffer werd doodgestoken op een parkeerplaats. Zeker 4 andere vrouwen stapten naar de politie omdat ze lastig waren gevallen. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. En terwijl het in Brabant te droog is om overdag water te halen uit sloten, beken en rivieren om te sproeien, wordt in Vlaanderen het brandgevaar verhoogd. Het risico is nu oranje, zeer gevaarlijk, en daarom wordt extra gelet op natuurbranden. Onder Parijs in Frankrijk woedt sinds gisteren een grote bosbrand die nog altijd niet onder controle is. Het weer dan zonnig, nu 22 graden in het noordwesten tot 31 in Limburg. Vanavond vooral in het zuiden wat bewolking. Morgen weer volop zon bij 24 tot 33 graden. Een drukke avondspits is het. Niet alleen woon-werkverkeer, maar ook veel mensen die erop uitgaan vanwege de zomervakantie. Meer dan 100 vertragingen, 500 kilometer in totaal. En dit zijn nu de meest opvallende. Te beginnen met de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het knooppunt Hofvliet. Een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Amsterdam kan daar beter omrijden via Wassenaar over de N14, N44 en dan de A44. Door naar de A10 Koenplein richting Amstel tussen de Nieuwe Meer en knooppunt Amstel een kwartier door een ongeluk. Verkeer is daar, de weg is daar nu dicht. Het verkeer wordt allemaal via een af- en toerit geleid, dus die file kan snel oplopen. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier door werkzaamheden. A27 Utrecht-Gorkum voor Everdingen 36 minuten, ook daardoor werkzaamheden. En het is heel druk bij de grens met Duitsland op de A76 Geleende richting Aken. Vanuit Heerlen-Noord kom je door een politiecontrole in een vertraging van 1 uur en 9 minuten.
28: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
29: Nu met Clubcar Wijd wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
30: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
31: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
32: ANWB en gaan.
30: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
33: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan.
0: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Dat zit je maar aan te kijken.
1: Je bent zo uitbundig. Helemaal niks
0: ik
1: voor jou.
0: Dit, ik vind dit nog steeds een hele goede plaat.
1: Of zit je weer aan de medicijnen?
0: Nee. Een heel klein beetje. Hierachter. Nee. Irene Cara en Faye.

0: Groensma uit Lieveren, dat is in Drenthe. En Klaas hebben we aan de lijn. Klaas, goedemiddag.
1: Hey jongens, goeiedag.
0: Zometeen gaan Wout en ik proberen een zin te maken. Stap voor stap doen we dat. Die zin die omschrijft dan een woord. Jij moet dat woord raden. Daar krijg je een minuutje de tijd voor. En ieder goed geraden woord levert jou 20 euro'tjes op.
2: Hoppa.
1: Potverdorie.
0: Ja. Dat is even lekker snel geld verdienen, hè?
1: Ja, dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd.
0: Nee, precies.
2: Hey Klaas, leuk. En nog even belangrijk. Als je de pong hoort, dan mag je het woord zeggen.
1: Oké.
2: Okay. Ja?
1: Ik zal proberen mijn enthousiasme een beetje te bedaren.
2: Ja, ben je enthousiast? Heb je er zin in, jongen?
1: Ik vind het hartstikke leuk. Zeker.
2: Nou ja,
1: zeker,
2: dat vind ik helemaal mooi.
0: Heb je geoefend eigenlijk, Klaas?
1: Nou ja, als ik luister, dan doe ik altijd even mee. En dat gaat natuurlijk fantastisch altijd. Want nu zit die spanning er een beetje in.
2: Nee, dus jij gaat het record breken. Jij gaat gewoon 130, 140 euro pakken. Ik vroeg het, nou 130 kan niet, maar 140 euro pakken.
1: Nou, dat zou het wezen. Nou, ja, toch? Ik ga mijn best doen.
2: Frankie, begin jij?
3: Zeker.
2: Alright. Beste Klaas Groensma uit Lieveren te Drenthe. Jouw minuut woordenjager gaat nu in.
0: Komt
2: uit
0: een
2: printer.
1: Papier.
2: Hangt
0: aan
2: de
0: muur.
2: En
0: zie
2: de
0: tijd.
1: Klok.
0: Kort.
2: Mand?
1: Ik wou bijna zeggen mand.
2: Ja, oké, prima, door.
0: Volgende.
2: Drink
0: je
2: in
0: de
2: ochtend
0: zwart.
1: Tee.
0: Sorry?
1: Koffie.
0: Loop
2: je
0: overheen op
2: de
0: weg.
1: Trottoir.
2: Hier
0: kun
2: je
0: last
2: van
0: hebben. Ja, dit is heel moeilijk.
2: Is heel moeilijk
0: niet te doen.
2: Niet te doen. Nee, ja, god. Oeh, die laatste. Nou ja, ik heb je wel met eentje gematst, want dat was mijn fout. Maar die laatste ging mis.
0: Die laatste was inderdaad ook vrij ingewikkeld. Omdat we zeiden, ja, kun je last van hebben? Je kan van een hoop dingen last hebben natuurlijk. We doelden op de heup. Even kijken hoor. De eerste, die had je eigenlijk die had je meteen goed.
2: Ja.
0: Papier.
1: Okay.
0: Komt uit de printer. Tweede, hangt aan de muur. En kun je de tijd op zien? Dat is een klok. De derde, kort, mand.
2: Ja.
0: Drink je zwart, koffie. En we bedoelden zebrapad met waar je overheen loopt.
1: Ah.
0: Op de weg.
1: Ah, okay.
0: Hoe dan ook, je hebt er vier goed. Dat betekent 80 eurotjes!
2: Opa!
1: Die had ik net nog niet.
2: En die heb je nu wel, Klaas. Die komen er gewoon bij op die rekening van je. Gefeliciteerd, man.
1: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel, jongens.
2: Mooie avond. En tot de volgende ronde.
1: Ja, jullie ook. En ik trouwens, ik geloof ook geen reet van dat bijletterlijke vriend niet mag.
2: Nee, dit is toch gewoon een stunt, is dit, man. Dat kan bijna niet anders.
0: Ja, maar hij...
1: Maar dat doet ze wel goed. Dus
0: nou,
1: dat is goed.
0: En hij vertelde het zo overtuigend dat ik geloof, begin er inmiddels wel in te geloven.
2: Nee, we trappen er niet in.
1: Zo doe ik dat ook altijd, dus ik geloof er niks van.
2: Klaasie, tot de volgende keer. Dankjewel, hem.
1: Dankjewel, jongens.
2: Hoi,
1: succes
2: hoi. Tot later.
1: Hoi, hoi.
2: En mochten er mensen zijn die denken, woorden jagen, dat is mijn ding. Je kan heel eenvoudig meedoen.
0: Ja, daarom door een appje te sturen naar de Radio Veronica. Stuur dan woordenjacht.
2: En misschien tot morgen.

0: Moonstar Deluxe maakte de remix voor Bob Marley en The Sun is Shining. En daarmee zingt Bob Marley iets dat absoluut waar is. De zon die schijnt en het is een prachtige zomerdag.
1: En dat zal de komende dagen ook nog wel even blijven. Want de komende dagen blijft het lekker, deze temperaturen. Blijven we het zonnetje lekker zien. Kortom, we gaan een mooi Zwarte Cross weekend tegemoet. En een mooie finale. Heb je dat trouwens gelezen? De FIFA die heeft stukjes grasveld te koop staan van het grasveld dat gebruikt wordt tijdens de WK-finale.
0: Nou, sterker nog, ze willen er serieus geld voor hebben. Ja. En ik wil geen namen noemen, maar ik sprak iemand die zei, nou, ik zou best wel een stukje willen hebben.
1: Wie dan?
0: Ja, dat vind ik een beetje lullig.
1: Ziet.
0: Ziet. Nee, jij zou het wel willen hebben.
2: Nou, een beetje WK-gras in de tuin is niet verkeerd natuurlijk.
0: Ze willen voor een klein stukje gras betaal je €390. Als je wat groter stuk wil, €2500. In totaal hopen ze €10 miljoen op te halen.
2: Ja, dat is net even te veel.
0: Maar dit kan helemaal niet, dit.
1: Hoezo niet?
0: En dan gaan ze een stukje gras en dan sturen ze het op in een envelop. Wat gaan ze doen?
1: Jij bent gasexpert. Je kan het toch in principe een beetje nat maken en dan stop je het in een anonieme witte envelop en dan lekker naar Nederland, hoor.
0: Jij weet net zo goed als ik, dat werkt niet. En ik ga je even helpen herinneren. Kun je nog herinneren? Jaren geleden hebben wij ooit radio gemaakt vanuit de studio, maar in plaats van tapijt leek men het leuk om daar grasplaggen neer te leggen. Kun je dat nog herinneren? Op het station Utrecht.
1: Nee, en dat wordt nu gebruikt in de WK-finale?
0: Nee, luister. Kun je niet herinneren?
1: Nee.
0: We hadden, dat was toen een groene gebeuren.
1: Ja.
0: En dan hadden we een grasmat binnen in die studio. En weet jij nog hoe het na een week rook daar? Niet te harde. Dat gras dat gaat gewoon stinken, dat gaat gewoon rotten.
1: Maar hoe kan je dat een beetje goed onderhouden? Moet je dat dan insprayen met haarlak? Of hoe kun je ervoor zorgen dat je het flink kan bewaren?
2: Nou, ze sturen het vacuüm verpakt op.
1: En dan moet je het gewoon vacuüm verpakt houden eigenlijk?
2: Ja, het is aan meer om neer te zetten, ja.
0: Ja. In een bloempotje.
1: Heb jij wel eens ooit een keer, je kan natuurlijk stukjes bij Leidse Muur kopen. Ja. Staan op internet, Loerderswater. Heb je eigenlijk wel eens een keer zoiets gekocht? Of niet?
0: Nee, ik heb een keer ingestraald water van Jomanda gekregen.
1: Ja.
0: En dat moet ik wel ergens hebben, maar...
1: Hielp het?
0: Nee, ik moet het toch gebruiken? Waar zat ik het op smeren, morgen?
1: Ja, precies. Nee, ik vind dat ook altijd met dat we staan voor marktplaatsen kijken. Er zijn dus inderdaad ook gewoon mensen die stukjes Berlijnse muur aanbieden.
0: Wat kost een stukje Berlijnse muur?
1: €25.
0: Serieus?
1: Vind ik op zich nog wel meevallen.
0: Met een certificaatje erbij ook.
1: Certificaatje erbij, maar ook D-Day-zand. Inclusief certificaat. Gewoon in een potje. D-Day-zand. Jezus, waar komt ze uit willen hebben ook? €15. Maar ook een emmertje loederswater inderdaad. Nou, je neemt er een slok van en je vatten zijn weg. Ja. Maar ja, er zijn toch mensen die dat mooi vinden om dat thuis te hebben staan.
0: Mensen, er is nog iets anders. Dit is een plaat die door Rob tot, ik denk, een maandje of anderhalf geleden heel veel is gedraaid. Ze heet Ella Langley. En Rob zegt er altijd bij, het gaat me echt niet om het uiterlijk. Ze is namelijk prachtig, deze vrouw. Maar country muziek wordt steeds populairder. En dit is zo'n fijne plaat. En nou gaat er een gerucht dat dit misschien weer een klein beetje een nieuwe kans krijgt om alsnog een grote hit te worden. Het is overal een hit geweest, behalve Nederland. Dus ja, dan willen we wel een klein duwtje de goede kant op geven, toch?
1: Zo is het.
0: Ella Langley. En het heet Choose and Tax.

0: Langley. Choose in Texas.
1: Fijn liedje, toch?
2: Ik vind het een fijn liedje. Doe maar een beetje denken aan Dolly Parton en die Christmas Without You. Ik weet je dat...
1: Jezus.
2: Ja, het
1: helemaal kapot maken.
2: Nee, dat vind ik een leuk liedje.
1: Okay.
2: Maar dat, het klinkt opeens een beetje hetzelfde.
0: Nou, we houden dat hier even bij.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Sitsi, ouwe boef, wat zit er zo in je nieuws?
4: Maatregelen in Ter Apel. En Trump wil macht over Hormuz.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze... En deze. Veronica. Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan... bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig.
14: Huh?

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Veronica Weerbericht.
3: Volop zon vandaag, wel flinke temperatuurverschillen. 22 graden in het noordwesten en 31 graden in Limburg. Vooral vanavond in het zuiden meer sluierbewolking. Morgen een zonnige dag, dan 24 tot 33 graden. En over 33 gesproken, het is 33 minuten over 5. Mooi! Dit is het nieuws, Siet Roskam. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Na vechtpartijen en steekincidenten bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel grijpt de minister in. De omgeving wordt veiligheidsrisicogebied. Iedereen kan preventief gefouilleerd worden. Ook hoeven asielzoekers niet meer buiten het hek te wachten als er geen plek is. Er komt een dagopvang met strenge regels. De situatie in de straat van Hormuz bij Iran is weer terug bij af. Totale onduidelijkheid en bijna geen schip meer dat er doorheen durft. Na de aanvallen tussen Amerika en Iran van de afgelopen dagen wil president Trump de volledige controle over het stuk zee. Hij blokkeert Iraanse schepen en die van andere landen moeten gaan betalen om voorbij te varen. En de brand in de binnenstad van Meppel is onder controle. Vanochtend brak die uit in een slagersbedrijf dat helemaal is afgebrand. Tientallen gebouwen in de omgeving werden ontruimd. Het blussen gaat nog wel even duren, dat denkt de brandweer in Meppel.
5: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Drukke avondspits, combinatie van woon-werkverkeer. Mensen die erop uittrekken tijdens de zomervakantie. Meerdere files vallen op. 109 vertraging op dit moment. 513 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michels-Gestel en Empel, daar 26 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, 32 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk, 20 minuten. En de A76 Geleen-Aken tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens, daar een uur vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
3: Je brengt het wel mooi.
5: Nee, maar ja, je moet het een beetje natuurlijk. Je moet die files ook een beetje leuk maken, zeg ik altijd.
3: Zie, je hebt ook altijd zo'n periode in de zomer.
6: Ja.
3: Dan is het echt lekker rustig. Dan heeft iedereen vakantie, iedereen opgetiefd. En welke periode is het ook alweer? Wanneer zijn we allemaal vrij? Want nu heeft alleen Noord en Midden volgens mij.
6: Ja, maar Noord en Zuid. Volgende week komt het Midden erbij. En dan heb je dus een periode van een week of drie waarin echt iedereen vrij is. Na volgend weekend.
3: Dat is wel een lekkere tijd altijd.
5: Ja, dan kun je lekker overal doorrijden. Ja, alleen
3: bijna overal.
5: Alleen files, files voor de ijskookraam. Dat is het enige jammer.
3: Allright mensen, de zomer van 2026 is volop aan de gang. Het is buiten mooi weer. En wij geven zo meteen nog kaarten weg voor de Zwarte Cross.

0: Jason en Dre en Tomaas.
1: De Zwarte Cross beleef je bij Radio Veronica.
2: Komende donderdag start het mooiste festival van Nederland. Het is de Zwarte Cross en Radio Veronica gaf vorige week en geeft deze hele week kaarten weg voor die cross. En daar is best heel veel vraag naar.
3: En dat zijn niet zomaar kaarten, dat zijn weekendtickets. Je bent er gewoon het hele weekend bij. Je ziet al die artiesten daar staan. Direct staat op het podium. Razorlight, UB40, Douwe Bob, Rondé, Suzanne en Freek, noem het op. Ze zijn er allemaal bij.
2: Linda van Tiel, bijzonder goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
2: Je wilt dus graag naar de Zwarte Cross?
4: Heel graag.
3: Ja. Waarom, Linda?
4: Wij zijn heel erg fan van Direct en willen er heel graag naartoe.
2: Maar waarom
4: we zijn
2: nog
4: nooit bij de Zwarte Cross geweest.
2: Waarom heb je geen kaarten gekocht dan?
4: Ja, ze kosten natuurlijk ook wel wat.
2: Ja. Heb jij weer een punt.
4: En toen luisterden we naar de radio en toen hoorden wij over de winactie.
3: Ja. Toen dacht jij, nou ja, ik wil er wel naartoe. Met wie wil je er eigenlijk naartoe, Linda?
4: Met mijn dochter natuurlijk.
3: Jouw dochter. Gaan jullie vaker naar festivals met z'n tweeën?
4: Ja, absoluut. Zeker.
3: Wat leuk, joh. Hoe heet je dochter?
4: Ja, Nienke.
3: Nienke, ja.
4: Ja.
3: Hey, jullie willen er naartoe natuurlijk. Wij hebben dat ticketalarm, dat kwam net voorbij.
2: Nou, schiet op.
3: Ja. Linda, ja, ik vind het wel een beetje vervelend om te moeten zeggen.
4: Oh.
3: Nee, natuurlijk niet. Jij bent erbij. Ja, de Zwarte Cross, je gaat direct, ga je live zien. En die vele andere artiesten. En daar ga je ongetwijfeld ongelooflijk van genieten.
4: Ja, en hoe.
2: Hey, luister, en wij zitten daar met onze radiostudio. Kom even langs en zeg even, hey, we zijn Linda en Nienke. En dan zeggen wij, hey, we zijn Wouter en Frank. En dat is dan heel gezellig.
4: Dat gaan we zeker doen.
2: Top geregeld. Linda, tot van het weekend.
4: Hetzelfde.
2: Hoi, aan Nienke. Bye. En voor iedereen die denkt, ik wil ook heel graag naar die Zwarte Cross. Wat ik zei is waar. Deze week.

0: paar jaar geleden was hij nog in de Ziggo Dome. En de man is inmiddels al wel een klein beetje op leeftijd. Maar gaf toch een lekker showtje weg, hoor.
1: Nou, jij noemt hem altijd voor Rod Stewart.
0: Nou ja, hij is niet helemaal zo glad als een baby. En de man heeft wel dingen gedaan in zijn leven die de gezondheid niet ten goede zijn gekomen.
1: Laten we zo zeggen, de poedersuiker in een gemiddeld pannenkoekenrestaurant.
0: Ja.
1: Dat was niet veilig, dat ging gewoon een neusje in.
0: Maar ik moet altijd heel erg lachen. Volgens mij heeft de man wel heel veel humor.
1: Ja.
0: En het grappige is, als je Rod Stewart ziet en je ziet hem met Mick Jagger of met al die andere gasten, die hebben natuurlijk een soort klik met elkaar. Die hebben dingen meegemaakt, dezelfde tijd en zo. Die hebben altijd lol met elkaar. Ja. Altijd gezellig.
1: Ja, leuk.
0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy bij Radio Veronica. Zometeen is het 6 uur en dat betekent dat we dan
1: een leuke top 40 hebben die centraal staat, een uur lang. We hebben de top 40 van 15 mei 1993. Daar gaan we heel veel leuke liedjes uit draaien. Maar los van dat hebben we ook een quiz. Een popquiz gaan we zo meteen doen. Ik ga 3 vragen stellen over die lijst van 15 mei 1993. Heb je ze alle 3 goed? Dan win je een gouden Wout en Frank popquizbokaal.
0: Het archief 15 mei 1993 komt eraan.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: melkworstjes en noedels en soep.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Daar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: beautydiscounter.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6:00.
3: En daar is Sietz Roskam.
4: Goedenavond. Na de onrust in Ter Apel rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers hoeven asielzoekers niet meer buiten de hekken te wachten tot er plek is. Door vechtpartijen en steekincidenten besloot het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk te stoppen met hun hulp. Voor de asielzoekers is op het terrein van het aanmeldcentrum nu een speciale opvang geregeld met strenge regels. 'S Nachts moeten ze nog wel met de bus naar een slaapplek ergens anders. De Amerikaanse president Trump wil de controle over de Straat van Hormuz bij Iran. Na dagen van aanvallen over en weer is het scheepverkeer al bijna tot stilstand gekomen. Nu kondigt Trump een blokkade van Iraanse schepen aan. Hij zegt erbij dat andere landen wel door kunnen varen, maar dan wel moeten betalen voor de bescherming die Amerika biedt. Na Russische hacks van Nederlandse camera's roept het kabinet de Russische ambassadeur op het matje. Rusland bekeek de beelden om militaire transporten te volgen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België zijn ook boos op de Russische ambassadeurs vanwege spionage en sabotage. En na een vermissing van 2 weken is shorttrekker Sven Roes gezond weer terug in Nederland. In een verklaring zegt hij naar het buitenland te zijn gevlucht omdat hij na een moeilijke periode geen uitweg zag. Roes wilde zijn familie niet teleurstellen. Veel andere shorttrekkers maakten zich grote zorgen toen hij verdween. Het weer dan nog lang warm vanavond, vooral in het zuiden en oosten waar het nog rond de 30 graden is. Wel komt er vanuit het zuiden wat meer bewolking. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Morgen weer volop zon, dan 24 tot 33 graden. Verkeersinformatie, drukste moment van de avondspits ligt inmiddels achter ons. Er zijn nog wel meer dan 60 vertragingen, 300 kilometer in totaal. Deze drie vallen het meest op. De A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein, 33 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Everdingen, 22 minuten. En tot slot de A76 Geleen richting Aken tussen Heerlen-Noord en de grens met Duitsland. Een vertraging van bijna 3 kwartier.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Serieus?
10: Wat een geld.
12: 18.000. Wat verdikken we.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: En

0: loterijtrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond en welkom. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 6 uur gaan we een uur terug in de tijd met een oude top 40. En vandaag de lijst van 15 mei 1993 die centraal staat.
3: Maar los van dat we heel veel liedjes uit deze lijst gaan draaien, hebben we dus zometeen een leuke popquiz. 3 vragen ga ik stellen. Heb jij ze alle 3 goed? 3 vragen over deze lijst. Dan mag je het doorgeven via de gratis Radio Veronica app. En dan win je mooie prijzen, namelijk de Wout en Frank Gouden Popquizbokaal.
2: Doe je best!
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Dus 15 mei 1993. En de eerste die we uit die lijst pakken staan op 38. Must Be Crazy is van Melissa Etheridge.

0: is de top 40 van 15 mei 93. Maar in principe textueel kan hij nog zo. Rutger Kot, Vrede, nummer 37. En daarvoor Melissa Etheridge en Must Be Crazy For Me op nummer 38. Een mooie top 40 staat een uur lang centraal. Daartussendoor...
1: Yeah! Gaan we quizzen?
0: Spelen wij een quiz.
1: Ja, lekker man.
0: Maar dit is niet zomaar een quiz. Je bent nu onderdeel van...

0: over liedjes uit deze top 40 heeft Frank drie vragen bedacht. Ja. Die stellen we gedurende dit programma. Dit is vraag nummer 1.
1: Ja, dat klopt. Dit is vraag 1. Gaat over het liedje dat we zojuist draaiden. Rutja Kot, Vrede staat in deze lijst. Werd geschreven door Henk Westbroek. En Rutja Kot, die deed met dat nummer mee aan het Eurovisie Songfestival in 1993. Maar, let op de vraag, hè? Ben je erbij? Let op de vraag.
0: Let hem op.
1: Op welke plek eindigde Rutja Kot met Vrede destijds op het Eurovisie Songfestival in 1993? Was dat A, de eerste plaats? Was dat B, de zesde plaats? Of was dat C, de 20ste plaats? Op welke plek eindigde Rutja Kot met Vrede in het Songfestival in 1993? A, de eerste plaats, B, de zesde plaats, C, de 20ste plaats. Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op die mooie prijs. De Wouter Frank gaat op quizbokaal.
0: 15 mei 93. Dit staat op nummer 30.

0: Cats in the Cradle op nummer 19 in de top 40 van 15 mei 93. En daarvoor Tower of Power en Soul with a capital S. Dat was nummer 30. Thans zijn wij bij vraag nummer 2.
1: Die gaat over de nummer 39 in de lijst. Blote jongens in het park, ken je die nog?
0: Deze. Oh.
2: Er zijn weer blote jongens in het park met een frisbee.
0: Paul de Leeuw.
1: Ja.
2: Er zijn weer blote jongens in het park, stoer en geilig, wel zo blij.
1: Dat is leuk, mijn moeder had dit vroeger altijd aanstaan.
0: Meen je dat nou?
1: Mijn moeder had één cd van Paul de Leeuw en dan draaiden ze altijd blote jongens in het park. Dus Paul de Leeuw tijdens het stofzuigen.
2: Er zijn weer blote jongens in het park met een frisbee in de weer.
1: Ja hoor, stond eer maar.
3: En wat zei je vader ervan?
1: Die kwam dan niet zo bloot langslopen. Nee, maar je zat dit wel ernaast. Dat is een superleuk liedje natuurlijk van Paul de Leeuw. Maar de grote vraag is... kut. Ik heb geroep net dat Paul de Leeuw is.
0: Oh, je hebt het antwoord al
1: gegeven. Ja, kut.
0: Heeft niemand
1: gehoord. A. Wie was dit overigens? Was dat A, Paul de Leeuw? B, André van Duin? Of C, Niek van de Brugge? Dus wie hoor je hier zingen?

0: hij was geen tandarts. Dr. Alban heeft de tandartsopleiding genoten. Uh-huh. Maar heeft nooit het vak beoefend.
1: Sing Hallelujah staat in de top 40 van 15 mei 1993. Sitsi, wat zit er zometeen in jouw nieuws?
2: Rode Kruis weer aan het werk in Ter Apel en maatregelen tegen de droogte.
1: Bon Jovi komt er ook aan en vraag nummer 3 uit de popvis.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar.
12: Ja. Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
12: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Alle verf super voordelig.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Odido. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Veronica Weerbericht.
1: Nou, het was een mooie zomerdag. Vanavond in het zuiden vooral sluierwolken. Dan morgen wordt het weer licht. Het is weer een zonnige dag. Temperaturen dan 24 tot 33 graden. Het is bijna 7:04. Dit is het laatste nieuws. Siets Roskam, goedenavond.
2: Goedenavond. Het Rode Kruis denkt weer veilig te kunnen werken met asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu maatregelen zijn genomen. Mensen hoeven niet langer buiten de hekken te wachten op opvang, maar mogen dat binnen doen met beveiligers erbij. Volgend weekend stopten het Rode Kruis en vluchtelingenwerker mee in Ter Apel vanwege vechtpartijen en steekincidenten. Europese landen gaan een eigen systeem maken om zich te beschermen tegen Russische raketten. Volgens premier Jette is het hard nodig. Er is een groot tekort aan het Amerikaanse afweersysteem dat nu gebruikt wordt in de oorlog in Oekraïne. En waterbedrijven raden aan om zuinig om te gaan met water, maar er is nog geen drinkwatertekort. Wel kan de druk hier en daar lager zijn. De waterschappen nemen wel maatregelen om dijken te beschermen. Zo mag je in Brabant vanaf morgen niet meer overdag sproeien met water uit sloten en rivieren.
0: Oké. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Files van de avondspits lossen redelijk op dit moment. 31 meldingen, 100 kilometer aan files nog. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hofvliet en Rijswijk-Plaspoelpolder. Daar 21 minuten vertraging. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft 24 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 19 minuten. En de A76 Geleen-Aken tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens 60 minuten. Ook wel een uur vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
1: Onze vrienden van Flitsmeister.
0: Nou, dat zijn zeker vrienden van ons, ja.
1: 15 mei 93, die top 40 centraal in
20: Radio Veronica.
21: Top 40 Hitarchief.

0: Bed of Roses is van Bon Jovi en staat in de top 40 van 15 mei 1993. En die staat op plekje nummer 14. Dan is het tijd voor de derde en tevens laatste vraag in de popquiz.
1: En die gaat over een liedje op nummer 21 in deze lijst. De lijst van 15 mei 1993. Willeke Alberti staat daar met Ome Jan.

0: ging vanzelf. Dus zo meezingen. Dit, wat doe je vraag? Niemand heeft gehoord.
1: Nee, natuurlijk niet waar. Waar gingen ze naartoe van het geld van ome Jan? A. Naar de supermarkt. B. Naar de Zwarte Cross. Of C. Op vakantie. Dus laten we nog heel even een fragmentje laten horen. Naar de supermarkt. Naar de Zwarte Cross. Of C. Op vakantie. Geef het juiste antwoord door A, B of C. Via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op die fantastische Wout en Frank Gouden Popquiz Pokaal.
0: Een van de mooiste liedjes uit deze top 40 staat op plek nummer 3. En daar speelde Paul de Reel een belangrijke rol bij. Het was René Klein die op televisie kwam, die AIDS had. En die zong toen dit liedje, Mr. Blue.

0: En Informer is nummer 2 op 15 mei 1993.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: En tussen alle top 40 hits door zijn er ook nog 3 vragen gesteld. En met een beetje geluk krijgen we ook de goede antwoorden van Wim uit Woudenberg. Dag Wim,
2: goedenavond.
3: Ja, goedenavond Frank en Wout.
2: Heb jij een fijne dag gehad, Wim?
3: Ik heb een fijne dag gehad. Ik zet net de auto op de oprit. Ik ben net thuis van mijn werk, dus het relaxen gaat beginnen.
2: Fijn moment is dat, hè? Dat je dan die auto op die oprit rijdt en dat je denkt, god, het is zo, ik kan de dag weer achter me laten.
3: Heerlijk, heerlijk. Ja,
2: en kun je je dag een beetje samenvatten, Wim?
3: Ja, 's ochtends uit Amsterdam vertrokken bij mijn vriendin. In Rotterdam gewerkt en nu in Woudenberg thuis.
2: Nee, je vrouw.
4: Ik wilde het net zeggen. Ja.
3: Niet te hard vertellen.
2: Hey Wim, zullen we helpen de quiz doorlopen?
3: Ja, laten we dat maar doen, hè? Anders wordt het een beetje moeilijk misschien.
2: Nou ja, wellicht kun je met een mooie prijs zo meteen thuiskomen. Op welke plek eindigde Rutja Kolt met vrede in 1993 op het Songfestival? A, de eerste plaats, B, de zesde plaats of C, de twintigste plaats?
3: Dat was B, dat was best goed, zesde plek.
2: Zesde plek was hartstikke goed, leuk liedje ook natuurlijk. Tweede vraag, wie hoor je hier zingen?
4: Oh ja,
3: moet ik het nu al zeggen?
2: Is dit A, Paul de Leeuw, is dit B, André van Duin of is het C, Niek van der Bruggen?
3: Ja, dit is aan de stem goed te horen. Paul de Leeuw.
2: Paul de Leeuw is hartstikke goed. Dan hadden we natuurlijk dit fragment nog.
4: Ja, dan moet je eerst even opgaan.
2: Waar gingen ze naartoe? Van het geld van Ome Jan. Waar gingen ze naartoe van het geld van Ome Jan? A, naar de supermarkt, B, naar de Zwarte Cross of C, op vakantie, Wim?
3: C, op vakantie.
2: Dat is...
4: Oh, dat is ook weer de opgave.
2: Jezus, je maakt er wel echt een potje van.
4: Ja, zou ik het doen, deze wel.
2: Hoppa! Geld van Noé.
4: Zo klopt ie.
3: Ja, dat is een oud liedje trouwens, hè?
4: Waren dit de 3 vragen al?
2: Ja, dat waren de 3.
4: Oh ja, de 3 vragen.
2: Dat betekent dat jij die gouden Wout en Frank popquizbokaal wint. Die komt heel snel jouw kant op. En ik hoop dat je er heel veel plezier aan beleeft, Wim.
3: Ja, dat gaat zeker lukken. Dat gaat heel mooi. Dankjewel, jongens.
2: Ja, leuk dat je meespeelde. En goed aan je vrouw.
3: Ja, dat zal ik doen. En jullie prettige wedstrijd.
4: Dankjewel.
0: Het is 15 mei 1993. 1 plaat ontbreekt nog. Dat is de plaat die helemaal bovenaan staat. Hathaway en What Is Love is in deze lijst de...

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
17: onlineveilingmeester.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Het Rode Kruis gaat weer helpen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand gebouw op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar daar ontstonden de laatste tijd steeds meer vechtpartijen. Na het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten ermee te stoppen. Voor de brand in een appartementencomplex in Woerden, provincie Utrecht, is een man opgepakt. Hij zou brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 huizen moesten worden ontruimd dit weekend. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. En Europa komt zelf met een afweersysteem tegen Russische raketten, omdat Amerikaanse systemen vaak niet geleverd kunnen worden. 10 Europese landen doen mee, ook Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. Het weer nog lang warm in het oosten en zuiden, waar het nu nog rond de 29 graden is. Vannacht koelt het af tot iets onder de 20 graden. Morgen zondag dan 24 tot 33 graden.
16: Ja, ik kan me dat bevestigen hoor, dat het in Brabant een tandje warmer is dan in de Randstad.
17: Ja.
16: Het is echt bloody hot in het zuiden. Dus respect voor die mensen daar allemaal hoor.
17: Geniet ervan.
16: Ja, en geniet ervan ook. Ja, het is nog net niet zo heet dat het zwembad leeg is.
17: Ja.
16: En dat er niemand naartoe mag. Ik heb trouwens nog wel vanmiddag, het was dus 35 graden. Ik vertel er zo meteen wat over. Maar mijn hele dorp lag onder slachtafval vanmiddag.
17: Ach nee.
16: Ja. Ja, dan vertel ik vertel het zo wel even. Eerst Veronica Verkeer. Er staat nog een file op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Prins Klausplein 6 minuten. De A9 Amsterdam-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen daar 5 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 11. A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Helden. Daar is de vertragingstijd 12 minuten door een auto met pech. En de laatste op de A76, dat is ook de langste, richting Keulen. Voor Duitsland daar 3 kwartier vertraging. De weg is nu helemaal dicht. Zometeen bij Veronica, ja, dat slachtverhaal en Stevie Wonder. Dat in één zin ook.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
19: Hey.
20: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
19: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
20: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
21: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
21: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterren-slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: wat is dit lekker binnenkomen, zeg. Stevie Wonder, Do I Do, bij Radio Veronica. Ja, er was vanmiddag wat aan de hand. Tenminste, misschien als je in Brabant was, heb je het meegekregen. Het is echt de worst nightmare. Ja, mijn Volvo heeft nu echt dingen geroken. Mijn auto waar een speurhond voor in therapie moet eigenlijk. Luister even vanmiddag wat er in het dorp bij mij gebeurde.
1: Kilometers langs spoor van slachtafval op de weg beland. Het spoor begint vanaf de afrit van de A2 bij Best en loopt langs het kanaal richting de Hooberglaan. Ja. Volgens getuigen klotst het slachtafval over de randen van de trailer van een vrachtwagen die onderweg was naar Rendak. Een slachtafval verwerken in de buurt van Best. De stank die door het afval vrijkomt is enorm. Meerdere bestuurders laten weten hun auto meteen door de wasstraat te rijden om de stank weer weg te halen.
0: Ja, nou ja, mocht jij even die personen zijn geweest die kan aantonen dat hij daar was en zijn auto daardoor door de wasstraat moest halen, dan wil ik nog wel een waspasje gooien vanavond, maar... Jeetje, wat was dat gehoor, zeg. Dat is echt, dat roken echt... Ik heb het nu nog in mijn neus zitten, weet je. Het is ook nu... Ja, als ik zeg nu achter een meswagen ga rijden... Dan...

0: wordt het toch beter weten dan al die meningen van de afgelopen tijd. Mr. Know-it-all, Teddy Swims bij Radio Veronica. Lekker voetbalvrije avond, hè? Dus geniet van je achtertuin en de hits van Veronica. Met zometeen hier de Golden Earring. En ook Imagine Dragons komen eraan. En let op dat ticketalarm ook.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Zet je koffer maar vast klaar.

0: Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app. En speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen... naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: 2 minuten over half 8. Goedenavond. Dit is Veronica Verkeer. Nog 2 files. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar is de vertragingstijd 8 minuten over 2 kilometer. A76 Glenkeulen tussen Voerendaal en Duitsland. Daar is de weg helemaal dicht. Ook een behoorlijke vertraging, 9 kilometer. En de tijd die je er al langer over doet is 38 minuten. Je krijgt een lekker 3 op een rij. Ook eens lekker, toch?
11: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
0: En nu,
11: Nick van der Brugge.
0: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
10: Niet klagen over de hitte, dan ben je gewoon een thermostaat met een mening, meer niet, hè? Welkom bij Veronica, zo denk ik bij Imagine Dragons. Believer komt eraan, ook Peckless, na de Golden Earring.

0: Zo hoort een hittegolf te klinken in mijn ogen. Fateless en God is a DJ. Martijn uit Goes, die staat bij de barbecue met slushliekjes.
1: Ja, is het lekker, hè?
0: Nou, smakelijk. Hij zegt Raccoon is zo'n band. Waarbij je na 10 seconden weet dat het Raccoon is. Dit is een van de allereerste singles. Feel Like Flying.

0: Dreams, Fleetwood Mac.
1: Ga met Radio Veronica naar de Zwarte Cross.
0: Ik was dit weekend even op Bospop samen met de Veronica-luisteraars op de Veronica Village. Een eigen camping-site hadden we daar. Ja, dat was weer ouderwets gezellig. Ik had die gast even wakker gemaakt 's ochtends na de eerste avond. Zo. Kater heeft een nieuwe dimensie gekregen, maar gelukkig had ik ontbijt bij me. Ja, die Veronica Experience, die kan je ook meemaken. Deze week maak je iedere dag kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En de line-up hier er niet om. Douwe Bob, Cresip, Direct, The Opposites. Ook weer nu een hit ook, hè, dus dat is lekker. Hoor je ticketalarm, app dan meteen naar de studio. Dan kan jij je brommer alvast gaan aantrappen. Promise kieken op de Zwarte Cross.

0: XS. New Sensation. Ja, ik was vroeger was er iemand veel beter in. New
1: Sensation.
0: Ja, precies. Zometeen per Radio Veronica. Ja, het wordt een hete avond. Dire Straits komen eraan. En ook Hoodie en de Blowfish zometeen. Nou, als dat geen
1: Sensation
0: is, dan weet ik het ook niet meer.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er een 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
12: Dankjewel. Mario, dit is Veronica Verkeer. Even de files erbij pakken. De A2 Maas richting Den Bosch, sorry. Tussen Oude Rijn en Nieuwegein. Parallelbaan, 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland, 5 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Hennekudo-Ambacht. En de Drechtunnel, daar 6 minuten. Er staat nog een file op de A76. Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. Hij wordt wat minder. De weg is dicht daar namelijk. 6 kilometer nu. En de vertragingstijd is op dit moment 25 minuten. Dire Straits, M&M en ook Hoodie en de Blowfish komen eraan.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij Vakanties.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: Jij gewoon lekker aan het doorbikkelen tijdens de vakantie? Of sta je daadwerkelijk op een camping? Ik vind het echt leuk om te horen hoe de verdeling is onder de Veronica-luisteraars. Wie werkt er? Wie zit er in een badje in de tuin? Ja, en wie heeft gewoon helemaal geen vakantie? Dat kan natuurlijk ook. Hey, als je denkt dat kan er misgaan met een paar ballonnen. Dat heeft te maken met Nena, die ik zo meteen ga draaien. Dit verhaal kwam ik laatst tegen nog. In 1986 liet de Amerikaanse stad Cleveland bijna 1,5 miljoen heliumballonnen tegelijk op. Voor een wereldrecord gingen ze, dat dachten ze. Tot het weer omsloeg. De ballonnen kwamen massaal terug naar beneden. De wegen stonden vol, een landingsbaan moest dicht. Reddingswerkers die op het meer konden hun zoektocht nauwelijks voortzetten, omdat die ballonnen allemaal op het water dreven. Er volgden miljoenen claims. En sindsdien kijken veel steden heel anders naar een massale ballonoplating. Hier in Amsterdam ook, maar ze hebben wel helium. Even kijken hier, ja.
1: Nou, heb ik hier ook een beetje helium. Dus hallo mensen. Ja, ik ben Niek van der Brugge. En dit is Nena met 99 Luftballons. Jawel!

0: lekker, deze Nothing But Thieves bij Radio Veronica en Overcome. Ik krijg nog een appje van Stoplo. Even kijken wat hij te vertellen heeft.
1: Hey, goedenavond Veronica.
0: Hey.
1: We vergeten toch wat? Op de zwarte krols.
0: Ja.
1: Loop je wel in de modder, hè?
0: Ja.
1: Dus wie er naar de zwarte krols gaat, vergeet geen laarzen mee te nemen. Oké,
0: dank je wel, Stoffel. Ja, voor deze bijdrage. Zo meteen bij Veronica.

0: het Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: anders doet.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
4: Italia. Thuis in Italië.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Alle verf super voordelig.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Exact 8:30. Goedenavond. Welkom bij Veronica. Actuele verkeersinfo. Er staat een file op de A2 Maarse Den Bosch tussen Oude Rijn en Nieuwegein. Daar staat het vast over 2 kilometer op de parallelbaan. 9 minuten vertraging daar in de A76 Geleen-Keulen tussen Kunnenburg en Duitsland. Daar 23 minuten over 5 kilometer. De weg is hartstikke dicht daar. Goeie reis.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Maarten en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
13: Nick van der Brugge.

Counting Crows bij Veronica. Accidentally in Love. Trouwens, volgende week hebben mensen natuurlijk al naar Bospop gestuurd. We hebben zwarte crosskaarten. Want volgende week even in de gaten houden. Dan maak je kans op een reis voor twee naar Curaçao. Inclusief verblijf en kaarten voor Curaçao North Sea Jazz. Dat is vanaf aanstaande maandag. Dus precies over een week hier gewoon te winnen.

Just the Way You Are. Bruno Mars op Radio Veronica. De Johan Cruijff Arena dampt nog na van deze man. Hey, respect. Je hoort het best wel vaak, hè? De mensen roepen, ja, echt wel respect hoor, voor deze dingen. Maar wat is het eigenlijk? Het zit hem niet in grote woorden. Respect is je winkelwagen even terugzetten. Iemand laten invoegen in de file, je telefoon wegleggen. Als iemand een verhaal vertelt.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Vakantiedeal.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel

0: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Simpel klantenservice met Els.
3: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
2: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
3: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
4: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl. Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 9 uur.
24: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
0: Zo. Dat is even, ja, lekker, weet ik niet. Voor iedereen anders. De ene die klaagt, de ander is een thermostaat met een stem. Ja. Tot op heden gaat het me goed af. Maar ik zit hier ook in 10 graden in de airco. A76, alleen richting Keulen, tussen Kunnenburg en Duitsland. Daar is de weg dicht, 20 minuten vertraging. Phil Collins, die zit in Zwitserland. Daar woont hij op dit moment. Dat is lekker, die Alpenlucht. Houdt zijn oude man een beetje fris. Dus kijken of hij zometeen nog een beetje muziek kan maken.
2: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
26: Iedereen begrijpt elkaar.
27: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
28: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
29: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
30: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.

0: aan of je ambilight hebt. Ik kijk wel eens in woonkamers wat daar nou allemaal gebeurt bij die bed. Lijkt wel een lasershow. Aha, the sun always shines on TV. En dat is niet vaak in het jaar dat we kunnen zeggen, niet alleen op televisie. Want wat is het toch ontzettend lekker weer nu. Ik bedoel, ik weet niet, Jaap, ben jij echt een man die zegt van, dit vind ik too much. Dit gaat te ver.
1: Deze warmte?
0: Ja, nee, toch?
1: Dat kan mij echt niet heet genoeg. Ik geniet er enorm van, ja.
0: Jij was het afgelopen weekend op de North Sea Jazz Festival. In, ja. Dat waren ook weer hele mooie dingen, hè?
1: Dat, ja,
0: waar heb je het meest van genoten?
1: Even denken. Ik heb, ik weet niet eens, John Baptiste, zegt je.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: Was echt meesterlijk. Vond ik echt heel erg goed. Charlie Puth,
0: hè?
1: Was echt een hele leuke show.
0: Dat is echt een man die kan van een fluitketel of van een ringeltje kan hij al een muziekje maken, hè?
1: Echt geweldig. En ja. hij komt echt uit de jazz. Hij is geschoold jazzmuzikant. En dat ging hij dus laten zien met al die liedjes die iedereen kende.
0: Het is bijzonder dat soort mensen op dat soort festivals terechtkomen. Nou, het mooie is, er komt dus ook een editie op Curaçao. Waarvan ik dus net tegen jou zei van ja, is dat niet gek dat het dan North Sea Jazz heet? Want het ligt midden in de Caribische Zee.
1: Ja.
0: Maar ja, het is natuurlijk het merk, het festival North Sea Jazz, wat ook een Caribische versie krijgt.
1: Ja.
0: En het mooie is, vanaf volgende week hebben we hier bij Veronica Dakar voor.
1: En waar kan ik ze winnen?
0: Hier, gewoon bij Veronica. Oh. Gewoon in jouw programma misschien wel.
1: Nou, dan blijf ik nog even.
0: Ja, medewerkers uitgesloten.
1: Oh, shit.
0: Hey, Amy McDonald. Je hebt die naam vast wel eens gehoord. Dat is zo'n artiest waarvan je soms denkt, en waar is die vrouw nou eigenlijk gebleven? Nou, ze is gewoon muziek blijven maken. Ja, zonder die gigantische hits of zo. Nee, zonder schandalen, zonder een talentenjacht, zonder elke week op TikTok te dansen. Gewoon albums schrijven, zaaltjes uitverkopen en je trouwe fanbase gewoon tevreden houden. Soms hoeft meer ook niet beter te zijn, hè? Dat is toch ook wel mooi om te zien.

0: soms worden liedjes wel verkeerd begrepen. Ik weet niet of jij dat ook weet, bijvoorbeeld met The Police, Every Breath You Take. Ik heb dat wel eens op een bruiloft gehoord. Heb jij dat ook wel eens gezien, dat mensen elkaar dan vastpakken?
1: Het is niet een heel liefdevol...
0: Nee, als je goed naar die tekst gaat luisteren, dan is het bij je feiten met je stalker getrouwd.
1: Ja.
0: Dat gaat over stalking, echt letterlijk. Ja. Iemand die iemand niet los kan laten. Robert De Niro's Waiting is er eigenlijk ook wel een beetje zo een. Het is geïnspireerd op de film Taxi Driver. Nou, dat is... Nou, een rauw filmpje. Ja, dat is gewoon zo. Staat hij met dat geweer in die spiegel, weet je wel, dat verhaal. Maar de titel slaat dus op een meisje dat zich onveilig voelt en fantaseert dat Robert De Niro haar komt redden.
1: Dan niet in de rol van
0: Taxi Driver. Nee, met die Hanekamp, weet je wel.
1: You're talking to me.
0: En ik denk ook niet in de rol van Heden.
1: Nee.
0: Ik bedoel, dat kan. Hij is niet de snelste meer. Laat even. Robert De Niro later hoorde dat er een hit naar hem vernoemd was, vond hij dat vooral grappig. Best wel een sympathieke gozer, weet je wel.

0: Panorama bij Veronica. Ik weet wel dat er in Duinrel bij de playback show of zo, daar hebben ze nog een coverband ook van Panorama. En daarna weet ik het eigenlijk ook niet meer. Dat is toch heel hip tegenwoordig. Misschien heb je het wel eens gezien en was ze daar ook op die dames geïnspireerd. Taxi Bas stuurt nog, die trouwens weer in de lucht is. Thanks, Bassie. Ja, Taxi Driver, geniale film met Robert De Niro. Mijn inspiratie. Ah. Nou, ben benieuwd wie er allemaal in je taxi mogen stappen. Ik hoop de auto. Zometeen de Cardigans. Chainsmokers komen eraan met Coldplay. En ook Starship komt eraan.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Goedenavond. Veronica met de actuele verkeersinfo. Er staat één file op de A76. Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Deutschland. Vertragingstijd. 17 minuten, 3 kilometer. De weg is helemaal dicht. Goeie reis.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu,
3: Nick van der Brugge.
4: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
3: Radio Veronica. We zijn er voor jou.
5: Geweldig.
4: Met de beste muziek aller

0: dit refrein moet je meezingen. Is ook wel zo, hè? Sommige nummers zijn geen tijdmachine. Dat is gewoon zo. Ze zijn een soort van teleport. Eén refrein en je staat weer midden in de 80's.
1: Ga met Radio Veronica naar de Zwarte Cross.
0: Kaarten deze week te scoren bij Radio Veronica. Als je er al heen gaat, veel plezier. Nog niet goed blijven luisteren als je er wel heen zou willen. Want wij hebben de kaarten. En dat zijn dan ook nog eens een keer weekendtickets. 16 tot en met 19 juli. Dus we gaan aftellen dit weekend bij Veronica. Of bij de Zwarte Cross is het feest. Daar zijn we ook live. Wout en Frank gaan er live van uitzenden. En misschien dus met jou ook aan boord. Goed opletten als je ticketalarm hoort. Dan heb je Zwarte Cross. Arne, die gaat niet één dagje, hè?
2: Nee. Ik ga gewoon 4 dagen erin. Want het zit bij ons 5 kilometer vandaan. Dus we gaan er op de fiets heen.
0: Ja. Die zet je donderdagavond in de fietsenstalling. En dan op zondagavond kijk je eens of die er nog staat.
2: Nee, wij kunnen wel veilig met de fietsen terug, hoor. Het is geen Amsterdam, hè?
0: Nee. Hallo, hey. Ik durf niet meer buiten die eerste pissen naar de show. Kun je daar gaan?
2: Nee, nou, dat kun je nog wel gewoon doen in Achterhoek, hoor.
0: Dat kan gewoon, hè?
2: Dat kan gewoon, ja. Zeker weten.
0: Ja, nou, fijn dat jij er ook zin in hebt. Deze week hebben we die kaarten nog. Dus ja, als mensen daar nog nooit bij geweest zijn bij de Zwarte Cross, waarom moeten ze het meemaken, Arne?
2: Ja, het is gewoon geweldig. In één woord, alles kan, alles mag.
0: Ja.
2: En je kijkt je ogen uit aan diverse tijd, aan mensen wat er is. En er is voor iedereen wat wils.
0: Nou, dat is mooi. Ook Arne loopt er rond, hè? Dus, ja.
2: Ook Arne loopt er rond, ja. Zeker weten. Ja.
0: Oké, jongen. Nou, veel succes en veel plezier de komende dagen.
2: Hé, hey, dankjewel, Nick. Fijne uitzending nog. Hey, doei.
0: Ja, opletten op dat ticketalarm. Dan kan je ze scoren, die tickets voor de Zwarte Cross. Mojo, Lady komt eraan. Dit is Sandra en Maria Magdalena.

0: zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Onderschrijp je mis.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van

0: meest getoonde prijs.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
3: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn 2 mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland... dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum... hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem... het landelijke tekort aan opvangplekken. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst... is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elk

0: prijs. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De nieuwe Toyota iGo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: De beste muziek aller tijden.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks, bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: Lekker toch?
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: summersale.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
4: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
3: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwebop, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf volgende week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive and Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
4: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
4: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
5: Thuis in Italië.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 12 uur.
17: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is zo goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden.

0: paradijs.
1: Jij luistert naar Veronica.
2: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
1: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
1: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. Mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft twee tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. Een bemanning is dit uit India's omgekomen, 8 anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet heel moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham Palace open voor rondleidingen. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden.